0: Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
1: Mag, geweldig lopen gegarandeerd.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
1: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
1: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toebrengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Houts een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Houts nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. En het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
3: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol. Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
5: Flex Estate. Own your deal.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toebrengen. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
3: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas. Vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zon overgoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas. Vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BuyMJM. Ontdek inspiratie op buymjm.com.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NWS Journaal.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 7 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
7: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
8: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
9: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en Klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
10: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
15: Ik wil graag meedoen. Maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
16: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
15: Help je mee?
17: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida Coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.

Dit is het weekoverzicht van Bo. U hoort een uur lang nieuwsrapportages en interviews van afgelopen week, afgewisseld door muziek.

0: Tijdens de Dag van het Strand heeft de gemeente Noordwijk samen met vrijwilligers aandacht gevraagd voor het belang van zee, natuur en een schoon strand. Wethouder Pim van Strien heeft samen met de 11-jarige Mats een speciale vlag gehezen bij de vuurtoren als officiële opening van het evenement. Verslaggever Jorik van Teeseling maakte een reportage.
1: Hallo. Allemaal.
2: Mats gaat mee.
1: Mats, dag gezellig. Mats,
3: kom jij reizen?
1: Ja. Dat vind ik leuk. Nou, dan gaan we gewoon. Dan
4: die, ja, ik ga ook mee naar boven, maar ik loop wat rustiger.
2: Ze hebben mij gevraagd om hem niet
1: op zijn kop te hangen.
3: Kom je, Mats?
2: Kijk, hier aan trekken. Dan gaat hij omhoog.
5: Twee handen, dat is heel zwaar.
2: Ja, jongen, dankzij jou kan ik de dag beginnen.
6: Wethouder Pim van Strien, of staat hij op de vuurtoren in Noordwijk? Ja, wat heb jij eigenlijk net gedaan?
2: We hebben net de vlag gehezen en de dag van het Noordwijkse Strand 2026, de tweede editie, hebben we geopend. Feestelijk met Mats, want de jeugd heeft de toekomst, dat doen we natuurlijk allemaal voor. Wat prachtig wat er allemaal ligt, het hele ecosysteem en natuurgebied. En dat willen we ook voor de toekomstige generaties natuurlijk goed houden.
6: Ja, want we hebben vanaf hier een helemaal uitzicht over de strand in Noordwijk.
2: Zeker.
6: Hoe belangrijk is het dat de strand in Noordwijk hier ligt?
2: Ik denk, het is voor Noordwijk een van de belangrijkste en meest aantrekkelijke aspecten natuurlijk van de gemeente. Je bent niet zomaar een kustgemeente, dat voel je ook in alles. Het is mooi, het trekt toeristen, het is economisch belangrijk, maar bovenal, en dat vieren we vandaag ook. Het is een enorm bijzonder ecosysteem wat we hier hebben. Ten noorden van deze boulevard, als je dan richting Zandvoort gaat, het hele Noordvoort, alles wat daar gebeurt. We hebben vorig jaar ook, zijn we echt erin gegaan, hebben we met z'n allen ook nog een keer mogen ervaren. Het is ontzettend bijzonder, de ecosysteem, de kalletjes, de krabben, de vogels, alle beestjes die daar ronddachtelen. Het is uniek bijna. De diversiteit die daar is.
7: Lijken wel best wel klein.
2: Het bijzondere hier van Noordwijk is dat iedereen dat voelt, maar dat ook heel veel vrijwilligers zijn die daar dus dagelijks bijna het hele jaar rond mee bezig zijn om het goed te houden. En dat is bijzonder dat we dat met z'n allen doen, dat we dat met z'n allen voelen. En straks wordt de groene zandwippel ook op Noordervoort wordt die gehesen. Ja, dat is prachtig. Een herkenning van alles wat we hier goed doen met al die vrijwilligers.
6: Ja, want het is natuurlijk best wel, het strand, het ecosysteem staat best wel onder druk in Nederland en wereldwijd. Hoe belangrijk is het dan om zo'n dag als vandaag te hebben?
2: Ontzettend belangrijk dat we toch weer even realiseren dat het niet alleen maar is om zandkasteeltjes te bouwen en liggen bakken en een drankje te doen of een hapje te doen bij de paviljoens. En op de boulevarden flaneren. Maar dat we ook met z'n allen voelen, het is een kwetsbaar ecosysteem. Waar we allemaal verantwoordelijkheid voor dragen. En als we het allemaal blijven doen, dan blijft het zo mooi zoals het nu is.
6: Je mag iets vragen. Ik zie net bij mijn dochter de zee lopen.
8: Kleindochter,
6: excuus. Het is een schep met vol. Ja, vertel wat even, wat zie ik?
8: Nou, gewoon hartstikke leuk om hier bezig te zijn. We gaan zo meteen even kijken wat ze allemaal in de schep net heeft gevonden.
6: Mag ik eens vragen? Ik zie je net de zee gaan. Hoe leuk was dat?
9: Heel leuk.
6: Ja? En wat heb je gedaan net?
9: Ja, ik heb allemaal mooie oesters en dingen gevonden.
6: Ja?
9: Zoals mooie schelpjes, kleine stukjes van de oester, scheermesjes. Ja, de zee is gewoon echt heel mooi.
6: Ja, en wat ga je ermee doen zo meteen?
9: Ja, misschien wat mee knutselen.
6: In het zakje.
10: Ik kan er maar bij.
2: Ja, ik denk bij voorbaat is het geslaagd. Het zonnetje breekt door. Het is prachtig weer. Er zijn heel veel mensen. Maar ik denk als heel veel mensen zich inschrijven bij die organisaties die zich inzetten. En vandaag ook laten zien wat ze allemaal doen voor het strand. Als heel veel nieuwe vrijwilligers worden aangetrokken. En heel veel Noordwijkers en toeristen ook weer zien hoe mooi is het hier. En dat, als dat bewustzijn wat verder indaalt. En er meer mensen zijn die de handschoen oppakken. Dan denk je dat we een hele mooie dag hebben. Neem je verantwoordelijkheid als je naar het strand komt, als je de duinen ingaat en je bent echt van de zotte als je afval in dit prachtige gebied wat we hier hebben achterlaten.

0: De gemeente Katwijk is begonnen met de formele beoordeling van de vergunningsaanvraag van farmaceutisch bedrijf Eli Lilly voor vestiging bij het Valkenburgse Meer. Voor het plan in gebied Zijlhoek de Woerd worden ongeveer 25 onderzoeken bekeken op onder meer verkeer, ecologie, geluid en bodem. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarnaast een extern bureau ingeschakeld voor een extra controle van de onderzoeken. Eind juni wordt de gemeenteraad gevraagd een voorlopig positief advies te geven, waarna inwoners en organisaties hun zienswijze kunnen indienen. Verslaggever Megan Voorbraak sprak met Gerard Mostert, wethouder van Katwijk.
1: Ja, wij zijn op dit moment bezig met de beoordeling van alle onderzoeken die zijn ingeleverd, ongeveer 25 in totaal. Die onderzoeken moeten aantonen dat datgene wat zij graag willen ook zou kunnen. En in dat proces, dat willen we graag heel zorgvuldig doen, gaan we nu een eerste stapje zetten. En dat eerste stapje is dat de gemeenteraad gevraagd wordt om een positief bindend advies. Dat is een term die uit de wet komt. Maar dat is een voorlopig positief bindend advies. Omdat we nadat we dat gegeven hebben, er nog een zienswijzeprocedure komt. Dan kunnen alle bewoners en organisaties die zorgen hebben of aandachtspunten mee willen geven, dat ook schriftelijk indienen. Vervolgens gaan we die zienswijze ook beoordelen en eventueel verwerken in de vergunningsvoorwaarden die we gaan meegeven. Daarna gaan we de gemeenteraad vragen om een definitief positief bindend advies. En dan pas kunnen we de vergunning verlenen. En wat we als college nu hebben besloten is dat we niet alleen dit proces gaan volgen, maar dat we ook nog een second opinion gaan vragen aan een extern deskundig bureau om ons te adviseren of datgene wat nu gevraagd wordt door Eli Lilly om te realiseren in Zijlhoek de Woerd, nabij het Valkenburgse Meer, of dat ook kan en of dat ook veilig en op een goede manier ingepast kan worden. En dat doen we omdat we heel graag willen dat we dit proces zorgvuldig doen, dat we niks over het hoofd zien en dat we alle onderzoeken ook goed beoordeeld willen laten worden. Nou, dat hebben we nu al gedaan. Er zijn nog een aantal vraagpunten nog naar boven gekomen. Die gaan we allemaal netjes verwerken. Maar we willen ook graag dat dat nog een keer door andere ogen, eigenlijk een soort vier ogen principe, nog een keer wordt bekeken.
2: Ja, en waar gaat het dan over? Wat voor dingen worden dan bekeken?
1: Nou, echt van alles. Dus noem iets op en daar gaat het over. Het gaat over ecologie, over verkeer, over wind, over geluid, over de bodem, over trilling, over alles wat je maar kunt bedenken. Daar zijn onderzoeken voor gedaan. En die moeten dus aantonen dat datgene wat ze daar graag willen, zowel tijdens de bouw als tijdens op het moment dat het gebouw er staat, dat dat ook kan. En soms gaan wij er als gemeente over, maar soms gaan wij er ook niet over. Dan gaat bijvoorbeeld de Omgevingsdienst Haagland daarover. Dat gaat bijvoorbeeld over natuur. Dus al dat soort elementen die spelen dan een rol. Dus dat is best complex. En daarom vragen we ook om nog een keer extra door deskundigen mee te kijken.
2: Ja, en stel dus bij Second Opinion, ze zijn het ergens niet mee eens. Passen jullie dan het plan aan?
1: Ja, op het moment dat daar blijkt dat het niet kan, wat gevraagd wordt, ja, dan zullen we dat moeten doen. Sterker nog, dat is ook de bedoeling van zo'n Second Opinion. Je wil ook dat het goed en zorgvuldig gebeurt. Dat we niet achteraf zeggen, hadden we dat nou nog maar even goed bekeken. Dat is niet mijn verwachting. Ik verwacht dat het wel kan. Maar goed, je vraagt er niet voor niks. Je wil graag weten of dit netjes en zorgvuldig en veilig kan.
2: Ja, wanneer is er dan een positief bindend advies? Ja,
1: dat, aan het eind van het liedje is dat pas. En dat is dus na de zomer, ergens in september, oktober, verwachten we dat er een definitief positief bindend advies zou kunnen liggen. En dan kunnen we ook de vergunning gaan verlenen. En na die vergunningverlening is er natuurlijk altijd nog de gelegenheid om beroep en bezwaar te maken.
2: En tot wanneer kan dat ongeveer?
1: Nou, dat is pas helemaal aan het eind. Hè. Dus nu gaan we eerst een voorlopig bindend advies. Dan kunnen mensen zienswijze indienen. Dus dat is het eerste. Als mensen vragen of opmerkingen hebben, dan kunnen ze dat dan meegeven. Ja.
3: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
0: De clothing loop in de gemeente Katwijk heeft zich uitgebreid. Ook dames met een grotere kledingmaat kunnen nu meedoen aan de kledingruil. De Clothing Loop is een initiatief waarbij inwoners een tas met kleding van adres naar adres doorgeven. Wie kleding uit de tas haalt, kan er ook weer nieuwe kleding bij doen. Faiza Kaal, initiatiefnemer van de Clothing Loop, vertelt over de plus-size kleding.
5: Clothing Loop is eigenlijk een cirkel waar mensen kleding kunnen ruilen. Dat is een systeem wat opgezet is.
6: Kleding kunnen ruilen. Maar is dat een markt of is dat wat nee, betekent? Hoe doen we dat?
5: We doen dat. Er komt een tas. Iemand brengt. Dus als je in de loop zit, dus in de cirkel zit, dan brengt iemand een tas bij jou. Daar zit allerlei kleding in. Die kan je bekijken, passen. En dan kan je zeggen, oh, die vind ik leuk. Die wil ik hebben. Nou, je hebt zelf nog iets in de kast liggen waarvan je denkt, trek ik nooit meer aan. Die stop je erin. En dan ga je de tas weer bij de volgende brengen. En zo gaat die tas langs alle deelnemers van de Clothing Loop.
6: Hoe kom ik als deelnemer in die groep?
5: Via de website clothingloop.org, daar kun je opgeven. En de beheerder die laat je dan toe. En dan
6: maar dan ook... is dat dus wel een bepaalde... Hij gaat een bepaalde kant op.
5: Ja.
6: Dus stel dat ik doe mee.
5: Ja.
6: Dan gaat mijn tas gaat altijd naar Jan toe.
5: Ja, er komen mensen ook bij en gaan mensen af. Maar wat het ook is, als je een grote loop hebt... Dan heb je ook spooktassen, die gaan de andere kant op. Je hebt tassen die maken sprongetjes. Dus die slaan er twee over en gaan dan naar de derde. Dus zo dat iedereen, want anders zit je altijd...
6: Maar dat zeggen, want anders krijg je namelijk altijd de kleding van de buurvrouw of de buurman.
5: Nou, zit er natuurlijk genoeg kleding in die tas. En we hebben niet allemaal dezelfde maat en niet allemaal dezelfde smaak. Dus
6: nee.
5: Het is natuurlijk niet zo dat degene voor jou die hele tas leeg haalt. En er zit echt genoeg in met verschillende...
6: Hoe groot is zo'n tas dan?
5: Nou ja, het is een grote shopper, een boodschappentas. En die zit meestal lekker gevuld. Die is lekker gevuld.
6: En hoe vaak gaat die rond?
5: Het is de bedoeling... Nou, het ligt er dus aan hoe groot de cirkel van mensen is die meedoen. Rond de 10 mensen één tas. Dus als je, net zoals de gewone dames...
6: Dan heb je dus in feite 10 vaste mensen waar je je kleding mee ruilt. Dan?
5: Nee,
6: of niet?
5: Nee, dus dat is één grote loop. Dus we gaan gewoon met z'n allen in één loop...
6: Ja?
5: En dan gaan er gewoon verschillende tassen rond.
6: Oh,
5: dan heb je tasnummer, tas 1, tas 5. En dan de spooktas, die gaat de andere kant op. En die andere die hopt, de konijnentas of zo noemen ze die.
6: Maar, en hoe vaak komt zo'n tas dan bij je thuis?
5: De bedoeling is ongeveer 1 keer per maand.
6: Dus 1 keer per maand?
5: Dat is de bedoeling. Maar ja, soms is iemand ziek, vakantie, whatever, blijft een tas een beetje hangen. Dus dan stroopt het wat op. Nou, dan schuif je een beetje. Maar dus ja, soms heb je er sneller achter elkaar, heb je er een paar. En soms moet je even lopen.
6: Oké, ik zit in die loop. Dan heb ik zo'n tas gehad.
5: Ja.
6: Nou, ik heb gepast. Ik heb er wat ingedaan, wat uitgedaan. En dan?
5: Dan kijk je in de app wie er naast jou zit. Achter jou zit.
6: En dan staat zijn adres in, telefoonnummer of zo. Want je moet wel afspraken maken.
5: Ja, dus dan kan je gewoon op WhatsApp en Telegram. Een dingetje zit er, adres is daar. En dan kun je een afspraak maken wanneer de tas...
6: En dan ga je en dan breng je hem.
5: Dan breng je hem even, ja. En ja, hoe meer mensen meedoen, hoe dichterbij het vaak is natuurlijk. Dan is het gewoon je achterbuurvrouw.
6: Ja. Dit is Katwijk. Zitten er veel mensen in Katwijk die meedoen, of weet je niet?
5: In de gewone groep zitten ongeveer 80 dames. En er is ook nog een speelgoedgroep. Met speelgoedruil.
6: Oh?
5: Ik heb een maatje groter. Dus in de gewone groep. Dus ik had gekeken, want in Gouda was ik ook lid van zo'n... ik kom uit Gouda.
6: En daar hadden ze het ook?
5: En daar hadden ze het ook. En toen kwam ik hier. En toen bleek dus in Katwijk geen plus size te zijn. Alleen een gewone dameskleding. Oesgeest wel. Mag je eigenlijk niet bij als je buiten Oesgeest woont. Maar als je bereid bent om de tas bij iemand op te halen... dan mag het wel. Dus daar heb ik een tijdje in gezeten. Maar toen dacht ik, ja, in Katwijk hebben we ook dames die een maatje meer
6: die,
5: hebben.
6: Die net één, ja.
5: Dus waarom hebben we dat in Katwijk niet? Dus ik heb contact opgenomen met de beheerders van de gewone tas... En hebben we deze lijn opgezet.
6: Kom je nou wel eens dat je denkt bij jezelf... hoe kom je erbij om dat in die tas te doen? Eerlijk zeggen.
5: Nee, iedereen... Ja, weet je, het is niet allemaal je eigen smaak.
6: Nee, dat is wat anders. Moet je luisteren, dat kan ik me voorstellen.
5: Het is meer positief verrast... omdat er echt nog hele mooie kleding in zit. Dat je denkt... Hoe, weet je, het is gewoon, het ziet er gewoon niet gedragen uit. Dus dat vind ik dan ook zonde. Kijk, het is fijn dat het... doorgaat en iemand anders er blij mee kan worden. Anders blijft het bij iemand in een kast hangen. Maar ja, als je gewoon iets heel moois... met dat kaartje er nog aan, soms ook, hè? Dan zitten er gewoon spullen in dat je echt denkt... van nou, het is te mooi.
6: Nou ja, ik vind het... waarom, en ik ga zeker dit tegen mijn vrouw vertellen... omdat, kijk, die kasten die puilen op een gegeven moment uit.
5: Dat.
6: Weet je, terwijl... en dat komt terecht, je wil niks weggooien.
5: Nee.
6: En wij doen zelf heel veel spullen altijd naar de weggeefwinkel.
5: Mm-hmm.
6: Ja. Om gewone spullen. Maar dan is dit ook een goed idee.
5: Dit is ook
6: een goed. Belangrijker wat wij altijd vinden, dat als het goed is, gooi je het niet weg.
5: Dat is, het moet wel goed zijn. Het moet gewoon netjes zijn, zonder gaten, zonder scheuren.
6: Goed, schoon.
5: Goed en schoon. En dan stop je het lekker in de tas. En dan is er misschien wel iemand die hartstikke blij wordt van jouw truitje, die je eigenlijk nooit aantrekt. Dus soms zit er ook echt feestkleding in en zo. Nou, dat is echt superleuk. Dan, er is ook nog een tas met accessoires. Dus met schoenen, met armbandjes en sjaaltjes.
6: Want ook dat heb je wel eens. Weet je? Ik heb schoenen gekocht en die zitten niet lekker.
5: En dus ik denk, of zo'n weggeefwinkel, of in ieder geval je kleding doorgeven, is een veel duurzamer alternatief dan in de bak gooien. Want daar komt het niet altijd
6: gerecycled.
5: Nou, de eerste tas is nu weg en dan geven mensen nog steeds op. Dus dat is echt superleuk. Ik hoop dat ik binnenkort nog een tweede tas...
6: Waar moeten de mensen naartoe om zich op te geven?
5: Ze kunnen naar www.clothingloop.org. En daar kan je de loop opzoeken. Dus je zoekt naar Katwijk en dan zie je welke loops er in Katwijk,
6: zijn.
5: En daar kun je je voor
6: Want je kan daar op plaats gaan zoeken.
5: Ja, je zoekt daar op plaats. En het gaat over de hele gemeente Katwijk. Dus ook Rijnsburg, Valkenburg doet ook mee met deze loop.
0: Dit was Faiza Kau over de plus-size clothing loop.

0: Minister Eleanor Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft maandagmiddag een werkbezoek gebracht aan nieuwbouwlocatie Nieuw Boekhorst in Voorhout. Daar bekeek zij de eerste prefab woningen die binnenkort worden opgeleverd. U hoort wethouder Marlies Volte, maar eerst de minister met de reden voor haar komst.
1: Nou, we hebben nog niet zo lang geleden een taskforcebrief gestuurd, waarin we hebben opgeschreven hoe we willen bijdragen vanuit het Rijk aan het versnellen van de woningbouw. En een van de elementen die daarin staat is dat we veel meer willen gaan inzetten op industriële bouw. En toen hoorde ik van dit initiatief en toen dacht ik, als ik het zeg moet ik er ook gaan kijken. Vandaar dat ik hier vandaag ben.
2: Want wat is uw voorkeur naar dus industriële bouw?
1: Nou, het zit er met name in het versnellen. Gaat ook over wie het uiteindelijk moet maken. De bouwvakkers en de bouwsector in Nederland is hartstikke druk. Die hebben hun handen vol aan de woningen die ze bouwen. We hebben tegelijkertijd nog veel meer woningen nodig. En dan is een initiatief, zodat ze uit de fabriek rollen, dat gaat alleen maar helpen bij het versnellen van de aantal woningen die gebouwd moeten worden.
2: U bent in een paar huizen geweest. Wat was uw mening daarover?
1: Nou, ik vind echt dat je kan zien waar het met name met hout gebouwd is. Het voelt heel warm, het is heel ruim opgezet, hele ruime slaapkamers. Dus ik ben eigenlijk gewoon onder de indruk, maar vooral door de snelheid waarbij ze dit hebben kunnen neerzetten.
2: Er zijn sommige mensen nog een beetje kritisch soms over prefab, van het ziet er allemaal hetzelfde uit. Ja, is het wel goede bouw? Hoe zou u zeggen van om hun twijfels weg te nemen?
1: Nou, eerst dat ze hier moeten komen kijken. Dus doe een rondje door Nederland langs dit soort geïndustrialiseerde woningen. Omdat je ziet dat ze er echt allemaal verschillend uit kunnen zien. Er is zoveel keuze aan de binnenkant en aan de buitenkant. Maar bovenal gaat dit over het oplossen van de hoeveelheid woningen die we nodig hebben om iedereen een huis te kunnen geven. Het is gewoon sneller.

0: van waar is de interesse in die prefab woningen?
1: Nou, de minister heeft pas een taskforcebrief geschreven om te kijken hoe je dat hele vraagstuk wonen, hoe we daar oplossingen in kunnen versnellen. En haar overtuiging is dat prefab helpt. En ik denk ook dat prefab kan helpen, naast andere dingen.
0: Waarom hebben jullie hier gekozen voor een aandeel prefab woningen?
1: Omdat dat eigenlijk wel is waarmee je heel snel kunt bouwen. En je zag hier ook dat per dag kwam een woning de grond uit. Die woningen komen uit Friesland, die worden daar gefabriceerd. En dan worden ze hier geassembleerd.
0: Sommige mensen zijn bang dat veel van die woningen op elkaar lijken. Of dat het slecht gebouwd is. Wat zegt u daarop?
1: Nou, die kwaliteit is tegenwoordig zo goed. En er bestaan zoveel uiterlijke vormen dat die zorg is echt niet meer terecht.
0: Hoe wordt een prefab woning zeg maar in basistermen in elkaar gezet?
1: Dat varieert. Je hebt betonbouw en je hebt houtbouw. Dus er zijn ook al twee soorten. Die zijn er in verschillende maten, breedtes, stapelbaarheid. En ook, die kennen ook allemaal verschillende uiterlijke vormen. Elke gevel kan voorkomen anders zijn.
0: Hoeveel procent van alle woningen in Nieuw-Bokhorst gaat prefab zijn?
1: We denken op dit moment zo'n 50%.

0: De historische rondwandelingen door de oude dorpskern van Noordwijk binnen gaan deze zomer weer van start en nemen bezoekers mee langs de verborgen verhalen van het dorp. Vanaf dinsdag 9 juni tot en met 11 augustus vertrekken elke dinsdagavond om 19:30 enthousiaste gidsen vanaf de waterpomp bij het raadhuis voor een tocht van ongeveer 2 uur. Tijdens de wandeling van zo'n 1 tot 2 kilometer ontdek je bijzondere plekken en hoor je verrassende verhalen die de rijke geschiedenis van Noordwijk tot leven brengen. Dit jaar zijn er 5 verschillende themawandelingen, waardoor elke avond een andere blik op de dorpskern biedt. Nick Duindam sprak met Hans Meiland en Robin van Groessen, rondleiders bij de wandelingen.
1: Nou, de wandeling begint...

0: Om 19:30
1: ja, en dan ga je, waar, heb je een verzamelpunt?
0: Ja, zeg maar bij de oude pomp. Dus eigenlijk voor de kerk, of in ieder geval zeg maar bij de oude pomp, zeg maar.
1: Bij het gemeentehuis.
0: Bij het gemeentehuis inderdaad, kan je dan inderdaad verzamelen. Ja. En ja, we hebben nu eigenlijk de tactiek bedacht van, als we dan, we hebben dan nu zo meteen bodywarmers erbij. Oh. En met die bodywarmers, in ieder geval.
2: Helemaal nieuw.
0: Ja, helemaal nieuw inderdaad.
1: En dus de mensen krijgen een bodywarmer.
0: Herkenbaar inderdaad.
1: Of jullie als begeleiders bedoel je?
0: Ja, wij als begeleiders
1: natuurlijk.
0: Ja. En op een gegeven moment, ja, dan gaan we in ieder geval, wat we nu willen, is dat we dan ons willen verzamelen inderdaad daar. En dat je dan iemand met een Noord mee wil lopen, die kan daar naartoe. Oh, ja. Bij Hans, en die de rondwandeling Zuid wil doen, die kan bij René bijvoorbeeld. En dat je dat zo een beetje indeelt. Oh, ja.
1: Dus je hoeft van tevoren niet aan te melden. En je kan, als je Noord wil lopen, kan je op dinsdagavond om 7:15, 7:50. Want je gaat om 7:30 ga je lopen. En dat maakt dus niet uit. Je kan Zuid of Noord lopen, niet allebei tegelijk.
0: Dat is niet aan te raden. Dat is niet echt aan te raden. Want eigenlijk elke route duurt 1,5 uur. Dus meestal inderdaad doe je eerst in Noord. Dan kun je altijd later nog eens de Zuid doen bijvoorbeeld. Maar we hebben ook nog andere routes, zoals de onderwijsroute. Dat is eigenlijk de scholenroute, noemen we dat. Okay. Dan heb je eigenlijk de overzicht van de scholen in Noordwijk. Ja. Dus ook heel veel historie. Ja, die route kan ik zelf nog niet. Alleen die heb je dan ook. En wel ook dan de waterwegenroute.
1: En Hans, die scholen, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, Noordwijk heeft een hele rijke historie aan scholen, oude scholen. En ja, er staat geen school meer in. Wel, de gebouwen zijn er nog.
1: In de Voorstraat bedoel je dan?
2: In de Voorstraat en in de Kerkstraat. En in de
1: welke scholen praten we dan over?
2: In de Voorstraat is het bijvoorbeeld de oude Franse school. Dus op de hoek van de Offenweg, dus in de noordrichting. En aan de zuidkant heb je de Jonge Jefferschool. Waar er zit nu een kapperszaak onder.
1: Okay.
2: En dan heb je verderop nog op het Lindenplein de Latijnse school.
1: Ja? Is dat waar Ab van der Wiel woont?
2: Ja. Waar jij vaak naast gewoond hebt.
1: Ja, ik ben daarnaast geboren, maar goed.
2: Dat is de Latijnse school geweest. Oh, ja. En dan hebben we nog een school, die bestaat nog, maar niet meer hier. Dat is het Luzak College.
1: Oké, waar zat die dan?
2: Nog steeds in Nederland.
1: Waar zat
2: die? Die zat zo'n beetje waar het postkantoor staat.
1: Robin, jij woont nog niet zo heel lang in de Bollestreek, hè? 3 jaar, begreep ik.
0: Ja.
1: En toch was je geïnteresseerd. Nou, je zei al, ik ben eerstejaars geschiedenisstudent. En zo probeer je een beetje je maatschappelijk steentje. Wordt dat ook wel eens tijdens je studie aangegeven? Dat het handig is om maatschappelijk bezig te zijn alvast?
0: Op de universiteit wordt wel vaak benoemd dat inderdaad je kan jezelf meer bezighouden met wat het werkveld doet. Ja. Om het zo maar te zeggen. Dus heel veel mensen zeggen als er bijvoorbeeld een lezing is of er is iets, ga erheen. Nou, ik heb besloten om gewoon dit te gaan doen. En dan ben je inderdaad en bezig met het maatschappelijk inderdaad. En met het hele vertellen van het verhaal. Dat is inderdaad het raadshuis. En we hadden het net inderdaad al besproken. Dat dit is een soort van auteursrecht zit erop. Maar dat is toch een beetje gein. In ieder geval, dit gebouw is inderdaad het voormalige gemeentehuis geweest natuurlijk. Dus dat, en eigenlijk, het is de neo-renaissance stijl is het inderdaad.
1: Okay.
0: Dat zie je eigenlijk aan de speklagen van het gebouw. En eigenlijk aan de symmetrie. En inderdaad, dan voor de deur, zeg maar, daar zo, heb je natuurlijk de leeuw zitten. Nou, de leeuw is dan het symbool geworden, of het wapen van Noordwijk natuurlijk. Er zit ook een hele geschiedenis achter. Maar dat vertellen we met de rondleiding natuurlijk.
1: Moet de cliffhanger moet je niet weggeven. Nee, klopt. Nee, maar je hoort het wel, mensen. Kijk, je rijdt er iedere dag langs en denk je van, nou, het is leuk om eens een keer wat details te weten over zo'n gebouw of een huis. Schroom niet, €5 volgens mij, hè?
2: Nee, helaas. Het is 7,50 geworden. Goh. Alles is duur geworden.
1: Man, 50% duurder geworden.
2: Daar echt, nou niet, dat is een stap hoor.
1: Ah, okay.
2: Maar wij konden helaas niet achterblijven.
1: Nee, nee.
2: Wij hoeven er niks aan te verdienen. Nee. Maar er moet een klein geitje overblijven voor de dingen die er nog aangeschaft worden.
1: Precies. Nou, jullie hebben nu bijvoorbeeld bodywarmers waarin duidelijk herkenning is.
2: Die zijn de nieuwste. Ze zijn daar binnen, hoorde ik.
1: Dat je een rondleider bent.
2: Ja.
1: Elke dinsdag vanaf 16 juni...
2: 9 juni tot 11 of half.
1: Je hoeft je niet aan te melden, maar dat mag. Ja. Het kost €7,50 bij de pomp in de Voorstraat, vlakbij het gemeentehuis, verzamelen. Iets voor 7:30. Je kan de Noord- of de Zuidroute lopen. En we hebben 7, 8, 9 gidsen. En Robin is er een van, Hans is er een van.
2: En je kunt tegenwoordig vooraf kaartjes
1: kan ook nog
2: kopen bij het VVV. Rondleiders at de Oude Dorpskern.
1: Maar ook bij de VVV kun je
2: kaartjes kopen. Ter plekke kun je dus ook elektronisch betalen. Goed.

0: De Noordwijkse kartcoureur Michael van Beek heeft afgelopen weekend samen met zijn teamgenoten de derde race van het Nederlands kampioenschap ProKart gereden. De race was ditmaal in Assen, een hele andere baan dan de eerste en tweede ronde, maar vanwege weersomstandigheden verliep de race anders dan gedacht. Daarover vertelt Michael zelf
1: nou,
0: meer.
1: Nou Michael, je hebt meegedaan, of je doet mee, aan het Nederlands kampioenschap ProKart. En dit was dus inmiddels de derde race van het kampioenschap. Hoe is het gegaan?
2: Ja, klopt. De derde race. Een race die best wel interessant was. Laten we het zo eens kort omschrijven. De start van de dag ging eigenlijk best wel goed. Ondanks wisselende weersomstandigheden wisten we eigenlijk de kart mooi op de baan te houden. Tot aan de kwalificatie. Daar ging het wat minder. Daar schoot een van onze teamgenoten eraf. Waardoor er heel veel gras op de kart zat. Want ze hadden het gras gemaaid. Zodat het er netjes bij ligt. En daarna in de race ging het eigenlijk onwijs goed. En beter en beter en beter. Zo goed eigenlijk dat we zelfs nog eventjes eerste hebben gelegen. En er meededen om de podiumplekken. Dus het ging in eerste instantie hartstikke goed.
0: Maar vanwege het weer ging het dus niet zo goed? Of is het niet per se vanwege het weer, maar vanwege dus het maaien van het gras?
2: Nou, het zit er een beetje tussenin. Het weer dat hielp niet mee, omdat het heel erg nat was. Dus daardoor ging mijn teamgenoot eraf en ze hadden daar het gras gemaaid. En toen hij eraf ging, zat dus de hele kart onder het gras. En later in de race kregen we daar ook een probleem door. Want een van onze gaskabels bleek helemaal vast te zitten door allemaal grasprieten die ertussen zaten. Dus dan moet je je voorstellen dat het gas open blijft staan. Dus als jij dan wil remmen, dan blijft die motor vol gas geven. En dat is niet iets wat je wil, want dan werkt remmen niet zo goed. Dus uiteindelijk gauw naar binnen gekomen, proberen op te lossen. Eerst moesten we nog zoeken waar zit het probleem, dat duurde al even. Dus dat heeft ons in totaal ongeveer een kwartier gekost. En dan lig je zo ver achter.
0: Ja.
2: Dus dan rij je op zo'n positie en dan verlies je zoveel tijd dat je eigenlijk gewoon helemaal terugzakt naar achter.
0: Ja, dus het is eigenlijk ook best wel moeilijk om op te lossen. Of was het vinden van het probleem het moeilijkst?
2: Ja, in eerste instantie het vinden. Want de gaskabel bleef hangen, dus hem los te trekken. Maar helemaal onderin, je moet een paar dingen van elkaar afhalen. Een luchtfilter en andere dingen. Dan zie je pas daaronder dat daar dus gras zat. Dus dat duurde echt een kwartier voordat we het gevonden hadden. En je doet ongeveer iets van 52, 53 seconden over een rondje.
0: Ja.
2: Als je een kwartier bezig bent, ja, dan heb je zoveel tijd verloren. Dan lig je dus gewoon echt laatste in de klasse. Dat is echt heel zonde.
0: Ja, valt eigenlijk niet meer in te halen.
2: Nee, dat is echt niet meer in te halen. Dan moet je zoveel harder gaan en die mensen minimaal 20 keer voorbij gaan in de race die dan nog resterend is. En dat was nog, ik denk nog iets van anderhalf uur dat we hadden.
0: Want hoe lang duurde deze wedstrijd? De vorige was 8 uur.
2: Ja, dit was een iets minder lange wedstrijd. Dit was een 5-uursrace. Vijf uur in totaal.
0: En op
2: het moment echt wel een heel groot deel op zitten.
0: Ja, ja. En het moment dan dat jullie van de baan raakten, stonden jullie op dat moment nog eerste?
2: Nou, dat was al in de kwalificatie eigenlijk, dat we van de baan gingen. Dus toen stond mijn team gewoon nog even vast. Daar kregen we eerst niet uit dat gras, want alles is natuurlijk nat en glad. En die kart weegde ook een 100 kilo, dus die kreeg hij er eerst niet uit. En daarna zijn we gewoon verder gaan rijden. En ook met de start van de race helemaal geen problemen. Hij ging gewoon makkelijk naar voren, niks, geen problemen, alles ging helemaal goed. Tot dus, zeg maar zo'n beetje 3,5 uur in de race. En toen ging het mis.
0: En hoe pak je dat dan als team op als zoiets gebeurt? Want het is natuurlijk niet de schuld van de coureur op dat moment.
2: Nee, ja, met z'n allen natuurlijk wel balen.
0: Ja.
2: Dat is wel zo. Maar aan de andere kant denk je dan ook maar weer, ja, het is wel een mechanische sport. Dat is wel echt zo. Gaat de techniek stuk, om wat voor reden dan ook, ja, dan houdt het gewoon op. En daar kan je niet altijd wat aan doen. Een motor kan stuk gaan, een band kan klappen, er kan van alles afbreken. Dat hoort er helaas wel bij.
0: En waren jullie dan nu het enige team waarbij zoiets gebeurde?
2: Nee. Wij rijden voor CombiKart, dat is een kartfabrikant, een Nederlandse kartfabrikant. En wij reden met drie fabrieksteams. Alle drie de fabrieksteams zijn dus uitgevallen. De ene had problemen met een uitlaat, de ander had problemen met de motor die vastliep. En wij dus, nou, met dat gras, hè, als die er niet afgegaan had, ja, wie weet, had het misschien wel gewoon goed gegaan. Dan hadden we misschien wel eerste, tweede of derde gefinished. Nu hadden we helaas niet.
1: En wat betekent dat voor de volgende race? Want er is nog eentje. Starten jullie dan achteraan?
2: Nee, de volgende race is gewoon weer zeg maar nieuwe ronde, nieuwe kansen.
1: Oké. Okay.
2: Dus dan is het gewoon weer een vrije training die je hebt vanmorgen. Dan kun je hem afstellen. En een kwalificatie om je tijd te zetten op basis van die kwalificatie wordt dan weer een startopstelling daar neergezet.
1: En de volgende race is in Venray?
2: In Venray, ja, in Limburg.
1: En dat is pas op 4 juli, dus jullie kunnen nog even oefenen.
2: Ja, we kunnen nog even oefenen.
1: En is dat dan ook echt een beter circuit of een ander circuit?
2: Ja, heel anders. Het is eigenlijk een soort, een oval noemen ze dat. Dus het is eigenlijk een soort, hoe moet je dat zeggen? De baan is schuin en gaat in een rondje. Zoals je in Amerika wel eens ziet, daar hebben ze dan zo'n ronde baan met een iets hellende, iets hellende asfaltlaag. Ja. En daar kunnen ze dan heel hard in de rond rijden. Dat heb je daar. En dan heb je nog een binnenstuk. En daar leggen ze dan een aantal bochten neer voor de karting. Dus je hebt waarschijnlijk een stukje dat je schuin rijdt en een stukje in het binnenterrein. Echt een compleet andere baan als dat we hier hadden.
1: En wat is dan een fijnere baan? Of wat vind jij een fijnere baan om op te rijden?
2: Deze ligt mij wel, Assen. Dus dat was wel heel fijn. En over 2 races, bijvoorbeeld bij Vledderveen, dat ligt mij ook wel. Dat zit een beetje in het noorden van het land. En dit is, ik denk, 3 jaar geleden dat we hier gereden hebben. Dus ik weet niet zo goed hoe deze kart daarop reageert. Maar het is wel een hele toffe baan met vrij hoge snelheden. En daar ligt onze kart over het algemeen wel goed voor. Dus het belooft wel goed, hopelijk.
1: En bij deze afgelopen race waren er verder nog spannende momenten? Momenten waar jullie dachten, we gaan het niet halen of we gaan het wel halen?
2: Ja, die waren er ook wel. Want je kan een bepaalde tijd op een tank rijden. En dat is ongeveer 1 uur en 40 minuten. Alleen, daar komt die. Dat maakt het dus ook weer wat spannender. Als je een circuit hebt met wat langere rechte stukken, waar je dus iets meer van je motor vraagt, gebruik je dus ook meer brandstof. En dat kan zomaar zijn dat je dan 10 minuten minder lang kan rijden. En wij zaten dus een beetje in dubio van, hoeveel verbruiken we nu? Want we hebben vooral in de regen gereden. En nu, aan het eind werd het droger. Dus dan verbruik je meer. Dus wij moesten hem binnenhalen. Mijn andere teamgenoot die aan het rijden was. We zaten al een beetje te kijken hoeveel benzine zit er nog in. We konden niet goed zien. Dus het was wel heel spannend. Hij moest nog 10 minuten of hij dat ging halen.
1: Maar uiteindelijk wel gehaald.
2: Uiteindelijk wel gehaald. Nou, en we hebben allemaal een paar momenten ook gehad dat je naast elkaar zit op de baan. Dat je denkt, ja, nu moet één van ons gaan remmen. Anders halen we het niet meer.
1: Nou, gelukkig is het gelukt. Gelukkig hebben jullie het gehaald. En dat zijn allemaal dingen die jullie natuurlijk meenemen naar de volgende wedstrijd.
2: Ja, absoluut. Absoluut.
1: Michael van Beek, dankjewel en succes in Venray.
3: Dit was het weekoverzicht van vandaag. Wij wensen u nog een prettige dag.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De 5 duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de 5 Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond 4 van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de 3e avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde?
10: Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
14: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
15: Henk Westra en Dick

0: 1961, wat een lekker plaatje. En zo worden ze niet meer gemaakt, zeggen wij altijd. Gecoverd ook door de Searchers, Anne Murray, Johnny Cash en Van Morrison. Sea of a Heartbreak. En dan vraag je je af, wordt dat dan nog steeds gecoverd? Ja. Want ik kwam dat vorig jaar nog tegen op een country cd. De nieuwe country cd van Paul Gerbeck. En dan klinkt het gewoon zo, Henk. Het wordt nog steeds gecoverd. Vorig jaar nog.
1: Heel ander soundje.
0: Een beetje naar de maatstaven van deze tijd. Hè?
2: Ja. The lights in the harbor don't shine for me.
0: Kortom, het zijn gewoon onsterfelijke plaatjes, deze muziek. Don Gibson en Sea of a Heartbreak.
3: Ontwaken in alle smaken.
4: Henk Westra en Dick Oudwater.
1: Goedemorgen.
0: Het is een prachtige dag. Eens kijken wat de Bollestreek ervan vindt.
1: Ja, hoor.
0: Nou, kom maar lekker je bed uit. Het is prachtig weer.
1: Een uurtje eerder dan normaal.
0: Ja.
1: Ja, want we gaan normaal niet altijd om 9 uur pas ons bed uit. Met die gymnastiekoefeningen natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, maar dan zijn we nu een uurtje eerder.
0: Nee, nou, de stonnetjes zijn dan.
1: Ja, daarom. Goedemorgen, Dirk.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen naar de Bollestreek. Welkom, inderdaad. 23 mei vandaag.
0: Ja, ontwaken alles maken. Zaterdag 23 mei. Wat is het voor dag vandaag? Het is
1: de internationale dag van de schildpad.
0: Oh.
1: Ja, een beetje traag vandaag natuurlijk, maar goed. Ja. De dag is bedoeld om bewustwording te creëren over de bedreigingen waarmee het diersoort wordt geconfronteerd en om mensen aan te moedigen actie te ondernemen om hun leefomstandigheden die van de schildpad dus te verbeteren.
0: Het is de Nationale Schoolschaakdag.
1: Oh.
0: Nationale Schoolschaakdag. Het is een jaarlijkse schooldag waar scholen, schaakclubs en individuele schakers samenkomen om deze klassieke bordspel te vieren. Deze dag is de perfecte gelegenheid voor kinderen om de vaardigheden van hun schaker te verbeteren, nieuwe vriendschappen te sluiten en plezier te hebben met schaken.
1: Zouden ze dat echt vandaag doen? De scholen zijn toch dicht op zaterdag?
0: Ja,
1: nou ja,
0: maar misschien wel schaakverenigingen.
1: Ja, wel schaakverenigingen.
0: Maar ik hoop dat ze een beetje mensen trekken, want met dat mooie weer ga je niet binnen zitten schaken, denk ik.
1: Ja, dat ik heb uit het badje liggen, maar goed.
0: Vandaag zijn er ook
1: jarig. Er zijn ook mensen jarig vandaag. Onder andere Jochem van Gelder, Nederlandse radio- en televisiepresentator, zanger, schrijver en acteur. En hij wordt 63 vandaag.
0: Marcella Mesker, Nederlandse televisiecommentatrice en voormalig professioneel tennisspeelster, wordt vandaag 67.
1: Harry Piekema, Nederlands acteur, televisiepresentator, stemacteur, toneelspeler en regisseur. En hij wordt 67.
0: Weet je wie dat is, Harry Piekema?
1: Ja, dat is toch die man van de Albert Heijn reclame?
0: Ja, dat was van de Albert Heijn.
1: Ja, van de voormalige Albert Heijn reclame.
0: Leuke vind. En Joan Collins, leeft ze nog?
1: Ja, dat lekkere ding.
0: Britse actrice, wordt 93 jaar.
1: Ja, ik heb van de week een foto van haar gezien. Het is onvoorstelbaar hoe die vrouw er nog steeds uitziet.
0: Ja?
1: Maar volgens mij een vermogen aan verbouwd. Ze zegt van niet, maar als je het eruit... Nou, het ziet eruit als 63. Terwijl ze 93 is.
0: Ja, inderdaad. De bekende items dit uur, hè?
1: Ja, wat gaan we allemaal doen? Nou, straks om 20:15 het nieuwsoverzicht. Om 20:30 het weer met Rick van der Niet. En om 20:45 de streektelefoon met de grote onbekende.
0: Ja, de grote onbekende, inderdaad.
1: En daarnaast een heleboel lekkere muziek, hè?
0: Inderdaad. We gaan terug naar de jaren 70 met deze Australische formatie, de Little River Band. En Home on Monday.

0: samen in de zon.
1: Ja.
2: Op een mooie Pinksterdag. Samen in de zon.
3: Op een mooie Pinksterdag. Het is in ieder geval Paul de Leeuw. En die ander die meezing, dat kunnen we niet helemaal thuis brengen.
0: Nee, geen idee van in ieder geval. Maar goed. Samen in de zon. Maar vroeger was het niet in de jaren 60 van Leen Jongewaard.
3: Ja, ja, ja, onder andere. Ja.
0: Ach, we hebben het allemaal gezongen. Zongen, morgen kan ze zwanger zijn. En zeiden wij, van de behanger zeiden we dan altijd. Ja, ja, van de zanger, maar van de behanger. Ja.
4: Ontwaken in alle smaken. Nieuwsoverzicht.
3: Een elektrische scooter is donderdagavond in Voorhout plotseling in brand gevlogen. En dat gebeurde tijdens het rijden op de Loosterweg. Dus kwam er rook uit de scooter en daarna waren er vlammen te zien. Een omstander schoot te hulp met een brandblusser. De bestuurder bleef ongedeerd, maar de scooter raakte zwaar beschadigd.
0: Tientallen bezoekers kwamen woensdag naar het Demoveld Bollenstreek in Hillegom. Ze kregen daar uitleg over duurzame bollenteelt. Op het veld testen kwekers en onderzoekers minder gebruik van chemische middelen. Bezoekers zagen onder meer een bloemenrand en een gemengde haag. Ook ging het over bodem, water en biodiversiteit. Alle kennis die wordt opgedaan, wordt ook gespreid onder andere kwekers.
3: Bibliotheek Bollenstreek heeft opnieuw een kwaliteitscertificaat gekregen. Controleurs keken naar de diensten, de organisatie en het werk voor bezoekers. De organisatie scoorde 93% bij een controle. Ook het taalhuis Bollenstreek is geslaagd. Het certificaat is 4 jaar geldig.
0: Een auto heeft donderdagmiddag in Noordwijk veel rook veroorzaakt. De auto stond in brand in het Vinkenveld. De inzettenden waren net thuisgekomen toen zij rook onder de motorkap vandaan zagen komen. Toen de brandweer kwam, stond de auto al flink in brand. De auto is stoten los en ook een andere auto raakte beschadigd.
3: 6 studenten organiseren in Noordwijk een springmiddag voor het goede doel. Het evenement heet Jumping for Joy. Kinderen van 5 tot 12 jaar kunnen dinsdag 2 uur trampoline springen bij Jump in Noordwijk. Ouders kunnen meedoen aan een veiling en een loterij. De opbrengst gaat naar Stichting Het Vergeten Kind.
0: De buurtsoos opent een tweede locatie in Sassenheim. Vanaf 2 juni kunnen inwoners ook terecht in de Kagercorner. De buurtsoos is een plek voor ontmoeting. De organisatie richt zich vooral op ouderen en mensen met een klein netwerk. Bezoekers kunnen er koffie drinken en meedoen aan activiteiten. De nieuwe locatie is elke dinsdag open van 9:30 tot 12:00. En tot zover het nieuws.
5: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
5: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Blijft een lekker plaatje, deze muziek van de George Baker Selection. En Little Green Bag om 21 over 8, 9 voor half 9.
1: Uit de krant gegrepen.
2: Bij een verkeerscontrole afgelopen week in Sassenheim heeft de politie een groot mes en spullen om in te breken in een voertuig aangetroffen. Ook is er een bestuurder aangehouden voor het rijden onder invloed van drugs. Er zijn 30 tot 40 bommen uitgeschreven. 6 bestuurders zijn bekeurd omdat hun voertuig niet voldeed aan de geluidsnormen. 11 auto's en scooters kwamen niet door de technische keuring heen en mogen tijdelijk de weg niet meer op.
0: Oké. Straks het uitgebreide weerbericht en dat betekent alleen maar mooi weer.

0: Het is de mooie Nathalie Imbruglia. Wat een mooie naam ook alleen al. Hadden we net de Little River Band. Die komen uit Australië. Nou, deze vrouw komt ook uit Australië. En ze had destijds een grote, dikke hit met deze plaat Torn. Voor mij hebben we nog een berichtje.
1: Uit de krant gegeven.
2: Sterren van de berichtjes, Dick. Een karakteristieke woning langs het spoor in Hillegom gaat zijn monumentenstatus verliezen. De gemeenteraad bespreekt het voorstel begin juni, maar in de commissie bleek al dat er brede steun is om het huis aan de tweede Loosterweg 2 van de monumentenlijst af te halen. Volgens het nieuwe erfgoedbeleid scoort het pand namelijk net te laag om nog beschermd te blijven. En het ziet eruit dat de woning na juni officieel dus uit het gemeentelijk erfgoedregister verdwijnt. Hillegom houdt dan nog 22 gemeentelijke monumenten over.
0: Oké. Nou, we probeerden al onze weerman te bereiken, maar hij was in gesprek, hè?
2: Ja, nou, we gaan hem zo weer bellen, hoor. Dus.
0: Inderdaad, we gaan het weer proberen. Eerst deze mooie plaat van Sneaker. And more than just the two of us.

0: 1982. Bereikte alleen de tipparade, maar wat een mooie plaat eigenlijk.
1: Een hele mooie plaat eigenlijk.
0: Sneaker and more than just the two of us.
2: Het weer in de regio.
3: Het weer in de regio.
1: Ja, en als het goed is hebben we onze weerman aan de telefoon. Rick, Rick, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen allemaal.
0: Goedemorgen.
1: Ja, het is fantastisch.
4: Zijn jullie er allemaal klaar voor?
1: Ja.
0: We zijn er klaar voor.
1: We zijn er klaar voor, maar volgens mij voor één bericht dat het heel zonnig gaat worden.
4: Ja, met dit weer kan iedereen weerman zijn, hè?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
4: Niet heel, heel erg moeilijk.
1: Krijg je dan een korting op je salaris deze maand?
4: Salaris, ja.
1: Ja, ik krijg een salaris. Ik heb net vakantie gehad binnen. Ga verder, oké. Okay.
4: Ja.
1: Grijntje.
4: Er is hoge druk boven Centraal Europa. Dat ligt nu een beetje boven Tsjechië. Maar later komt het nog steeds meer onze kant uit. Dat is alleen maar goed nieuws, want dat brengt ons een heel mooie Pinksterweek bierkein. En dat is natuurlijk ook belangrijk, want er gaan natuurlijk heel veel mensen erop uit rond deze tijd. Het is vandaag weinig wind uit de zuidelijke richting, later iets meer zuidwest, einde van de middag zelfs west. Nou, het is zonnig, windzonnig, het wordt nog zonniger. Het wordt ongeveer 25 graden in onze regio.

0: zwak zijn. Dus tweede Pinksterdag is het ook nog prachtig weer. En zelfs nog iets warmer als de zondag. Nou, pas na woensdag wordt het iets minder warm. Dus,
1: ja, ietsje ideaal. Minder warm, hè? Ietsje minder warm.
0: Ja, ietsje minder warm. En dan praat je weer op een gaatje van 20 of zo.
1: En dat zijn de normale temperaturen, hè? Of niet? Dat zijn toch wel de normale temperaturen voor mei, 20 graden zo'n beetje?
0: Eind mei, ja, zo'n beetje 20 graden zal het wel zijn. Maar ja, je zit ook nog eens in juni met een garage van 18 de hele dag.
1: Dan haal ik maar weer mijn deken van boven.
2: Je elektrische deken.
0: Ja, die kan wel uit.
1: Oh, die kan uit. Oké, die kan uit.
0: Trouwens toch veel te duur.
2: Okay, heb je nog een beetje, ja. Rick?
0: Nou, gisteren was het de eerste zomerse dag van 2026.
2: Ja.
0: Normaal zijn er in mei een stuk of vier. Vaak natuurlijk aan het einde van de maand. Ja, want die zit je al bijna tegen juni aan. Nou, de vroegste warme zomerse dag was eigenlijk op 14 april 2007. En toen werd het 27 graden in de beeld.
1: Zo, nou, een hele tijd geleden ook inderdaad. Dat was wel, en toen dacht ik, nou ja. De aarde warmt op, riepen we toen met z'n allen. Maar inmiddels zijn we weer 18 jaar later zo'n beetje. Dus we blijven maar doorgaan.
0: Gaat maar door.
1: Bedankt voor je praatje.
0: Lekker van genieten met z'n allen.
1: En tot de volgende keer maar weer.
0: Tot weer.
1: Hoi hoi.
2: Zullen we dan maar een zonnig plaatje gaan draaien, Henk? Zullen we dan een zonnig plaatje gaan draaien?
1: Ja, een zonnig plaatje. Een zonnig plaatje. Ja, natuurlijk een zonnig plaatje. Ja, een zonnig plaatje.

0: Zangeres Miley Cyrus met Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood van Fleetwood Mac. We scoorden met deze Secrets van nog niet zo lang geleden.
1: Uit de krant gegrepen.
2: De winkelcentra en Teylingen zijn stabiel en sterk lokaal gericht. En dat blijkt allemaal uit een koopstromenonderzoek 2025. Inwoners van Teylingen doen vooral hun dagelijkse boodschappen binnen de gemeente. Ongeveer 86% van deze uitgaven blijft in Teylingen. Voor niet-dagelijkse aankopen, zoals kleding en elektronica, kiezen inwoners vaker voor andere plaatsen of online winkels. Sassenheim is de duidelijke uitblinker. Het centrum van Sassenheim heeft de belangrijkste winkelfunctie binnen Teylingen en trekt bezoekers ook van buiten de gemeente. Bezoekers blijven er langer dan in kleinere centra en geven Sassenheim een waarderingscijfer van tussen de 7,5 en een 8.
0: Oké, straks de streektelefoon doen we na deze in het kader van...
3: Oude munt. Nee.

0: God Only Knows, 1966, The Beast Boys. Jij ziet dan een soort filmfragment voor jou.
1: Ja, ik zie dan Heathrow voor me en dan zie ik de film Love Actually voor me. En dat is de slotscène uit die film Love Actually. En dan komen ze allemaal op Heathrow aan. Yeah. En dan zie je ook mensen, God Only Knows. Iedereen zit elkaar lekker te knuffelen, te koekelen en dergelijke. Yeah. Dat zie ik helemaal weer voor me dan. Heerlijke muziek van The Beast Boys. Ja. Be happy down the lane.
2: Streektelefoon.
0: Bijna kwart voor negen, de streektelefoon. Ja,
1: wie hebben wij aan de telefoon? Wie zullen wij aan de telefoon hebben? Nou, wie hebben we aan de telefoon? Vertelt u het maar, wie bent u?
3: Freek Meijer.
1: Dag meneer Freek Meijer.
3: Ja, Freek Meijer.
1: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja.
0: Goedemorgen. Ja, u kreeg de telefoon van iemand die vorige week in. En nou ben ik even kwijt wie dat vorige week was. Dus van wie heeft u de telefoon gekregen?
3: Steven Molenkamp heb ik al gehad.
0: Oké.
1: Okay.
0: En waar kent u die van?
3: Van de Duimpan.
0: Van de Duimpan?
3: Dat is ook waar. Ja, dat is eigenlijk een hele goede klant van me, waar ik aan lever.
1: Oké. Want vertel het eens. Dus, wie bent u? Wat doet u? Vertel het maar.
3: Ik ben de eigenaar van Vlees en Zo in Noordwijk-Rout.
1: Oké.
3: Wij leveren horeca. We hebben een winkel. We doen cateringen op locatie, barbecues op locatie. We zijn eigenlijk de vaste cateraar van Radio NL.
1: Oh.
3: In Steek. Vaste cateraar van Walter Kroes. Peter Beentje, Alex. Dus ja, dat.
0: Leveren jullie ook Walter Kroes en gehaktballen?
1: Ja, dat zou kunnen.
3: Walter hebben ook zijn concerten geketerd en alles.
1: Ja.
3: Ja.
1: Dan is het zeker. Wel een druk winkeltje dan zeker nu voor de boeg met het mooie weer en dergelijke.
3: We staan er vol klaar voor. Ja,
1: ja, met al die barbecues die moeten gaan blussen en die moeten gaan draaien.
3: We zijn er vanmorgen om 5 uur begonnen hier. Hè, dus okay. We staan er klaar voor, ze kunnen komen.
1: Oké, dat is uw werk. Doet u daarnaast nog iets anders? Heeft u een vrijwilligersfunctie ergens, wat dan ook? Of?
3: Dat niet. Nee, daar heb ik geen tijd voor. Maar nee. Ik zing wel in het Santicoor de Zilk. Daar zing ik.
1: Oh, nou ja, dan heb je toch nog wel iets te doen in ieder geval daarnaast.
3: Ja.
1: Want ja, ik heb geen idee hoe zo'n dag eruit ziet, maar u hebt het er nu over druk. Dat betekent inderdaad heel vroeg eruit en s'avonds later weer in? Of is dat het hele jaar door zo, of is dat echt gericht in periodes?
3: Ja, de zomerperiode is bij ons natuurlijk echt pieken.
1: Ja.
3: Met de catering op locatie, de barbecues op locatie die we doen.
1: Ja.
3: En dat zijn er nogal wat. Dus gaan we s'avonds trekken we gewoon door.
1: Nou, hoe bedoelt u dat? Trekken we s'avonds gewoon door? Dan ga je s'nachts niet slapen?
3: Jawel. Maar kijk, we staan overdag in de winkel. En dan gaan we gauw alles inpakken. En dan gaan we weer naar de locatie toe. En dan gaan we barbecuen voor de mensen.
1: Oké, maar u doet het niet alleen. Ja, u doet het niet alleen, neem ik aan. U bent niet alleen, u hebt wel personeel en dergelijke allemaal in.
3: Ja. Medewerkers heet het tegenwoordig.
1: Sorry, medewerkers. Je moet medewerkers.
3: Ik ben zo slechte werkgever dat ze bij mij... ik heb er 2 lopen van meer dan 25 jaar in dienst.
1: Oh, dan ben je een hele slechte werkgever. Ja, ik heb er zelf 40. Ja, ik heb 40 jaar uitgemaakt met de... Nee, dat doe je net hartstikke goed allemaal.
3: Dus dat is een leuke koppel die we hebben. En er gaan altijd vaste mensen mee op cateringen. En dat is, dat is leuk, gezellig. Maken we altijd een feestje van, met elkaar.
1: En bent u dan ook, want nu toevallig dan het Pinksterweekend natuurlijk, bent u dan ook het hele Pinksterweekend ook in de weer? Of heeft u ook nog wat tijd voor uzelf dan?
3: Nee, dit Pinksterweekend hebben we niks.
1: Oh.
3: Hebben we niks staan, gelukkig. Dus voor ons dit weekend heb ik dan lekker voor mij. Volgende week hebben we Buttonpop, hebben we 200 man crewcatering. Die gaan we dan volgende week weer even doen. Volgende week zaterdag.
1: Nou.
0: Dus heb je nog een echtgenote?
3: Ja.
0: Dus die is dan blij dat je thuis bent natuurlijk dit weekend.
3: Ja.
1: Ja, die ziet hem eindelijk weer. Die zegt ze, goh man, oh ja, dat is die man die het vlees aan snijdt vandaag. Zijn eigen vlees.
3: Die gaat ook altijd mee op de cateringen.
1: Oh.
0: Die de gehaktballen van Walter aansnijdt.
1: Nou, we zijn helemaal op de hoogte van alle dingen die je verteld hebt. En we wensen jou natuurlijk sowieso een hele mooie tijd toe met je bedrijf. Wat je al ook wel flink wat jaren hoor ik aan je stem. Sowieso flink wat aantal jaren runt. En een heel mooi Pinksterweekend sowieso ook.
0: En je mag
3: lukken.
0: En je mag de telefoon weer doorgeven aan iemand anders. Hè?
1: Maar niet vertellen aan ons aan wie.
3: Nee, maar dat is bij mij al bekend. Okay. En dat is al geregeld.
1: Oké, goed Pinksterweekend.
3: Dankjewel.
1: Doei
3: ook. Goeie uitzending.
1: Dankjewel. Hoi.
0: De streektelefoon was dat. Elke zaterdag in Ontwaken Alles Maken rond de klok van 9:15. En dit is een goede plaat nog steeds van Morgan Wallen.

0: groot hit voor Morgan Wallen. Eind vorig jaar met deze plaat. I Just Wanna Love Somebody.
1: Uit de krant gegrepen.
2: Het WK Voetbaldik staat voor de deur. En daarmee de vraag of cafés tijdens de wedstrijden langer open mogen blijven. Vanwege het tijdsverschil wordt een deel van de wedstrijden op late tijdstippen gespeeld. Horecaondernemers in Hillegom, Lisse en Tijdingen mogen tijdens het WK Voetbal niet automatisch langer open blijven.
0: Okay.
2: Ondernemers die langer open willen, die moeten hiervoor een ontheffing aanvragen. En de gemeente bekijkt daarna of er risico's of bijzonderheden zijn. Als die er niet zijn, dan kan een tijdelijke verruiming van de openingstijden worden toegestaan.
0: Ga jij trouwens tijdens dat wereldkampioenschap, Nederland moet bijvoorbeeld een keer tegen, uit mijn hoofd, Tunesië spelen, 's nachts om 1 uur. Ga je naar je bed vragen?
2: Nou, ik hou lekker mijn luik dicht.
0: Ik ook. Ik ga er echt niet mijn bed vooruit.
2: Ik kijk wel naar de herhalingsmorgens.
0: Ja, inderdaad.
2: Nee hoor. Maar dat was...

Muziek die eigenlijk nooit gaat vervelen, deze muziek van The Beatles. En een van hun grote hits was natuurlijk deze, Love Me Do. Wij gaan trouwens op naar reclame, nieuws en weer. En zijn straks terug voor nog een uurtje ontwaken in Allesmaken. Tot zo!

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
7: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
8: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
9: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
15: Tot 10 uur. Ontwaken in alle smaken.

0: als de zusjes geen ruzie hadden, maakten ze toch wel leuke muziek.
1: Ze maakten hele lekkere muziek.
0: Maar ze hadden altijd ruzie met elkaar.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Nou, die een had ook een paar... Ja, die miste een paar tanden, ja. Die een ook. Ja. Ja.
0: Nee, goed, lekkere muziek.
1: Inderdaad. Fantastisch.
0: Mayboots, Late at Night uit 1980. Huh?

0: Goedemorgen.
1: Ik sprak onlangs een wat forse vrouw.
0: Ja.
1: Die zei, ja, het is maar één keer in de 14 dagen, dat vindt het programma van jullie. Het duurt maar 3 minuten. Ik zei, ja, daar val je niet vanaf. Nee. Goed. Nee.
0: Ja, oh, wat erg.
1: Ja,
0: ja.
1: En dat draait maar uit, dat doe ik maar goed.
0: Het is vandaag zaterdag 23 mei. Wat gebeurde er in de geschiedenis? Nou, op 23 mei 1934 lopen de bankrovers Bonnie Parker en Clyde Barrow in de Amerikaanse staat Louisiana in een hinderlaag van de politie en worden doodgeschoten.
1: 1785, de hele tijd terug. Dan wordt de biofocale bril uitgevonden door
0: Benjamin.
1: De biofocale bril. Hm? Dat weet je, met bovenglas, onderglas, dat je heel goed kan kijken inderdaad. Voor en nou, dichtbij en zo allemaal.
0: Het is niet zo dat het die bril is dat als je hem opzet dat je allemaal de mensen naakt ziet.
1: Nee, dat is heel wat anders. Benjamin Franklin had daar toen nog helemaal geen idee van hoe dat werkte natuurlijk. Okay.
0: Vandaag in 1923 de oprichting van Sabena. Dat was de Nationale Luchtvaartmaatschappij van België.
1: En in 1945 Heinrich Himmler, die al op 20 mei was gearresteerd, die pleegde op 23 mei zelfmoord.
0: En vandaag in 1969, je gelooft het niet.
1: Ja.
0: Mijn
1: favoriet.
0: Ja, favoriete band. De rockopera Tommy van The Who komt vandaag uit in 1969.
1: We gaan zeker een stukje muziek van horen straks nog.
0: Misschien wel.
1: Dus je bent gewaarschuwd. 1977, Zuid-Molukkers beginnen dan op 23 mei een treinkaping bij De Punt. En de gijzeling van een lagere school in Bovensmilde.
0: Vandaag in 1988, kroonprins Willem-Alexander belandt in de buurt van Leiden met zijn nog bijna nieuwe Ford Scorpio in de sloot.
1: Reed hij een Ford?
0: Ja, een Ford reed hij.
1: Okay. En in 1992, bekendste strijder tegen de maffia in Italië, rechter Giovanna Falcone wordt dan vermoord bij een bomaanslag op Sicilië.
0: Wat gaan we doen? Wat zijn de onderwerpen tussen 9
1: en 10? Nou, we gaan straks praten met Chris Zuiderduin over een nationaal pupillentoernooi. We gaan ook praten met Ruud Doeze over de North Sea Cup. En we hebben het internationale meisjesvoetbaltoernooi bij Terlede. Allemaal onderwerpen in dit programma.
0: Nou, leuke onderwerpen weer tussen 9 en 10. Elke vrijdag worden ze samengesteld voor ons. Ja, toch?
1: Ja, door de redactie.
0: Ja, door de redactie.
1: Ja, door Jordan. Ja, doet hij goed, hoor.
0: Inderdaad.
1: Dank hem wel.
0: Dat doet hij goed. En natuurlijk lekkere muziek tussen 9 en 10 uur in dit programma Ontwaken Alles Maken. Zoals deze Total Tots, Treintje Oosterhuis en Somebody Else's Lover. Wat een lekkere plaat nog steeds.

0: ik laat je blij.
1: Bouke, die zit in mijn hoofd. Jij dacht eerst dat het Ronnie Tober was.
2: Ja, hij heeft die stem van Ronnie Tober, joh, gewoon. Echt, het is net Ronnie Tober die je hoort. Echt waar. Goed.
1: Wacht even. Ik laat hem nog even één keer horen.
2: Ja, toch wel een Ronnie Tober.
1: Ja, het lijkt een beetje op Ronnie Tober weer.
2: Ja.
1: Goed, we gaan het hebben over de skieler, hè?
2: Ja. De skielerbaan Teiling in Warmond is vandaag het decor van de Nationale Pupillentoernooi NPT. En bij dit toernooi, georganiseerd door de Schaats- en Inline Skatebond en KNSB, kunnen skielers tot 13 jaar op nationaal niveau het tegen elkaar opnemen. Tot die leeftijd geldt namelijk geen officieel Nederlands kampioenschap. En het NPT geldt in het inline skaten dan ook als een officieuze NK. Iemand die er alles van al weet is Chris Zuiderduin. Chris, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Ja. Je krijgt ze tussen tot 13 jaar vandaag op de baan, als het goed is. Begrijp ik het allemaal goed of niet?
3: Ja. En eigenlijk, je kan vanaf elke leeftijd. In principe de jongste categorie is vanaf 2020 geboren en jonger.
2: Oh.
3: Maar inderdaad tot en met 13.
2: En wat zijn dan de jongsten die vandaag mee gaan doen? Want je hebt het over
3: We hebben er 2 van 5 en 6 volgens mij in die leeftijd.
2: En die alle inline skaten?
3: Ja, die kunnen jongen genoeg beginnen, hè?
2: Ja, ik zie ze bij mij door de straat ook af en toe gaan. Dan denk ik, god, met een teringvaart gaan ze dan gewoon.
3: En dan is het natuurlijk veel veiliger en leuker om het op een baan te doen, een wedstrijdje te doen.
2: Ja, dat begrijp ik. Ja, vroeger had je inderdaad, dan ging je wel rolschaats, maar dat zijn geen rolschaatsen meer. Het skilos is heel wat anders.
3: Ja, en dat gaat veel en veel harder.
2: Toch wel.
3: Die techniek is zo ontwikkeld gewoon, dat is echt, het rijdt veel fijner, veel beter te sturen.
2: Oké.
3: Okay.
2: Vandaag dus officiële wedstrijden. En wat moet ik me daarmee voorstellen? Gaan ze dan met z'n tweetjes naast elkaar of een hele groepen naast elkaar, voor elkaar, weet ik het wat?
3: Het is van alles. En dat is juist het leuke gewoon eraan, waar je soms bij lange banen hebt, dat je zegt van ja, het is gewoon een rondje rijden klaar. Nu hebben ze een afhankelijk van leeftijdscategorie een 200 meter tijdrit. 100 meter in groepen ook, 300 meter, 500 meter, puntenkoers, ook nog een slalom, dus
2: van alles wat.
3: Dus en het is ook niet dat ze één of twee afstandjes maar rijden, want ze komen natuurlijk vanuit heel Nederland, komen ze deze kant op, Borne, Wolvenga, die zijn bijna gisteren al vertrokken om op tijd te zijn. Dat is gewoon hartstikke leuk.
1: Kijk maar even naar het weer, is het niet te warm om te skileren?
3: Nee, als je gewoon goed blijft drinken en bij het skileren gaan ze zelfs die kleintjes nog dusdanig dat er voldoende rijwind is om te koelen.
1: Ja, ja.
3: En ze staan geen uren, hè, dus een beetje schaduw zorgen. Ja.
2: En als je dan zegt 100 meter, hoe snel is dat dan? Hoe snel pakken ze die 100 meter?
3: Skileren,
2: ja.
3: Als je gaat kijken, is zeker net zo snel als schaatsen.
2: Oké.
3: Okay. En ja, daarom dus dat...
2: Met een pleurisvaart.
3: Ja, dat gaat echt heel hard gaan. Ja, zeker.
2: Zijn er ook
3: en daar ook hartstikke leuk om te komen kijken natuurlijk.
2: Ja. Zijn er ook nog massale valpartijen of gebeurt het allemaal niet bij het skieler? Of toch ook wel eens?
3: Dat is het gekke. Ja, ze vallen wel eens, maar dat is ook met andere sporten natuurlijk. Maar het zijn wel allemaal dikkels hoor, want het is opstaan en weer doorgaan.
2: En weer verder.
3: Ja. Helmen natuurlijk allemaal verplicht. De meeste hebben natuurlijk allemaal wel wat valbescherming. Maar dat is ook weer, dan, voor de oudere categorie moet het al zachte valbescherming zijn.
2: Ja.
3: Want omdat je dus ook in pelotonnetjes rijdt, daar is natuurlijk een harde, iedereen kent nog die harde polsbeschermers en zo. Ja. Daar kan je natuurlijk heel goed mee slaan, maar dat mag natuurlijk niet.
2: Dat mag allemaal niet.
3: Okay. Nee. En het is ook echt een officiële wedstrijd, hè? Dus er komt gewoon jury vanuit heel Nederland. Is er al alles aan het voorbereiden.
2: Oké. Okay. Ja. Hoeveel kinderen verwachten jullie vandaag?
3: Ruim 60.
2: 60 kinderen. En hoe laat begint het allemaal?
3: We beginnen strak om 10 uur en tot ongeveer 3 uur en dan komt de prijsuitreiking.
2: Oké. Okay. En waar is het allemaal? Waar kunnen de mensen het in Warmond? Maar waar in Warmond?
3: Warmond, aan de Veerpolder 18. En dat is naast Dekker, tussen Dekker en de golfbaan in, precies naast de Merenwijk.
2: Oké. Okay. En daar is inderdaad dan die skielerbaan te vinden.
3: Ja.
2: Nou, van 10 tot 3. Iedereen is uitgenodigd om in ieder geval even te komen kijken op deze hele mooie, bijna Pinksterdag zou ik zeggen.
3: En dan wou ik eigenlijk nog zeggen, en mocht je nou zeggen van ja, ik kan echt niet, maar ik wil het zelf een keertje doen, of mijn kinderen. Kijk een keertje op onze website, www.wic.nl. En dan kan je allemaal informatie vinden over gratis proeflessen, dat soort dingen.
2: Oké. Okay.
3: Dus
2: dat mag je ook zeggen inderdaad. Nou, en zo probeer
3: je... Ja, nee, daarom weet je, het is leuk iets te organiseren, maar we vinden het toch leuker als elke week komen schaatsen.
1: Zo is het.
2: Dat begrijp ik inderdaad. Nou, goed weekend!
3: Ja, jullie ook. Hey, geniet van het weer.
2: Ja, doe maar. Ja,
1: en een mooie dag.
2: Okay. Hoi.
1: Hoi.
2: Hoi.
1: Straks de...
0: De platenkeus van Henk Westra.
1: Doen we naar deze.
2: Doen we naar deze.
1: Hij start niet.
2: We gaan eventjes knopje, ander knopje drukken. Nou, gaan even knopje. Dat hebben we met knopjes die altijd blijven hangen, dames en heren. Oh, daar is hij toch wel.
1: Gelukkig. Dat heb ik bijna nooit, maar goed. Steve Harley.

0: Wat een hit was dat destijds, deze muziek van Steve Harley en Cockney Rebel.
1: Zo lekker, bom!
0: And make me smile, come up and see me. Complete titel. Hey, het is 9:45. Het is de platenkast van de Quest.
1: De hoogste tijd daarvoor, hè?
0: Ja. Wat heb je nou weer gevonden?
1: Zo mooi.
0: Mooie
1: van plaat. Van de week in de auto, ik beluisterde dat. Ik denk van, dat wordt mijn platenkeuze voor aankomende zaterdag. Kansas, Dust in the Wind.
0: Prachtige plaat, inderdaad. Voor deze week dus de platenkeuze van Henk Westraan.
2: En dit is voor deze zaterdag de platenkeus van Henk Westra.

0: Blijft een mooie plaats, deze muziek van Kansas. Wat wilde jij daarop zeggen? Je had een opmerking nog van... Dat is de enige plaat?
1: Nou ja, dat is de enige plaat die ik mag kiezen in dit programma natuurlijk in die 2 uur. Ja, ik heb er nog nooit een probleem van gemaakt. Maar,
0: nee, maar je bent er wel voor in een behandeling, heb ik begrepen.
1: Ja, medicatie zelfs. Maar goed, maakt niet uit.
0: Maar je had een mooie plaat gekozen.
1: Ja, lekker mooie, ja, mooie plaat, inderdaad. Absoluut. Fantastisch. Ja, Dick, we hebben heel veel sportactiviteiten dit weekend. En vandaag en morgen vindt in de sporthal De Vos in Hillegom vindt de North Sea Cup plaats. Nou, iemand die er alles van af weet, dat is Ruud Doezie. En die hebben aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Goedemorgen. Ruud, ja.
1: Ja, wat is de North Sea Cup?
2: De North Sea Cup is een ritmisch, internationaal ritmisch gymnastiek toernooi.
1: Oké, okay. En wat maar, moet ik me daarbij voorstellen? Een ritmisch gymnastiek toernooi, dat is veel met toestellen of helemaal niet? Of?
2: Nee, dat is met een bal, met een hoepel, met een lint, met een touw of geen materiaal. En daar doen nu 4.500 deelnemers aan mee, over 2 dagen verspreid. En die doen dan een oefening van 1.5 minuut.
1: 450 deelnemers?
2: Ja, zo. 450 deelnemers.
1: En die mensen gaan dan inderdaad laten zien bij jullie daar dan inderdaad... Want het is denk ik ook een wedstrijd, of niet? Of
2: is, ja, het is een wedstrijd. Het is een toernooi. Ja,
1: ja, ja. Oké. Okay. En die gaan dan hun beste beentje voorzetten, letterlijk en figuurlijk?
2: Ja, die doen hun beste beentje voor en die doen een oefening. En dat wordt door een 24-tal koppige jury wordt dat allemaal bekeken.
1: Oké.
2: Of ze hun tenen goed hebben, of ze hun handen goed hebben. Nou, of ze niet hun materiaal laten vallen. Dat soort zaken. En dat wordt dan beoordeeld. En uiteindelijk komt daar een cijfer uit. En die is aan het eind van de dag... Wordt dat je eerste, tweede, derde plaats of iets lager.
1: Oké. Okay. Het is de 7e editie, lees ik al.
2: Ja, het is de 7e editie. Ja. Ja.
1: En ieder jaar verandert daardoor in Hillegom de Vossen in een bruisende ontmoetingsplek. En waar talentvolle mensen uit binnen en buitenland samenkomen voor die passie voor inderdaad die gymnastiek. Hoe zit dat met leeftijden? Hoe moet ik dat zien?
2: Nou, we hebben de minis. Dat is vanaf 3 jaar. Die doen dan een oefening. Die worden dan niet beoordeeld, zeg maar. 3, 4 jaar. Die worden niet beoordeeld door de jury nog. Maar daarna komen de Benjamins, de junioren, de pre-junioren en de senioren uiteindelijk.
1: Ja, maar dan heb je het nog niet over leeftijden. Je hebt het over vanaf 3 jaar. En wat zit daarboven dan? 6 jaar, 8 jaar, 10 jaar?
2: 3 jaar, 6 jaar, 7 jaar, 9 jaar, 11, 15, tot 21. En daar zijn de senioren zo'n beetje.
1: Oké. Okay. Dat zijn inderdaad die 450 kinderen. En die komen denk ik niet uit de regio vandaan. Die komen denk ik uit heel Nederland dan toch wel.
2: Die komen heel veel uit heel Nederland. Maar we hebben 11 landen totaal.
1: Oké.
2: We hebben Oekraïne, we hebben...
1: Ja, het is internationaal. Ja, inderdaad, internationaal. Ja,
2: ja, dus... ja Oekraïne, Griekenland, Duitsland, België, Polen. Nou, noem het maar. Dus die doen allemaal mee dit weekend.
1: En die kinderen, die moeten denk ik toch veel... Ja, dit ook allemaal oefenen gewoon natuurlijk, voordat ze bij jullie daar in de Vossen terecht kunnen.
2: Ja, die rijden het hele jaar zich voor op dit toernooi. En dan gaan ze in 1.5 minuut tijd, moet je dan je oefening laten zien.
1: In 1.5 minuut?
2: Dan ben je het hele jaar voor aan het oefenen. En dan, sommigen doen zeg maar meerdere oefeningen. Hè? Want je hebt, wat ik net al zei, zonder materiaal, met een bal of met een hoepeltje of met een lint. En als ze 3 materialen doen, hebben ze 3 keer 1.5 minuut over de hele dag verspreid. Dat ze dat moeten laten zien.
1: Is dat niet heel veel wachten ook dan? Als je 1.5 minuut iets mag doen en dan weer misschien uren later weer 1.5 minuut. Is dat veel wachten?
2: Ja, dan is dat inderdaad wel wachten. Maar we hebben de sporthal is verdeeld in de oefenruimte en in de wedstrijdruimte.
1: Oké.
2: En dus in de oefenruimte kunnen ze zich lekker relaxen. En zijn ze met de trainsters hun oefening nog aan het doornemen. Zodat ze uiteindelijk weer aan de beurt zijn. Okay. En dat gaat heel gemoedelijk. Het is ook altijd een hele gemoedelijke sfeer. Het is een vriendschappelijk toernooi. Dus geen druk.
1: En publiek is welkom, neem ik aan.
2: En het publiek is...

0: Ook ja. Ja. Ja, ook.
1: Goed, iedereen is welkom in Sporthal De Vorse in Hillegom vandaag en morgen voor dat prachtige internationale toernooi. Nou, wij wensen jou met al die mensen die meewerken, een heleboel vrijwilligers denk ik, hele fijne dagen toe.
0: Onwijs bedankt en dank jullie wel dat we even in de uitzending.
1: Ja, helemaal geen enkel probleem.
2: Oké.
0: Okay. Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi.
2: 9:55 kijken wij nog even naar het...
1: Vandaag zonnig. In de middag zijn er wat hoge en middelhoge wolken, waardoor de zon nog wel doorbreekt en de zonkracht hoog blijft. Met een zwakke tot matige naar het westen draaiende wind wordt het aan zee ongeveer 25 graden en landinwaarts en in de steden rond de 27. Tijdens de Pinksterdagen blijft er veel ruimte voor de zon en het blijft droog. Dat geldt ook voor de dagen daarna. Vanaf woensdag zorgt een noordelijke bries voor een duidelijk lagere temperatuur.
3: Henk Westra en Dick Oudwater.
4: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Ouwe munt.

0: Nou, dit is met recht echt bol oude meuk.
1: Heel oude meuk.
0: Ja. 1959 was dit van Lipstick on Your Collar van Connie Francis.
2: Tot 10 uur. Ontwaken in alle smaken. Dit

0: Ja, zij hoort bij mij, Crisscross Amsterdam, samen met Jan Smit en Frans Bauer.
1: Nou, het lekker plaatje, ja, maar goed. Ik vind, word er niet helemaal erg vrolijk van.
0: Nee, inderdaad.
1: Nee.
0: Hey, we hebben trouwens veel over sport vandaag.
1: Het is alleen maar sport. Zodanig hebben we nog een internationaal meisjesvoetbaltoernooi. Ja. Daar gaan we ook over bellen, zodanig met Ronald Vonk. Dus alleen maar sport.
0: Nou, inderdaad. Goed, we gaan dus inderdaad zo bellen. Doen we naar deze van McGinn, Clark en Hillman uit de jaren 70.

0: McGinn, Clark en Hillman uit 1979 met Don't You Write Her Off. We gaan het hebben over een meisjesvoetbaltoernooi, maar dan wel een internationaal.
1: Ja. We hebben heel veel sport vanochtend, Dick. Het zijn allemaal sportactiviteiten. Skiedleren, ritmische gymnastiek. En nu hebben we het over internationaal meisjesvoetbal. En we hebben het over de Terlede Cup. En iemand die er alles van al weet, is Ronald Vonk. Ronald, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Welkom in de uitzending. Ja, we zijn het al. Internationaal meisjesvoetbaltoernooi, de Terlede Cup, gaat morgen plaatsvinden. En het is een fantastisch toernooi voor meiden onder de 17 jaar, dus inderdaad.
2: Klopt inderdaad, ja. Het is een onderdeel van ons jubileumprogramma.
1: Oké. Okay.
2: En wij bestaan met de vrouwen bij Terlede 50 jaar.
1: Zo, waren er 50 jaar geleden al meiden aan het voetballen?
2: Ja, in 1976 was de eerste wedstrijd, dat klopt.
1: Oké. Okay.
2: En ja, wat we gedaan hebben, we hebben een aantal mooie events gehad al. We hebben het eerste team uit 1976 bij elkaar gehad. We hadden een hele mooie avond met Carina Wiegman.
1: Nee, maar luister, maar kon dat nog lopen dan? Of kwam het met rollators?
2: Ja, nee hoor, nee, daar moet je niet in vergissen. Laat het maar niet horen.
1: Nee, oh sorry dames. Ja, dat weet je, 50 jaar later. Ja,
2: nee hoor.
1: Als ik naar mezelf kijk, bij mij is ook verval toegeslagen dus. Ja.
0: Echt?
1: Ja, nee, goed, nou, maakt uit. Nee, maar goed, maar dat heb je al gehad. En nog meer, vertel het maar, sorry.
2: En we hadden een prachtige avond met Sarina Wiegman en Leonne Stentler. Sarina maakt natuurlijk een onderdeel uit van onze historie. En daar moest ook voetbal in. En toen bedachten we hoe mooi zou het zijn om een internationaal meisjestoernooi te organiseren. Ja. Nederlandse clubs ook, hè. Ajax, Feyenoord zijn er ook. Maar bijvoorbeeld ook Schalke, Anderlecht, Dortmund, een club uit IJsland.
1: Zo.
2: En die komen morgen bij ons spelen om de Terlede Cup.
1: Zo, dat zijn inderdaad een heleboel landen dus inderdaad. En het gaat dan over een eendags toernooi, neem ik aan. Het gaat over één dag. Alleen morgen?
2: Ja, het gaat over een eendags toernooi. Ja, klopt. Ja.
1: En hoeveel teams gaan er dan tegen elkaar spelen morgen?
2: Nou, dus we hebben 16 teams.
1: Oké. Okay.
2: En startend om 10:00 en dan zal zo ongeveer om 5:00 de finale zijn. Ja.
1: Maar dan zijn ze de hele dag lekker bezig dus met z'n allen.
2: Zeker, ja.
1: Is dat leuk om te organiseren ook?
2: Ja, het is... Kijk, we zijn natuurlijk wel gewend om toernooien te organiseren. Maar het zijn 16 profclubs en dat vraagt net even wat anders. Als het gaat om medische faciliteiten, om voeding, om scheidsrechters. En dat maakt het met name de uitdaging groot en ook hartstikke leuk.
1: En
2: ik denk dat wij wel proberen om hier een traditie van te maken. Maar laten we eens morgen maar even afwachten of het allemaal goed gaat.
1: Ja, je zei profclubs, je zei dat vereist eigenlijk extra dingetjes allemaal. Maar is dat ook vanwege regels die er allemaal van moeten worden toegepast? Of hebben jullie aan andere regels te houden dan bij andere toernoois?
2: Nou, nee, je moet je voorstellen. Dit zijn meiden die 5 keer in de week trainen en een wedstrijd spelen. En faciliteiten hebben die toch wel wat anders liggen dan bij de gemiddelde amateurclub of toernooi wat je organiseert. Dus dat moet niet zo zijn dat je je medische deel niet geregeld hebt. Want ze hebben geen tafel om op te liggen om te tapen. Nou, ik noem maar wat praktische zaken.
1: Ja.
2: Dus er wordt echt wel wat anders gevraagd. En dat, ik zeg al, dat maakt het ook uitdagend. En ik denk dat dat goed gelukt is en goed gaat komen.
1: Publiek is ook welkom.
2: Nou, in grote getalen natuurlijk. Maar het is heel mooi weer.
1: Ja.
2: Maar het is wel aardig, hè, want met name een toernooi als je deze leeftijdscategorie kiest, komen er sowieso al heel veel ouders en familie mee, zelfs uit het buitenland. Maar je hebt ook echt oprecht kans om te kijken waar het vrouwenvoetbal staat en waar de toekomst ligt. Je moet je voorstellen, vroeger gingen vrouwen voetballen als ze 5 jaar gekorfbald of gehockeyd hebben. Maar dit zijn meiden, die zijn met 3 jaar met een bal onder hun arm bij een vereniging binnenkomen lopen.
1: Ja.
2: En voetballen hun hele leven al. Ja. En dat ga je echt zien morgen. Dus dat is echt leuk.
1: Oké. Okay. Mensen zijn dus hartelijk welkom morgen bij jullie. Waar moeten ze zich melden? Waar kunnen ze het allemaal zien?
2: Ja, nou, dat is gewoon in Sassheim op Sportpark de Rode Molen bij Terlede. En de vlaggen hangen uit. Dus als je die volgt, dan komt het wel goed.
1: En vanaf hoe laat begint het?
2: Het begint rond de eerste wedstrijd is om 10:00.
1: Oké. Okay, nou, we wensen jou morgen met al die mensen, want je bent niet de enige die hierbij betrokken is, een hele leuke dag toe.
2: Ja, dankjewel en bedankt voor jullie belangstelling.
0: Okay. Graag gedaan. Oké, dankjewel. Leuk hoor, al die...
1: Dag. Ja, al die sportdingen.
0: Al die sportdingen. Echt leuk.
1: Ja.
0: Hoop te doen dus in de regio, de Bollestreek. Gaan wij verder met de muziek van Douwe Bob. En dat leuke nummer, Funny.

0: raar plaatje eigenlijk dit, hè?
1: Ja, maar wat een plaatje dat ook uitnodigt om dingen te gaan doen, hè?
0: Ja.
1: Ja. In beweging te komen. Hele makkelijke tekst. De tekstschrijver heeft er heel veel moeite aan besteed.
0: Absoluut. La Bionda, one for you, one for me.
2: Onderzoek blijkt.
1: Nou, ja, zeg maar. Dick, steeds meer ouders maken zich zorgen over de veiligheid van hun kinderen. Daardoor speelt bijna 35% van alle Amsterdamse kinderen tussen de 7 en 9 jaar nooit buiten. Tja.
0: Ja, dat hebt u dus ook, ja.
1: Ja, dat gebeurt gewoon inderdaad. Wat voor muziek? Ja, dat is een ander verhaal wat eronder staat. Maakt niet uit allemaal.
0: Nee, ik dacht je dat het andere berichtje zou doen. Maar goed, maakt niet uit. Ik denk, wat is het toch een kort berichtje?
1: Kort berichtje. Hè? Kort maar krachtig.
0: Ja. Ga mij nog één plaatje draaien. Want Sjaak zit al binnen. Die gaat Michiel Frazen Storm aannemen straks met lekkere plaatjes allemaal. Dit is Boy Meets Girl.

0: Start the Fall. Als laatste vocale hebben we nog wat agenda, puntjes, ja, items.
1: Items inderdaad. Mocht u vandaag kunst willen gaan bekijken, nou dat kan hoor, aan de Leeweg 18 in Noordwijk. Er is een kunstexpositie in de kast te bekijken tussen 1 en 5 vanmiddag.
0: Theaterdiner met muziek en sketches vandaag op landgoed Kalorama aan de Goolweg. Entree Koeshuis in Noordwijk. Het begint om 7 uur.
1: En we hebben het al eerder gezegd, er is een internationaal voetbaltoernooi voor meisjes onder de 17 jaar. Sportpark De Rode Molen zal zijn morgen tussen 10 en 5.
0: Dat betekent dat wij er doorheen zijn. Ja. Straks...
1: Ja, daar zit hij. Nou, niet. Nee, niet nostalgie, hè? Nee, maar Giel heb ik nog niet zien binnenkomen. Dat is een ander mannetje, maar goed. Ja.
0: Volgende week met Pieter en Nadine. Maak er een mooie zaterdag van en een mooie weekenddag.
1: Mooi weekend!
2: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
3: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
4: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 10 uur.
7: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vanochtend moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollestreek.
5: Met me.

0: Fortunes van lang, lang geleden. Dit is Bo. Goedemorgen, 11 minuten over 10 inmiddels op deze zaterdag, de 23e mei. Een nostalgiel zonder Michiel zelf, want die geniet van een weekje vakantie. Volgende week is hij er weer. Ik ben...
1: Sjaak van den Berg.
0: En ik breng je naar 12 uur deze dag. 23 mei, vandaag in 1933, werd in Londen Joan Collins, geboren. Ja, later actrice kennen we nog als de bitch Alexis Carrington uit de televisieserie Dallas. Verder is het de 79ste verjaardag vandaag van orkestleider en arrangeur Dick Bakker. Acteur Harry Piekema doet ook veel reclames. Hij was de oude supermarktmanager bij Albert Heijn. Hij krijgt de AOW, want hij is 67. En net zo oud is trouwens Marcella Mesker, voormalig Nederlands tennisprof. En tegenwoordig sportjournaliste. Kindervriend tv-maker Jochem van Gelder is jarig vandaag. En keeper Ronald Koeman junior van Telstar, van die mooie penalty goal. Ja, hij is 31 vandaag. En het is vandaag de dag dat in 1934... door een schietpartij met de politie, de criminelen Bonnie en Clyde in een kogelregen de dood vonden. En daar is een liedje van John.

0: klein stukje geschiedenisles in Nostalgiel. Vandaag Nostalsjaak. Ik ben er tot 12 uur met de lekkerste liedjes die je mee kan zingen. Maar we hebben natuurlijk ook het spelletje. Nostalgiel. Ja, zit je daar klaar voor? Heb je zin om hem te winnen? Die lekkere reep chocola. Dikke, overheerlijke chocola. En die wordt bij je thuis bezorgd door Nostalgiel zelf. Ja, ja. Zo gauw die terug is van vakantie. Je kan meedoen met het spelletje. Wat is de bedoeling? Nou, ik draai straks een fragment. Een stukje presentatie van een bekende Nederlander. En weet je wie dat is? Bel dan 071-361-3199. 071-361-3199. Als je weet wie dit is.
1: Goedenavond, we zijn er een kwartiertje eerder dan u van ons, een kwartiertje later dan u van ons gewend bent. Vanavond aandacht voor een fors financieel debakel dat voor honderden exacta klanten dreigt. Want ze kochten kozijnen en zouden zo rond deze tijd hun geld terugkrijgen door een zogeheten cashback-actie. Maar nu, zoals altijd op de zaterdagavond, de belbus.
0: Ja, wie is dat nou? Hij was van de radio, hij was van de televisie. Wie is het? Bel 071-361-3199. Als je meedoet aan het spelletje...

0: is ook al jaren niet meer onder ons. Maar we hebben gelukkig de muziek nog van 50 jaar geleden. Connie van der Borst op een tekst van Herman Pieter de Boer. Oma Ari uit 1976. Je luistert naar Nostal Giel, maar Giel is op vakantie. En daarom mag ik Sjaak van den Bergen doen. We hadden zojuist het spelletje en er hebben al een aantal mensen gereageerd. Waar ze ook de vraag gekomen of ze het fragment nog een keer mogen horen. Ja. Natuurlijk, we zijn er voor jullie hier bij Omroep Bo en Nostal Giel. Dus hier komt hij nog een keer, de opgave van Wie ben ik van vandaag.
1: Goedenavond, we zijn een kwartiertje eerder dan u van ons, een kwartiertje later dan u van ons gewend bent. Vanavond aandacht voor een fors financieel debakel dat voor honderden exacta klanten dreigt. Want ze kochten kozijnen en zouden zo rond deze tijd hun geld terugkrijgen door een zogeheten cashback-actie. Maar nu, zoals altijd op de zaterdagavond, de belbus.
0: Ja, wie presenteerde nou dat programma? Ik weet het. En als je het ook weet, bel 071-361-3199. 071-361-3199. Als je

0: fantastische Amerikaanse zanger en liedjesmaker. Hij schreef al zijn liedjes zelf, maar hij schreef ook veel liedjes voor anderen. In de begintijd dan. Song Song Blue staat opnieuw in de belangstelling natuurlijk vanwege die film die draait. En hou je van de muziek van Neil Diamond, dan is die film zeker de moeite waard. Wordt goed in geacteerd. Het is echt een mooie film om te gaan zien. Kijk even of die nog ergens draait. Het is de moeite waard. Ja, niet met dat weer natuurlijk van vandaag. Over het weer straks meer. Maar eerst het nieuws uit de Bollestreek. Ja, want hij is er klaar voor.
1: Mes gevonden bij verkeerscontrole. Extra medewerkers voor beheer Teilingen. En woning verliest monumentenstatus. Goedemorgen, dit is het Bollestreek Nieuws. Ik ben Mark Wonink.
0: Morgen.
1: De politie heeft een grote verkeerscontrole gehouden in Sassenheim. Aan de Parklaan werden zo'n 145 voertuigen gecontroleerd. Daarbij zijn ongeveer 40 boetes uitgedeeld. 3 bestuurders zijn aangehouden voor rijden onder invloed. 2 met alcohol en 1 met drugs. Ook trof de politie in een auto een groot mes en inbrekerswerktuigen aan. Verder kregen 11 voertuigen een WOC-status. Dat betekent dat ze eerst gekeurd moeten worden voordat ze weer de weg op mogen. De gemeenteraad van Teilingen heeft ingestemd met de zogeheten Business Case Beheer Teilingen. Met dat plan wil de gemeente het onderhoud van de openbare ruimte verbeteren en meer vooruit plannen. Volgens het college is dat nodig door onder meer groei van het aantal inwoners, meer verkeer en nieuwe woningen. Voor de uitvoering wil de gemeente ruim 14 extra fulltime medewerkers aannemen. Een woning aan de Tweede Loosterweg in Lisse verliest waarschijnlijk de monumentenstatus. De gemeenteraad bespreekt het voorstel begin juni, maar in de commissie bleek al brede steun. Het huis staat sinds 2008 op de monumentenlijst en kreeg destijds 14 punten. Maar volgens nieuw monumentenbeleid zijn nu minimaal 16 punten nodig om beschermd te blijven. Dat was het. Meer nieuws vind je op bollestreekomroep.nl.

0: Daardoor koelt het daar enkele graden af en wordt het aan het eind van de middag 19 graden. Vanavond schijnt nog een flinke periode de zon, maar er zijn ook wat stapelwolken zichtbaar. En er zit Sahara-stof in de lucht. Ja, het blijft overal wel droog. De zon gaat kort na 9:30 vanavond onder. En dan is het afgekoeld tot een graad van 15, 16. Komende nacht is het vrij helder met wat sluierwolken. En er waait dan een zwakke noordenwind. En kouder dan 13 graden wordt het bij ons in de Bollenstreek niet. En morgen wordt weer zo'n zonnige eerste Pinksterdag.
1: Dit is Bo. Summer in the City.
2: De omroep van de Bollenstreek.

0: Long Cool Woman in a Black Dress. Nou, de Hollies die draaiden al eventjes mee uit de jaren 60. Maar in de jaren 70 maakten ze wat meer progressieve muziek. En daar is dit er eentje van. Long Cool Woman in a Black Dress. We deden eerder het spelletje. Ja, de lijnen zijn nu gesloten. Want een heel aantal mensen hebben gebeld. Dank voor het reageren op het spelletje. Want we wilden heel graag weten wie of dit is.
1: Goedenavond, we zijn een kwartiertje eerder dan u van ons, een kwartiertje later dan u van ons gewend bent. Vanavond aandacht voor een fors financieel debakel dat voor honderden Exacta klanten dreigt. Want ze kochten kozijnen en zouden zo rond deze tijd hun geld terugkrijgen door een zogeheten cashback actie. Maar nu, zoals altijd op de zaterdagavond, de belbus.
0: Het is zaterdagochtend, het is 23 mei. Je luistert naar Nostalgiel. En het spelletje Wie ben ik? Was natuurlijk Felix Meurders. Ja, de bekende radiopresentator begon volgens mij bij Radio Luxemburg ooit lang geleden. Kwam toe naar...

Toen naar Hilversum 3, heeft daar lang voor de VARA op de radio gepresenteerd. Is toen allerlei andere dingen te gaan doen, waaronder, en daar kwam dit fragment uit, het tv-programma Kassa. En verder had hij ook nog De Leugen regeerd. En volgens mij heeft hij Met het oog op morgen gepresenteerd op de radio. Hij heeft heel veel gedaan. Nou, we hebben diverse reacties binnengekregen. Maar de eerste die belde en die het meteen goed had, dat was Leen Steenvoorde. Leen, van harte gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Voor jou is die overheerlijke reep chocola. Maar die krijg je pas wanneer Nostalgiel weer terug is. En ik bel je zo nog eventjes voor het adres. Blijf luisteren, want dit lekkere programma heeft alleen maar liedjes om mee te zingen. Zoals deze van de T-set. Ken je dit nog? She Likes Weeds.

mooi liedje was dat toch uit 1983. Cyndi Lauper, de dame van Girls Just Wanna Have Fun. Time After Time zong ze op haar debuutalbum She's So Unusual. En dat was ze zeker. En nog altijd, want ze treedt nog steeds op, Cyndi Lauper. Time After Time. En dan hebben we er meer in de categorie... Oude meuk, want dat draaien we met veel respect. Want dat zijn liedjes die je mee kan zingen. Wat dacht je van uit 1968, Joe South?

0: Ja. Joe South van lang geleden. Uitgebracht in 68, werd een hit in 69. En in 1970 kreeg het een Grammy voor de Best Contemporary Song. Ja, grote prijs voor Joe South, die helaas niet zo oud geworden is. Maar we hebben zijn muziek nog, zullen we dan maar zeggen.
1: Dit is Bo.
0: We gaan op naar het nieuwste onderbreking door reclame en nieuws van 11 uur. En daarna is er nog een heel uur lang met die liedjes die je mee kan zingen. En dit is zo'n liedje dat nog niet heel oud is, maar toch ook alweer oud. Het is van The Cure uit Engeland en dat heet A Forest.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 11 uur.
6: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de tweede keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord, onder de toezegging dat er vandaag 2 nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
8: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar.
9: krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen, gegarandeerd.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
16: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.

0: terug naar 1965. We Can Work It Out stond op een singeltje met op de andere kant Day Tripper. Ook zo'n bekend liedje, allemaal uit de categorie
1: oude munt.
0: Want ja, daar doen we het voor.
2: Als je zelf mee kan zingen, dan weet je dat je goed zit. Nostalgie.
0: Zonder Michiel deze week, want die is lekker op vakantie. Volgende week is hij er weer. Ik ben
3: Jaak van den Berg.
0: En ik heb de leukste liedjes voor je uitgezocht. Afgelopen week zou die jarig geweest zijn. Afgelopen woensdag was dat. Ik heb het over Joe Cocker. En dit is een hit van lang geleden.
4: Oh,
0: wat een stem.

0: free.
1: Ja. Joe Cocker. Ja, mooi event met zijn speciale manier van dansen. Dat was gewoon zijn manier van bewegen. Hij stond natuurlijk al op het podium bij Woodstock. We draaiden Unchain My Heart. En dan gaan we nu even schakelen. Schakelen met Sassenheim, want daar zit een leuke boekhandel. Boekhandel Wagner. Dag Willemien.
2: Goedemorgen, goedemorgen luisteraars. Ja, daar zijn we dan weer, hè, vanuit Sassenheim, dat klopt.
1: Ja, ja, hartstikke leuk. Hey, vorige week, toen heb je met Michiel onder andere gesproken over de boeklancering van Kim van der Geest.
2: Ja, ja.
1: Want afgelopen 16 mei om 3:30 middags zou ze een boek lanceren. Hoe is dat verlopen? Was het leuk?
2: Ja, nou, ze zou het, maar ze heeft het ook gedaan.
1: Hey,
2: ja, dat was echt heel gezellig. Het was sowieso vind ik het een superleuke vrouw. Niet dat dat uit moet maken, maar eerlijk, natuurlijk helpt dat als je elkaar een beetje licht. En als je elkaar een beetje, ja, beetje elkaar het licht in de ogen ook gunt. En ja. Kim is gewoon een fantastische vrouw die heel stoer haar eigen boek. En ja, in dit geval was het dan ook een stukje eigen ervaring. Wat niet altijd even makkelijk is te lanceren en te delen. Het was een hoge opkomst. In één keer was het dan 3:30. Dus dan schrik je altijd een rotje als je in up and running bent. En dus hebben we hals over kop hebben we nog even de laatste dingetjes moeten veranderen. De winkel was helemaal weer prachtig. Daar een hoge opkomst, een mooi gesprek. Kim heeft echt heel fijn gesproken. We hebben nog een oefening gedaan. We zouden met elkaar proosten, maar in één keer was het dan ook weer daar te druk voor. Dus we hebben allemaal heerlijk een glaasje genomen, een hapje gegeten. Wat lekkere hapjes klaargemaakt. En wij hadden ook nog het een en ander. Dus ja, ik denk dat iedereen, nou ja, wij sowieso, omdat ze het zo sowieso leuk vinden, maar en ook Kim. Maar ik hoop dat alle gasten het ook heel erg leuk hebben gevonden.
1: Ja.
2: En de reacties waren in ieder geval positief.
1: Ja, en het boek is natuurlijk bij jou te vinden in de boekhandel.
2: Zeker, zeker. Ja. We hebben nog een mooie stapel liggen voor iedereen die dat zou willen. Ook om te haar ondersteuning.
1: Ja.
2: En omdat we het fijn vinden als mensen plaatselijk boeken uitbrengen en dan ook de boekhandel daarbij betrekken.
1: Ja, want Kim van der Geest komt uit Sassenheim gewoon, hè?
2: Ja, volgens mij was ze ook bij jullie of gaat ze ook bij jullie komen?
1: Heb ik niet helemaal helder
2: op. Nee, we kunnen ook niet alles op ons netvlies hebben. Maar in ieder geval, publiciteit hebben we voldoende voor gezorgd. Dus dat is leuk.
1: Heel goed. En nou, dit weekend, het is warm. Maar ja, mensen zoeken misschien nog een boek om vanmiddag of morgen mee naar het stand mee te nemen. Die heb jij vast en zeker.
2: Ja, dat was vanochtend al te merken. Want ik was heel vroeg al in de winkel, maar nog niet de winkel open. En om 9:15 dacht ik, nou, ik ga eens even naar buiten kijken. En toen stonden er al mensen in de rij. En meestal is dat voor pakjes. Ik zal eerlijk zijn, helaas is dat soms voor pakjes. Maar in dit geval waren er ook mensen die van, ja, ik ben even lekker gaan een boek. Want ik ga zo meteen naar het strand of ik ga het Pinksterweekend. En heb het gewoon tot nu toe eigenlijk nog druk gehad. Ja, dat verwacht je niet. Maar ja, wel heel leuk.
1: Ja.
2: Dus er gaat lekker gelezen worden. En dat moet ook.
1: Ja, heel goed. En dan qua activiteiten, wat staat er binnenkort bij jou op het programma in de boekhandel?
2: Nou ja, ik ben zelf nu super druk met het gewoon in de winkel runnen. Maar daarnaast hebben we volgend weekend een Italiaans evenement. En dat is normaal gesproken in Haarzuilen. Maar dat is deze keer in Beest. Dus dat is voor ons is dat nieuw, een nieuwe locatie. Dat is altijd even spannend, want je weet dan de routing niet. Waar gaan mensen als eerste naar kijken? Weet je, ik doe dat nu al, weet ik zo, zolang ik weet, doe ik dat in Haarzuilen. En dan weet je precies, nou dat is een goed plekje om mensen lekker te activeren naar de stand te komen. Dat is een mooi plekje voor iets waar rustiger. Mensen even rustig bekijken. En dit is dan weer een nieuwe locatie. Dus dan moeten we even afwachten hoe dat dan weer gaat. En wat dan de beste plekken zijn.
1: En is, maar, dan, is dan volgende week de winkel dicht?
2: Nee, zeker niet. Nee, zo erg is nog niet hoor. De winkel gaat gewoon voor. Dat is nummer 1.
1: Ja.
2: En als ik er zelf niet ben, dan is daar gewoon een fijne bezetting. Dus we hebben een mooi team die dat weer gaat runnen. En ik zit dan in Bees gewoon. Dat is dan donderdag opbouwen. Ja. Vrijdag, zaterdag en zondag hebben we daar dan het evenement. Dus dat is, dat is wel heel, heel gaaf. Daar heb ik altijd heel veel zin in. En als het dit weer is, laat het alsjeblieft
1: open. Ja, dat zou heel mooi zijn. Want dan zit je lekker daar op het landgoed Marienwaard.
2: Ja, exact. En dat geeft ook een beetje een Italiaans sfeertje. Want we hebben het ook al met regen gehad. En dat is ook nog steeds een goed evenement. Maar de rest hoef ik niet in te vullen.
1: Nee. En dan op 3 juni woensdag zie ik, komt Mark Stokmans een lezing geven over de Byzantijn.
2: Ja, Klopt. Mark is, is bij zijn andere boek, Kun, is die hier geweest, uit Auteur op de Koffie. En dan heb ik het over Echo, Land van Echo's en Spiegeldagen. Hele fijne man, fijne spreker, sympathiek. En zijn nieuwe boek gaat dan, De Byzantijn, gaat natuurlijk, speelt zich af in Venetië. Dus we hadden Mark uiteraard heel snel gevraagd, want het is nog net voor het Italiaans evenement. Hij is net uit. Van jongens, kom naar dat Italiaans evenement. Er zijn echt heel veel Italië-fans. Dus daar gaat hij naartoe komen. Net zoals vele, ik heb iets van 8 auteurs, dus pittig. Maar wel heel gaaf. En dan komt hij de dinsdag, woensdag, wat zei je nou net?
1: Woensdag 3 juni staat hij op jouw kalender. Ja, ja,
2: kijk,
1: ja,
2: nou, dan, dan gaan we het ook woensdag maar doen, hè?
1: Ja, ja joh, want anders staat iedereen op de verkeerde dag en zo.
2: Gaan we dan weer een feestje maken. Maar in ieder geval, woensdag komt hij.
1: Ja, woensdagavond om 7 uur ontvang je de mensen in de boekhandel aan de Hoofdstraat. Ja. En dan zag ik ook nog, het is iets verder weg, het is op 12 juni. Maar dan komt Simon van Nick en Simon. Ja, maar wat heeft hij met boeken? Vertel.
2: Nou, hij heeft een nieuw boek uitgebracht en daar heeft hij zelf al wat... ja, hij is, en echt een leuk boek. Niet een biografie van Dutte Mruttel van vriendje dit en vriendje dat en vriendinnetje zus. Mm-hmm. Nee, echt een, hij is echt best wel diep gegaan. Nou ja, de mensen die hem volgen, die weten dat ook. Ik volgde hem niet zo goed als dat ik hem de laatste paar dagen heb gevolgd, maar dat begrijp je wel. Maar ik vind het nog steeds een hele sympathieke man en dat blijft hij ook. En hij heeft echt een heel mooi boek geschreven. De redacteur die vertelde ook van, dan weet je, zo'n BN'er, dan komt er weer een BN'er met een boek. Maar dat is dit. Zij was echt onder de indruk. Het is nog niet uit. Ik heb ook nog geen... ik heb nog helemaal niets gehad om te kunnen lezen. Vooraf lezen. Ik zou het voorlezen, maar dat staat een beetje raar. Dus ik weet het niet. Ik moet afgaan op de uitgever. Maar goed, die heeft er alle vertrouwen in. En zoals ik het heb begrepen, is dat het ook echt voor iedereen een heel toegankelijk en fijn boek is om te lezen. Dus ik ben benieuwd, natuurlijk.
1: Ja, wij zijn allemaal benieuwd. Ja. En als luisteraars willen, kunnen ze er natuurlijk bij zijn op 12 juni. Moet je je dan al van tevoren melden? Ja. Liever wel.
2: Ja. Zeker, bij BN'ers ben ik zeer streng. En dat is ook gewoon vanwege veiligheid, dat we weten wie er is. En we moeten ook goed weten hoeveel mensen er gaan komen. Want als het de winkel te klein is, en dat zal er zomaar eens aan zitten komen, als ik het zo zie hoeveel aanmeldingen er binnen hebben... Ja. Dat is echt niet normaal. Dus dan moeten we opschalen en dan kunnen we iedereen ook bereiken. Er staat op de website geen zitplaats, maar als ik even voor de luisteraars, voor degene die geïnteresseerd zijn, we moeten even kijken. Tot 50 mensen kunnen in de winkel. Dan kun ik tot 70 kan ik, of tot 100 kan ik hebben staand. En dan moeten we opschalen. Maar het is ook een beetje wat Simon wil. Want in eerste instantie wil hij het wat klein houden. Maar ik denk als ik het een beetje push en we zeggen, joh, er zijn zoveel animo, dan kunnen we ook wel opschalen naar een andere locatie. Ja. Dus het is allemaal nog een beetje dat is nog een beetje onzeker. Maar in ieder geval dat je erbij kunt zijn, dat is wel al duidelijk.
1: En dan kun je beter maar alvast gemeld hebben. En ik zag dat je sowieso dan een speciaal weekend heb, want op de 13e komt Karin Bloemen bij jou in de zaak.
2: Ja, niet normaal, hè. Ja, het is echt superleuk. Dus ook die heeft een boek geschreven, dat gaat dan weer over haken. Haken à la Karin. Karin. Zij is heel fanatiek daarin, hoor. Het is al haar 5e boek over haken.
1: Oh ja?
2: Dat is heel leuk. Ja, en dan ik zeg tegen iedereen, joh, neem allemaal je haakmerkjes mee. Gaan we allemaal lekker luisteren naar haar verhaal. Ja, is toch leuk? Is toch gezellig? En dan misschien heeft u nog wel een leuke tip. En op het moment dat het dan, als wij een beetje leuk en aardig zijn, ja, je hebt zomaar kans dat we nog even de microfoon pakten.
1: Ja, en ze heeft altijd leuke verhalen. Wat een mooi mens is dat, die Karin Bloemen. Dat is hartstikke goed. Nou, dan hebben we wel weer wat dingen zo voor de voetlicht gebracht. Ja, heb je nog iets wat je kwijt wil?
2: Ja, mag ik nog heel even iets kwijt? Ja? Want ik was afgelopen, dat was wel heel leuk. Wanneer was het? Woensdagavond was ik uitgenodigd door de uitgever bij een boekendiner met Jair Verwerda. Van de journalist. En die heeft ook het boek uitgebracht en dat is al uit. En ik heb hem hier ook al liggen. En dat was om 6:30 begonnen, dat om 7:00 een diner. Ik zeg, ja, ik moet wel uit Vassenheim komen. Ja. En ik ga echt de winkel er niet voor eerder dicht doen. Dus ik ben een beetje laat. Als het vervelend is, zeg maar, dan kom ik niet. Nee, helemaal gezellig. Oké, dus wij kwamen eraan, 6:55, race. En er zijn nog 2 plekjes. Ja, mag je gaan zitten. En uiteindelijk kwam dan Jair, die kwam. En die ging dus naast ons zitten. Nou, hadden wij even geluk.
1: Nou, dat was heel
2: leuk. Maar wat grappig was, en dat is wel leuk om te vermelden, zei hij van, ik ken jou toch? Ik heb jou toch gezien? Ik zeg, ja, nou, kennen. We hebben elkaar inderdaad al gezien. Maar het boek, het ontbijtje. Oh, zegt hij, in het park. Ja, dat was zo leuk. Dus, en mag ik bij jou ook komen? Dus dat was heel erg leuk. En hij heeft zulke mooie verhalen. Hij weet zoveel van al die politieke mensen.
1: Heb je al een afspraak gemaakt met hem?
2: Ja, 30 juni.
1: Oh, eind van de maand.
2: Ja,
1: eind
2: van de volgende. Staat ook al.
1: Is dat ook
2: ja,
1: al.
2: En het staat er al. Volgens mij kan je ook al aanmelden. Maar dat is echt leuk. Hij weet echt superveel. En dat is een hele leuke spreker. En misschien komt hij af en toe wat cru of wat anders over. Hoor ik ook al eens meer. Maar ja, weet je, jongens, kom gewoon ontmoeten. En dan heb je toch altijd weer een andere mening.
1: Nou, hou de agenda in de gaten. Kan ik alleen maar adviseren aan al onze luisteraars. Boekhandel Wagner. Ja. Boekhandelwagner.nl is de website. En daar staat alles op. En natuurlijk elke zaterdag bij ons in het programma.
2: Ja.
1: Volgende week is Michiel er weer gewoon. En dan ben jij er ook weer, denk ik.
2: Ja, ik ga mijn best doen vanuit het evenement. En ik hoop dat iedereen het leuk vindt om lekker naar de winkel te komen. Leuke activiteiten. En koop vooral nog even lekker een boek voor de Pinksterdag.
1: Heel goed. Dankjewel, Wilhelmien Wagner. En een mooie dag vandaag. Ik neem nog een kopje koffie.

de heerlijke gitaar van Hank B. Marvin en de violen van Norrie Paramore in Wonderful Land van The Shadows, muziek van lang geleden. Meer over cultuur, want er is vanavond een theaterdiner met muziek en sketches in op landgoed Calorama. Wat hebben ze mooi weer daarvoor. Entree bij het koetshuis en een theaterdiner. A Night at the Movies heet het. Ze hebben een theatertent neergezet voor een avond vol muziek, humor en filmische magie. En er is een mooie band neergezet met Michiel Barendse op toetsen, Daan Tonies op contrabas, Joost Tonies op gitaar en Boris Weijers, de Boris Weijers op drums. Ze spelen vanavond, maar ze doen het meerdere keren, want het gaat het hele Pinksterweekend door eigenlijk. Elke avond om 7 uur diner, theaterdiner met muziek en sketches in Calorama. En er is meer in Calorama, daarover bellen we straks. Maar eerst maken we een foto met Ringo Starr.

0: 1973, toen de Beatles nog niet zo lang uit elkaar waren. Nou, Ringo Starr is er nog altijd. Dit was Photograph dus van toen. En hij heeft een nieuw album uit met Amerikaanse country muziek. A Long, Long Road heet dat. Ja, dat kunnen we pas draaien, Nostalgiel, als daar liedjes in zitten die je mee zou willen zingen. Toch? Ja, en dat is nog niet zo. Ja, Michiel is er niet, maar we doen wel Nostalgiel tot 12 uur. Daarna de Peer en Meer Show enzovoorts. En vanmiddag sport met allerlei leuke laatste competitiewedstrijden. Er kan nog van alles gebeuren in de voetbal. Maar laten we eerst even kijken naar het nieuws van de afgelopen dagen. Want hij is hier ook, onze Mark.
1: Mes gevonden bij verkeerscontrole. Extra medewerkers voor beheer Teilingen. En woningverliest monumentenstatus. Goedemorgen, dit is het Bollestreek Nieuws. Ik ben Mark Wonink. De politie heeft een grote verkeerscontrole gehouden in Sassenheim. Aan de Parklaan werden zo'n 145 voertuigen gecontroleerd. Daarbij zijn ongeveer 40 boetes uitgedeeld. 3 bestuurders zijn aangehouden voor rijden onder invloed, 2 met alcohol en 1 met drugs. Ook trof de politie in een auto een groot mes en inbrekerswerktuigen aan. Verder kregen 11 voertuigen een WOC-status. Dat betekent dat ze eerst gekeurd moeten worden voordat ze weer de weg op mogen. De gemeenteraad van Teilingen heeft ingestemd met de zogeheten Business Case Beheer Teilingen. Met dat plan wil de gemeente het onderhoud van de openbare ruimte verbeteren en meer vooruit plannen. Volgens het college is dat nodig door onder meer groei van het aantal inwoners, meer verkeer en nieuwe woningen. Voor de uitvoering wil de gemeente ruim 14 extra fulltime medewerkers aannemen. Een woning aan de Tweede Loosterweg in Lisse verliest waarschijnlijk de monumentenstatus. De gemeenteraad bespreekt het voorstel begin juni, maar in de commissie bleek al brede steun. Het huis staat sinds 2008 op de monumentenlijst en kreeg destijds 14 punten. Maar volgens nieuw monumentenbeleid zijn nu minimaal 16 punten nodig om beschermd te blijven. Dat was het. Meer nieuws vind je op bollestreekomroep.nl.
2: Kopje koffie, de radio staat aan. Nostalgie.
0: Oh, dankjewel Mark, spreek je volgende week weer.
3: Zaak van den Berg.
0: Ja. Afdeling namen noemen was dat. Hier zijn de trends. The night the lights went out in New York.

muziek uit 77. Maar als ik mijn ogen dicht doe, dan sta ik weer in Boeles 7 te dansen op deze muziek. Bo. Kijk even naar het weer van vandaag. Nou, dat is zon overgoten. Het is 22 graden. Aan het strand steekt vanmiddag een matige noordwestenwind op en dan koelt het een paar graden af. En vanavond nog een flinke periode zon.

Draaide ik in het vorige uur de T-set. En er was een ander bandje uit die tijd, uit Zoeterwoude. En dat concurreerde een beetje met de T-set. Die kwamen uit Delft. The Shoes heb ik het over. Dat is een mooi lied. Over volgens mij een Japanse stad. Ja, Osaka.

0: pianootje van Richard Carpenter en natuurlijk de stem van zijn zus Karen. Ja, een liedje om mee te zingen, maar niemand kan zo mooi zingen als Karen Carpenter in The Top of the World. En dan kijken we even de regio in. Ik had het al eerder in dit uur over het landgoed Calorama in Noordwijk. En daar is een hele mooie expositie, echt een culturele beleving. We bellen erover met Peter Zuidhoek. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dag Peter. Jij bent van een galerie, hè? Art Boutique. Ja. En wat heb je gedaan met het koetshuis?
1: Nou, dat hebben we helemaal omgetoverd weer.
0: Ja.
1: Van het koetshuis wat het in zijn oorsprong is tot net een klein museum.
0: Ja.
1: Ja, ja. Er hangen nu meer dan 50 schilderijen van 12 verschillende kunstschilders.
0: Ja.
1: Allemaal realistisch. Impressionistisch, maar in ieder geval, je ziet wat het is.
0: Ja.
1: Ja, dus gewoon, voor mij is het ook een passie, de schilderkunst, maar ik loop de hele dag te genieten hier.
0: Ja, de expositie is genoemd Meesterlijk Realisme Klopt. 2. Klopt. Wat was dan 1?
1: Nou, 1 was vorig jaar.
0: Oh,
1: en ik vond het eigenlijk zelf zo'n mooie titel. Ik denk, het is gewoon meesterlijk hoe onze kunstschilders de ambacht van schilderen kunnen uitoefenen.
0: Ja.
1: En een beetje linkje ook naar de oude meesters. Want er zijn ook schilders die in de stijl van de oude meesters schilderen. Dus ja, dan krijg je meesterlijk realisme.
0: Ja. En hoeveel verschillende schilderijen heb je hangen daar?
1: Nou ja, meer dan 50.
0: Zo!
1: Ik heb ze eigenlijk niet geteld, maar het is altijd wel weer een hele operatie om het hier naartoe te krijgen en netjes te hangen en dat het recht blijft hangen.
0: Ja, absoluut.
1: Maar
0: dat
1: ik moet zeggen, als ik het zelf, het hangt er weer heel mooi bij.
0: Ja, een bijzondere en inspirerende schilderij-expositie. Wanneer kan ik dat bekijken?
1: Dat is vandaag, morgen en tweede Pinksterdag. Elke dag van 4:30 tot 4:30.
0: Ja.
1: En het is nu nog lekker koel. Ik hoop dat het zo blijft. Want als je buiten bent, heb je het heerlijk om van weer te genieten. Maar binnen is het nog best goed te doen.
0: Ja.
1: En tweede Pinksterdag heb je ook op het landgoed. Op de dag van het kasteel. Dan is het ook open voor het publiek. Dus de eerste twee dagen kan je alleen naar het koetshuis. Maar daarna kan je dus het hele landgoed bewandelen. En bij het landhuis maken ze een mooi terrasje en een koffie, thee en een lekker appeltaartje genieten.
0: Ja.
1: En het klein koor gaat optreden in een grote tent hierachter op tweede Pinksterdag om 1:00 en 3:00, dacht ik.
0: Ja, er zijn allerlei activiteiten dus op Calorama. En het is al zo'n mooie plek. Wat je soms, als je het niet weet, dan zou je het niet verwachten. Dat als je over de doorgaande weg rijdt, dat je denkt van, wat ligt er eigenlijk achter deze aardewal? Nou, dit is de kans om te gaan kijken. Zowel op het landgoed dus, als, dan moet je tweede Pinksterdag. Maar vooral ook gaan kijken naar de inspirerende schilderijen-expositie. Meesterlijk realisme. Ja, een mooie reis. Goed om te bekijken. Je bent even uit de zon. Dat is ook weer wat anders. Hè? Op zo'n zonnig weekend.
1: Ja.
0: En die schilderijen die daar hangen, dat is van hedendaagse kunstenaars eigenlijk?
1: Ja, helaas zijn er al enkele overleden, maar het is nog hedendaags. We hebben bijvoorbeeld Leo van de Ende, natuurlijk heel bekend van het panorama Tulipland.
0: Ah ja.
1: En dat is natuurlijk wat impressionistisch, maar we hebben nog wat bolle landschapjes met oude boerderijen die er niet meer zijn. En Yvonne Heemskerk, vooroudse kunstschilderes, heel bekend. Nieuwe Vermeer gewonnen, bijvoorbeeld. En Sterren op het Doek. Daar hebben we wat bloemstillevens in collectie. Nou, John Wassenaar uit Lisse, super scherp schilder. Zo kan ik wel even doorgaan.
0: Ja, laten we dat niet doen. Want dit programma draait ook om de muziek natuurlijk. We willen de mensen wel verleiden om langs te gaan in het koetshuis voor deze mooie schilderijen tentoonstelling. Hedendaags realisme. Dus stillevens, portretten, bloeiende bollenvelden. Scheepsportretten begrijp ik ook. En ook stadsgezichten. Echt een culturele beleving daar op Calorama. Nou, vandaag dus nog tot, wat zei je, 4:30?
1: 4:30.
0: En dan morgen en overmorgen ook weer.
1: Hetzelfde, ja.
0: Oké, Nou, hartstikke goed. We hebben de mensen ervoor opgeroepen. Dankjewel, Peter Zuidhoek. Ja, van.
1: Met de uitzending.
0: Ja, dat gaat zeker lukken. Peter Zuidhoek van Galerie Art Boutique over de expositie in het koetshuis op landgoed Calorama. Hier zijn de Turtles.

0: Muziek uit 1967, The Turtles en Eleanor. Dat is echt een leuke meisjesnaam wel. Dit is Dimitri van Toren. En een lied. Een lied alleen voor kinderen. Dus de rest even niet luisteren.
1: Dit is een lied.

om mee te zingen. Dat op gevaar af dat dat de rest van de middag in je hoofd zit. Maar ja, waarom niet? Onschuldig liedje. Dimitri van Toren en het lied Alleen voor Kinderen maakt dat ik als uitzendkracht op dit programma uitgespeeld ben. Want het zit erop. Woensdag ben ik er weer voor je om 9 uur met de ochtendshow. Geniet wat mij betreft nog van een mooie Pinksterdag. Laat de radio lekker aanstaan, want straks is er meer peer en meer. Namelijk na 12 uur, 2 uur lang. Dat is wat modernere muziek. Maar dit waren de liedjes om mee te zingen. Ik ga eruit richting het nieuws van 12 uur met een liedje uit de jaren 70 van de band Ace. En dat bestond vooral uit toetsenist en zanger Paul Carrack. En die is er nog steeds. Hij komt optreden 23 oktober in de Philharmonie in Haarlem. Daar kun je kaartjes voor kopen. Ja, ja, ja. Tot aan de reclame, het nieuws van 12 uur. Ace dus en How Long. Wat mij betreft nog een mooie dag vandaag.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
16: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
17: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
18: Showtime! Oké, here we go.

0: I Just Died in Your Arms Tonight van de Cutting Crew natuurlijk.
1: Elke zaterdag van 12 tot 2.
2: Dit is de Bier en Meer Show.
1: Met Peter Gasseling. Peter Gasseling. Peter Gasseling.
0: Ja, goedemiddag luisteraars. Kijk nu op de klok, hè. Dan zie je het staan. Het is zaterdagmiddag, het is alweer 12 uur geweest. En dat betekent, wij gaan weer beginnen met een nieuwe opkikker van de week. Oftewel, een nieuwe Peer en Meer Show. En naast me staat ze, de enige echte Trudy.
3: Ja, hoor je Peter.
0: Zo is het, Trudy.
3: Ja, goed.
0: Ja, lekker.
3: Het is natuurlijk buiten schitterend weer.
0: Het is, nou, inderdaad.
3: Echt pinksterweer.
0: Ik zag net iets vallen. Van het dak. Dat was een mus. Echt waar? Er viel een mus van het dak.
3: Dat was te warm voor
0: 27 graden.
3: Ja, dat is bizar.
0: Ongelooflijk, hè? Maar goed. Ik ben wel blij dat ik er ben, Trudy. Want het is vandaag weer een hele belangrijke dag. Het is vandaag namelijk 23 mei.
3: Ja. En zaterdag.
0: Zaterdag, inderdaad. En dat betekent ook, het is vandaag de internationale dag van de schildpad.
3: Van de schildpad?
0: Van de schildpad is het vandaag. Ja, absoluut. De schildpad. Je weet wel, Stoffel, wat je vroeger nog stoffel.
3: Ja, van de fabeltjes.
0: Het is zijn dag. En het is dus de Wereld Schildpaddag. En dat is een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor de schildpad.
3: Ja,
0: niet voor de pinguïn natuurlijk. Hè. Ja. Schildpaddag, dat loopt natuurlijk allemaal.
3: Ja.
0: En de schildpad is een van de oudste dieren ter wereld, wist je dat? Ja,
3: het is toch... familie van de dinosaurus.
0: Oh, ik dacht familie van...
3: van Stoffel.
0: Ja, van Stoffel. Van de dinosaurus?
3: Ja.
0: Oh ja, dat zou zomaar kunnen. Dat is geen idee eigenlijk. Maar goed, ja, jij zegt het. Maar goed, het is dus een van de oudste dieren ter wereld. Maar helaas worden heel veel soorten worden dus bedreigd vandaag. En daarom zet de American Turtle Rescue... die zet zich al jaren in voor hun bescherming. En vandaag dus op 23 mei staan de schildpadden wereldwijd even extra in de spotlights.
3: Ja, super.
0: En dat is een mooi moment om meer te leren over deze bijzondere dieren.
3: Ja, bij ons in de straat, daar woont denk ik al 50 jaar een schildpad.
0: Die woont bij jou in de straat?
3: Ja, die heeft in een tuintje. Die gaat 's winters ondergronds. En dan in het voorjaar komt hij weer naar boven.
0: Echt waar?
3: Het is heel bijzonder.
0: En die wordt steeds groter natuurlijk dan, hè?
3: Steeds groter, ja.
0: Maar dat is dus een landschildpad, geen waterschildpad?
3: Dat is een land, nee, geen waterschildpad.
0: Maar wat eet hij dan?
3: Ja, geen idee. Ja, nou ja, af en toe zie ik wel een blaadje sla liggen.
0: Een blaadje sla?
3: Ja. En ik weet niet wat hij allemaal meer eet. Wormpjes misschien, ik weet het niet.
0: Oké, okay.
3: Maar volgens mij is het een...
0: Een opblaasschildpad natuurlijk.

0: heerlijk. We komen helemaal in de cadans van de reggae-muziek. Samen met Bob Marley natuurlijk. Trudy, is er nog wat te doen in het onderdak in Sassenheim?
1: Nou, het is natuurlijk veel te warm weer voor het theater.
0: Hebben ze geen airco dan?
1: Dat weet ik niet. Het zal toch wel.
0: Nou, maar even maken, dan zie ik toch geen airco aan dan?
1: Ja.
0: Jij zegt, het is te warm om iets te gaan doen.
1: Ja. Nou ja. Er is alleen een film deze week.
0: Ja.
1: En dat is The Ballad of Wallace Island.
0: The Ballad of Wallace Island?
1: The Ballad. Okay. Een ballad. Ja. Nou, het gaat over de excentrieke Charles. Die heeft een privé-eiland, dat is dus Wallace Island.
0: Ja.
1: En die heeft de loterij ook nog eens gewonnen. Oh. Heb je al een privé-eiland?
0: Hij is niet toevallig eens... koning van Engeland of zo, die Charles?
1: Nee, nee.
0: Oké,
1: nee.
0: Dat is een andere, ja.
1: Dat is een andere. En hij heeft twee favoriete artiesten die al jaren niet meer optreden.
0: Ja.
1: Maar hij kan ze overhalen om bij hem op het eiland op te komen treden.
0: Oké, okay, dan.
1: Dat gaat aardig goed.
0: Ja.
1: Maar dan wil hij zijn eigen inbreng. Zijn eigen muziek.
0: Ja.
1: Zeg maar een beetje opdringen aan dat koppel.
0: En dat gaat fout, hè?
1: En dat gaat natuurlijk fout. Nou, wil je het allemaal zien? Hoe het afloopt? In theater Het Onderdak. Aanstaande donderdag.
0: Oh, oké. Okay.
1: En je betaalt €6,75.
0: Nou, dat is geen geld natuurlijk, hè?
1: In de Muze betaal je €12,5 voor een film.
0: Ja, de Muze. Maar dat had je opletten dan natuurlijk, hè?
1: Nou, misschien krijgen ze minder subsidie.
0: Ja, dat was goed. Dat was een beetje natuurlijk.
1: Ja, dat is het.

0: Stumbling In van Suzy Quattro en Chris Norman. Hier in de Peer en Meer. Zo gezellige muziek, hè?
1: Ja, nee, ik vind het wel lekker.
0: Ja, de lekkere zomerse muziek, hoor.
1: Ja.
0: Hey, ben je blij van. Terug waar je ook blij van wordt, zijn al die leuke dingen die er te doen zijn in onze streek. En wat is er allemaal te doen? Want jij weet het allemaal natuurlijk, als het goed is, hè?
1: Nou ja, maandag, tweede Pinksterdag.
0: Ja.
1: Dan is er door de vereniging De Oude Raadhuis in Warmond weer haar jaarlijkse papierkunstmarkt.
0: Wat? Papierkunst?
1: Papierkunstmarkt.
0: Oh, vliegtuigjes vouwen en zo, dat soort dingen.
1: Ja, maar dan op zijn Japans, denk ik. Een beetje.
0: Oh, Japanese
1: origami.
0: Airlines.
1: Origami. Origami.
0: Oh,
1: nou, maakt niet uit.
0: Origami.
1: Ja.
0: Is dat geen gericht toevallig, natuurlijk? Nee? Origami met pindasaus, klopt
1: dat
0: is het niet?
1: Nee, dat klopt
0: niet. Oké. Okay. Ik dacht het.
1: Tussen 11 en 4 zal er op het en rond het plein aan de Dorpstraat een gevarieerd aanbod van producten te vinden zijn die allemaal verband houden met papier. Ah. Er zijn kramen met materialen voor boekbinden, handgemaakte blanco boeken,
0: Nou
1: ja, origami, ik zei het al, oude ansichtkaarten, dozen, wenskaarten, Japans papier, want dat is speciaal papier. Daar fout het origami het makkelijkst.
0: Oh, dat is speciaal origami papier zelf?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Dus het is niet dat je ook de Sinterklaas surprise mee maakt, bijvoorbeeld?
1: Nou, nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oké.
1: Okay. Dat is iets heel anders. Goed, Japanse kalligrafie en nog veel meer. In de kelder van het oude raadhuis vindt een papierproeverij plaats.
0: Oh, dat lijkt me heerlijk.
1: Een beleving.
0: Ja, papier met aardbeien. Had je toch vroeger dat, toch? Eet maar papier.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is ouwel of zo, toch?
1: Ouwel. Nou, daar worden de hosties ook van gemaakt.
0: Wat?
1: De hosties.
0: Hostie met ham en kaas?
1: Nee. Een hostie, als je te communie gaat in de kerk.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dat is ook van ouwel.
0: Ik dacht altijd, jij zegt hostie. Hostie, zeggen ze dat, toch?
1: Ja. Hartstikke. Okay, ja. Goed. Even kijken. Nou, laat me het even afmaken. Toch?
0: Ja, maak het even af,
1: een beleving over papier gemaakt van bermgras en weidebloemen.
0: Oh.
1: Daar kan je dus ook
0: papier zeker. Maken. Ja, zeker. Ja, ik kan van alles papier maken, natuurlijk.
1: Oh. Nou ja, verzorgd door de waardekenners. Ja. De proeverij is gratis.
0: Ja, dat is heel goed. Ja, ik zou tegen iedereen zeggen...
1: Je moet het wel willen. Oké. Okay. Ja? Nou, aanstaande maandag, tweede Pinkster.
0: Nou, ik zou tegen iedereen zeggen, eet smakelijk allemaal, hè. En trouwens, na deze plaat gaan we dat spelen. Het moeilijkste spel van de hele bolle. Het is wel extra moeilijk. Mission Impossible natuurlijk.

0: Swinging on a Star van Spooky and Shoe. Mensen thuis, ik heb het al gezegd, we gaan het spelen. Het moeilijkste spel van de hele bollenstreek. Natuurlijk, het spelletje Mission Impossible. En hij is vandaag extreem moeilijk. Ik zeg het maar vast, hij is echt extreem moeilijk. Maar goed, de prijs is ook mooi. En je weet hoe het werkt. De bezoeker is een woord. Een woord van 7 letters. En dat is, ja, die krijg je dus niet zomaar van mij. Nee, die zijn dus verstopt in de 7 aanwijzingen die ik dan zo direct ga geven. En als je dan die aanwijzingen weet te ontrafelen, ja, let dan op, dan ben je er nog niet. Neem het eens dus goed kijk, staat er een heel raar woord en dat klopt. Want ik heb namelijk al die letters door elkaar heen gehuzzeld. En daar moet je dus een woord van maken, het woord van de dag. En als je dat woord dan weet te ontrafelen, pak je snel de telefoon en bel je 071-361-3199. En als je antwoord goed heb je mazzel, kom je dus in de hooghoed terecht. En aan het einde van het tweede uur krabbelen wij dan in die hoge hoed en dan trekken wij hem uit. De winnaar van vandaag en die gaat eraan halen met een heel mooi wellnesspakket. Maar ook echt een heel mooi wellnesspakket. Maar goed, heeft iedereen pen en papier? Ja, mooi. Gaan wij beginnen met
1: de eerste letter.
0: Precies, en daar zoeken wij dan de derde letter van een medisch apparaat waarmee vloeistof langzaam in een bloedvat van de patiënt wordt gebracht. Dus de derde letter van een medisch apparaat waarmee vloeistof langzaam in een bloedvat van een patiënt wordt gebracht. Heb je die gevonden? Mooi. Gaan wij snel verder met
1: de tweede letter.
0: Precies, en daar boeken wij dan de derde letter van een mannelijk rund. Dus de derde letter van een mannelijk rund. Ja, heb je die gevonden? Mooi. Gaan wij snel verder met
1: de derde letter.
0: Precies, en daar zoeken wij dan de eerste letter van een bovennatuurlijk verschijnsel dat eruit ziet als een zwevend laken met ogen. Dus de eerste letter van een bovennatuurlijk verschijnsel dat eruit ziet als een zwevend laken met ogen. Maar goed, als je die gevonden hebt, gaan wij weer snel verder met
1: de vierde letter.
0: Precies. En daar zoeken we dan de derde letter van kleding die je aantrekt als je gaat slapen. Dus de derde letter van kleding die je aantrekt als je gaat slapen. Ja, even over nadenken. Niet te lang, want wij gaan snel verder met
1: de vijfde letter.
0: Precies. En daar zoeken we dan de derde letter van een langwerpig broodje met een warm worstje erin en meestal geserveerd met tomatenketchup. Dus de derde letter van een langwerpig broodje met een warm worstje erin en meestal geserveerd met tomatenketchup. In Amerika zijn ze er top. Wij gaan snel verder met
1: de zesde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de derde letter van een gesminkte circusartiest die andere mensen aan het lachen maakt. Dus de derde letter van een gesminkte circusartiest die andere mensen aan het lachen maakt. Ja, zo'n Pipo. Nou goed, die heb ik alweer een beetje verklopt. Wij gaan snel verder met de laatste letter. En de laatste letter, dat is
1: de zevende letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van hout voor een beenbreuk. Dus de eerste letter van hout voor een beenbreuk. Nou, als het goed is, heb je dus nu 7 letters gevonden. Ik zou zeggen, maak dan een woord van het woord van de dag en pak heel snel de telefoon. En bel met 071-361-3199 voor je goede antwoord. En ik weet dat hij is vandaag extreem moeilijk, maar ook echt extreem moeilijk. Maar ik wens toch iedereen heel veel succes. Trouwens, dit is een plaatje van Simply Red Stars.

0: Stars van Simply Red. Ja, en het spelletje is moeilijk, hè, Trudy?
1: Ja, ik heb zitten zweten, joh.
0: Maar jij hebt hem ontrafeld.
1: Ik heb hem ontrafeld.
0: Maar
1: Met een beetje hulp.
0: Ik heb één lettertje moeten helpen.
1: Ja,
0: één lettertje. Maar ja, ik weet het, hij is echt extreem moeilijk.
1: Is echt.
0: Zal ik een hele kleine sticker meegeven?
1: Ja.
0: Nou, ik denk dat vandaag, en gisteren ook wel, en morgen misschien ook, hè, nu het eindelijk zo lekker warm is, dat die dingen die gaan als warme broodjes. Maar in dit geval moet je het dan wel even andersom zien. Nou, dat is allemaal een steg, hè?
1: Ja.
0: Ja, een steg moet er wassen.
1: Okay.
0: Oh, daar gaat de telefoon. Ja, nee, we gaan...
1: Ja, wil je straks even terugbellen?
0: Ogenblikje. Nee, dat kunnen we echt niet gelukkig.
1: Ik zou zeggen, bel zo even terug.
0: Ja, precies. Is er wat gratis af te halen in de streek, Trudy?
1: Ja, er is heel
0: veel. Oh, mooi, dan ga ik erbij zitten. Ja, ja. Ik ben een en al oor.
1: Oké. Okay. Een computerkast.
0: Een computerkast.
1: Met bureaustoel.
0: Ja.
1: Dus je kan gelijk aan de slag.
0: Oké. Okay. Zit hij er helemaal bij, die stoel?
1: Ja.
0: Oh, lekker zeg.
1: En voorhout kan je die afhalen.
0: Ja.
1: Nou, in Lisse een zo goed als nieuwe golftrolley.
0: Wat?
1: Een golftrolley.
0: Een golftrolley?
1: Ja.
0: Is het een klein mannetje die dan je karretje trekt of zo? Wat is een golftrolley?
1: Nee, dat is een soort, ja... Hoe moet je dat zeggen? Een soort rollator voor je sticks, voor je...
0: Oh,
1: voor je
0: ja, het is een beetje gehandicapte sport natuurlijk, hè? Golf natuurlijk. Ja, dat is zo inderdaad. Een rollator is het voor je... Voor je...
1: Nee, het is een sport voor mensen die te lui zijn om te bukken met knikkeren.
0: Ah, is
1: nou,
0: dat
1: ja,
0: het?
1: Niet uit.
0: Weet je, Trudy, ik...
1: Maar je hebt zo'n hele golftas en er zitten al die clubs. Oh ja, zo heet dat. Clubs.
0: Clubs?
1: Ja, van die ijzeren staven met zo'n onderkantje. En daar heb je er heel veel verschillende van.
0: Ik dacht dat het een stick heette. Ja, dat is een boepapenstick. Maar ik heb ook een keer een golfclinic gedaan, weet je wel.
1: Ja.
0: Maar goed, dan moet je wel... dat is heel serieus, is dat, hè?
1: Ja, dat is zeker serieus.
0: En mijn probleem is, ik kan wel serieus zijn, maar het duurt bij mij noodlanger dan een kwartier.
1: Oh.
0: Dus op een gegeven ogenblik, toen dacht ik, ik begon me een beetje te vervelen. Toen ging ik een beetje commentaar leveren bij dus wat ze aan het doen waren, weet je wel. Dus ik heb een Harry staat nu klaar voor de afslag. En, maar dat kunnen ze helemaal niet hebben. Dan raken ze uit hun concentratie.
1: Oh.
0: En toen liep ik ook gewoon met zo'n karretje, weet je wel. En liep ik gewoon door over dat gras. En dan ben je gewoon, Peter, niet over de green. En ik kijk omheen en ik denk, alles is toch groen hier zo? Ik begrijp er helemaal niks van. De stomme sport is dat,
1: zeg. En als je over wil steken, moet je ook eerst zeggen, voor.
0: Voor?
1: Ja.
0: Oh.
1: Waarom vier, weet ik ook niet. Maar dat moet je roepen.
0: Ik vind het een hele eigenaardig sport.
1: Ja, ik heb ook een keer zo'n clinic gedaan.
0: Ja.
1: Vond het wel leuk, trouwens.
0: Ja, het is zeker wel leuk. Zeker,
1: om het
0: zeker
1: te ervaren.
0: Even de afloop in de kantine. Even een lekker garnalenkroketje naar binnen werken. Heerlijk. Nou, lekker hoor. Maar goed, Trudy, zijn nog meer dingen af te halen in de
1: streek. Ja. Even kijken. Een grote krabpaal. Dus als je katten hebt, is dat
0: heerlijk,
1: wel...
0: heerlijk, een krabpaal, inderdaad.
1: Ja, maar dat is niet voor mensen, dus
0: niet
1: voor katten.
0: Mensen.
1: Het is voor katten.
0: Over katten?
1: Ja.
0: Oh.
1: Nou ja, jij mag er ook aan gaan krabben, als je dat wil.
0: Oh, lijkt me heerlijk. Even krabben.
1: Maar je wordt niet gekrabd, je moet zelf krabben.
0: Oh, op die manier. Oh, oké. Okay. Nou ja, wacht maar. Ja. Wat voor een kat? Ik heb geen kat.
1: Dan een witte poppenkast.
0: Een witte poppenkast?
1: Ja.
0: Ach, een witte poppenkast?
1: Ja, een poppenkast. Dat is,
0: Een kast waar je poppen kan stoppen, lijkt mij, toch?
1: Ja, maar het is niet zo'n poppenkast als Jan Klaassen. Maar daar zet je allerlei kleine meubeltjes in, kleine poppetjes. En daar kunnen
0: kinderen
1: dan
0: mee spelen. Oh, een poppenhuis is het dan?
1: Oh, een poppenhuis, juist.
0: Ja, poppenhuis, Trudy.
1: Wat een poppenkast. Ja. Nee, het is gewoon een poppenhuis.
0: Een poppenhuis,
1: okay. Hij is 1,30 bij 84 bij 30. Dus hij kan wel tegen een wandje ergens.
0: Ja, precies.
1: Dan een algeneter.
0: Ach,
1: ja,
0: in de algeheken.
1: Hij is te groot geworden voor de bak van de huidige eigenaar.
0: Ja, hoe groot is die bak van die
1: eigenaar? Die heeft een bak van 70 liter.
0: Ja.
1: Dus als je een grotere bak hebt, dan kan je hem afhalen. Heb je net zo grote, dan is die voor jou ook te groot natuurlijk.
0: Maar hoe groot is die dan?

0: Ja. En het merk is Kids River. Dus voor degenen die daarmee bekend zijn.
1: Kids River.
0: Kids River. Ik heb er nog nooit van gehoord.
1: Ik weet niet, maar kan die wel, als ik dus daarop ga staan, dan kan ik bij mijn plafond om mijn plafond te witten dan?
0: Nee, het is om het af te dichten.
1: Af te dichten?
0: Ja, je hebt een overloopje meestal. Ja. Boven. En dan ga je de trap af. Ja. Maar als kinderen klein zijn, is dat nog een beetje gevaarlijk.
1: Ja.
0: Daar zet je dan zo'n hekje voor.
1: Oh, het is een hekje?
0: Ja.
1: Oh, ik dacht dat je hem gewoon...
0: een traphekje.
1: Een traphek.
0: Dus je zet het hekje voor de trap.
1: Oh.
0: Daarom heet het een traphekje.
1: Wat goed dat ik het even uitleg, Rudy.
0: Nou ja, goed. Morgen is af te halen een klimrek van 3,23 meter breed.
1: Ah, dat is iets anders dan een traprek, hè? Een klimrek.
0: Ja, okay. Dit is voor wat oudere kinderen die lekker kunnen klimmen en klauteren. Hij is 3,30 meter hoog.
1: Ja.
0: En er zit ook een glijbaan aan.
1: Ook nog, kijk eens aan zeg.
0: Dat rek is voorzien van haken om schommels op te hangen.
1: Aha,
0: dus je kunt ook lekkere schommelen.
1: Ik stond net te denken, je kan natuurlijk ook een traprekje hebben waar je overheen kan klimmen.
0: Ja,
1: twee,
0: ja, je ziet ook kinderen die dat doen.
1: Ja, ah, toch handig.
0: Maar niet, het zijn hele slimme kids.
1: Mooi.
0: Dan heb je een Bosch stofzuiger. Dan kun je 7 gratis stofzuigerzakken afhalen. Ooit gekocht bij de Blokker.
1: Oh.
0: En het type is de S152.
1: De S152.
0: En die stofzuigerzakken zijn hartstikke duur.
1: Ja, zeker. Nee, dat is, zijn ze.
0: Serieus?
1: Nee, zeker. Maar ik zou denken aan een Bosch stofzuiger. Ik denk niet meer, ik heb een Bosch bloemen mee, maar. Een Bosch stofzuiger.
0: Ja, nou, dit is een Bosch. Bosch.
1: Wat zeg je, een Bosch?
0: Bosch.
1: Veel iets ongeveer. Maar goed. Heb je nog meer van die leuke dingen, Truus?
0: Ja. Nou, het is natuurlijk prachtig weer. De campings die staan weer vol.
1: Ja. Zeker.
0: Maar ja, ook daar moet afgewassen worden.
1: Ja,
0: nou,
1: absoluut.
0: Dan kan je in Warmond een gratis afwasstijltje ophalen.
1: Een afwasstijltje? Oh, dat valt een beetje tegen. Ik dacht, een vaatwasser of zo? Dacht ik even, dat is handig, maar een afwasstijltje.
0: Een mobiele vaatwasser, nee.
1: Ah, een afwasstijltje.
0: Een afwasstijltje, want dat zijn natuurlijk die dingen met een hengsel.
1: Oh, met een hengsel. Oh, zo handig is dat inderdaad.
0: Ja, dan zet je je vieze troep erin. Dan ga je naar dat
1: precies.
0: Huis, of hoe heet dat?
1: Sanitair.
0: Sanitair, dan ga je afwassen. Ja, ja, dan doe je de schone spullen weer in.
1: Hoppata.
0: Hoppa.
1: Ach, zo handig allemaal.
0: Oké, okay, ja, nou dan. Het is natuurlijk ook weer goed weer om in de tuin te zitten.
1: Ja.
0: Je kunt ophalen in Warmond een tuintafel met glazen blad.
1: Ja.
0: Hij is 1,60 bij 95 bij 75.
1: Mooi. Nou, mooi zeg.
0: Dan ook nog af te halen in Lisse een zweefparasol. Met voet.
1: Echt waar, zweefparasol?
0: Een zweefparasol.
1: Echt waar, die zweeft gewoon?
0: Ja, die zweeft.
1: Echt waar, hoe werkt dat dan?
0: Ja, normaal heb je parasol dus een zo'n stok in het midden.
1: Ja.
0: Maar daar zit een soort boog.
1: Ja.
0: En daar hangt die parasol dan aan.
1: Oh, hij zweeft niet echt.
0: Nee.
1: Oh, ik denk daar is een soort parasol in een baan op de aarde of zo, dacht ik eigenlijk.
0: Ja, nee.
1: Dat is het dus allemaal niet. Hij valt een beetje tegen.
0: Maar goed, hij is best groot, dus hij geeft lekker veel schaduw.
1: Ja.
0: En er zit een tuintafel bij
1: ook
0: met
1: nog
0: 4 tuintstoelen. Allemaal gratis.
1: Allemaal gratis. Ja, zeg, het is niet ongelooflijk zeg.
0: Het is niet te geloven.
1: Ja.
0: Nou, dan als laatste 3 opslagkistjes van grenenhout.
1: Ja.
0: Ze zijn 76 breed, 56 hoog en 54 centimeter diep.
1: Wat zijn de dingen van kistjes?
0: Ja, om spulletjes in op te bergen.
1: Gewoon een oude kist?
0: Grenen. Hij is van grenenhout.
1: Van grenenhout?
0: Ja.
1: Oh, wat handig zeg. Ik kan ook weer in de open haard schuiven.
0: Ja,
1: doen.
0: Nou.
1: Dat was hem.
0: Aanmaakhoutjes van maken.
1: Nou, okay, ik zou zeggen, heel handig. Nou, ik zou toch blij met je met een paar van die mooie kisten van even grenenhout.
0: Ja.
2: Weer een meer show. Elke zaterdag van 12 tot 2.
1: Zo, dan neem je tijdens ook je pillen nou, hè.

in een passable. Je kan nog steeds meespelen. Het spel is extreem moeilijk, maar we hebben ook een hele leuke mooie prijs staan. Luister van 12 tot 2. Zo is dat. Elke zaterdag van 12 tot 2. De beste muziek en de mooiste prijs in de pyramide, zoals op deze plaat.

0: hou me vast ervoor. Ik val van sherry. Nou goed, waarschijnlijk de ouders vroeger een sherrykuurtje genomen. Ja. Freddy, ben jij een beetje van de kunst?
1: Beetje wel, ja.
0: Een beetje van de kunst? Ja, je van de kunst?
1: Ja, een beetje van de kunst.
0: Dan heb ik een leuke tip voor je, want de kas aan de Leeweg in Noordwijk, die verandert deze maand, net als in 2020, in een bijzondere plek voor kunst, natuur en creativiteit. En tijdens het broeikaseffect, zoals het dus daar heet dan, exposeren 10 kunstenaars hun werk midden tussen het groeiende groen. En één van hen, dat is Rob van Leeuwen, en die hangt nu bij ons aan de telefoon. Toch, goedemiddag Rob?
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja Rob, voor de mensen die het broeikaseffect nog niet helemaal kennen, wat houdt het precies in, het broeikaseffect?
2: Nou, dat houdt in het effect wat deze broeikas op ons kunstenaars heeft. En dat is zoals je zei, in 2020 is dat al een keer geweest. Uh-huh. Het is gewoon een hele speciale plek waar op een speelse manier met de natuur wordt omgegaan. En wij hebben nu de kans gekregen voor de tweede keer om daar een expositie in te richten.
0: Oké, okay, ja, want een kas is natuurlijk een plek waar alles groeit en bloeit en verandert en ook een beetje beweegt natuurlijk. Hè?
2: Ja.
0: En hoe heeft die omgeving jou dan in je werk kunnen beïnvloeden?
2: Nou ja, daar zijn we dus echt op in gaan spelen. We zijn vorig jaar, rond deze tijd, zijn we voor het eerst in de kas bij elkaar gekomen.
0: Mm-hmm.
2: Om te ervaren hoe de kas er in dat seizoen bij stond. Ja. En toen hebben we eigenlijk elke maand zijn we een keertje in de kas bij elkaar gekomen. Om te ervaren hoe de kas letterlijk beweegt. En vergankelijkheid en nieuwe bloei.
0: Ja.
2: En daar zijn wij in meegegaan. En iedere kunstenaar is er op zijn manier dus naar dit moment toe gaan groeien in de ateliers. Sommige mensen, het was een wisselwerking tussen hier in het kaswerken en in het ateliers werken.
0: Ja.
2: En uiteindelijk heeft iedereen werk gemaakt wat speciaal voor deze expositie is gemaakt.
0: Ja, ja.
2: En het is een bijzonder gebeuren geworden, zeker voor ons als kunstenaars om mee te maken ook hier.
0: Ja.
2: Maar het is ook een hele bijzondere expositie geworden.
0: Ja, want het eerste broeikaseffect was in 2020, hè? Dus rond de coronaperiode was het natuurlijk. Hè? En
2: ja,
0: dat hele gebeuren rond die coronaperiode, voel je dat nog steeds terug in deze nieuwe editie?
2: Nou, de helft van de kunstenaars die meedoen,
0: ja,
2: die is er toen ook bij geweest.
0: Mm-hmm.
2: En ja, voor ons, wij zijn toen, hebben we echt 3 seizoenen lang hebben hier gewerkt.
0: Ja.
2: En omdat de corona eigenlijk de hele wereld platlegde,
0: ja,
2: hadden wij hier een ruime kas waar we eigenlijk alleen nog maar met onze creativiteit bezig konden zijn.
0: Ja, ja.
2: Dus het is voor ons eigenlijk een onvergetelijke ervaring geworden.
0: Ja.
2: Omdat we zo, ja, dat maak je nooit meer mee eigenlijk als kunstenaar zoiets.
0: En dat smaakt naar meer waarschijnlijk, hè, begrijp ik.
2: Ja, zeker, ja.
0: Ja.
2: Ja,
0: nou,
2: gelukkig,
0: mooi.
2: Gelukkig mochten we weer een keertje.
0: Ja, superleuk toch? Hey, je maakt het dus met 9 collega's van je, dus met in totaal met z'n 10. Hè? En wat maakt het dan zo leuk om met z'n allen, dus met gezamenlijk zo'n tentoonstelling te organiseren en mee te doen?
2: Ja, dat is letterlijk dat groeien ook weer. Dat samen groeien naar iets.
0: Ja. Nou, mooi. Hey, iemand, kun je iets... Ja, sorry. Ja?
2: Ja, nee, ga verder.
0: Nee, ik wil vragen, wat kunnen de bezoekers verwachten? Wat kunnen ze onder andere van jou gezien? Zonder dat je dus nu gelijk alles al gaat verklappen. Maar toch een klein tipje van de sluier misschien?
2: Ja. Nou, ik heb van alle 10 heb ik even een kort steekwoordje van wat er hier te zien is.
0: Ja.
2: Dat is van Joke Bos. Hangt hier een groep nieuwe zwevende kastbewoners.
0: Ja, oké. Okay.
2: Dan hebben we Reina de Graaf. Mm-hmm. Daar zweven hier allemaal wolbollen. Bollen van wol hangen, zweven door de kas heen.
0: Oh.
2: Pam Vispijtes, die heeft het hele jaar hele speelse keramiek gemaakt. En dat hangt hier nu prachtig in harmonie met de omgeving waar het hangt.
0: Ja.
2: Judith de Haas, die heeft onder andere een met water besprenkelende koperen dame. Ja, ik ga het verder niet uitleggen. Dat moet je maar gaan kijken.
0: Ja, maar jij kijkt inderdaad. Klinkt wel spannend allemaal, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: José Mooiekind, die is net dit jaar verhuisd van Noordwijk naar Friesland. En die heeft daar allemaal saapjes om haar nieuwe huisje wonen.
0: Ja.
2: En met die wol heeft ze dus heel veel gemaakt ook. En, even kijken, dan hebben we Judith van Vliet. Nou, die heeft een prachtige jurpscultuur. Echt een feerieke jurpscultuur heeft ze hier staan in de kas.
0: Ja.
2: Even kijken, nou, dan hadden we Hans Berkhout. Die kwam en die zag in een stapel gaasbakken staan. En daar heeft hij al jaren geleden ook mee gewerkt. Dat was ook in het museum op het moment te zien.
0: Ja.
2: En die kon het niet laten om weer met die bakken weer een prachtige installatie te maken.
0: Oké.
2: Greet Haasnoot. die heeft een doek op doorreis, noem ik hem maar. Dat is voor het, het Zomerlichtfestival van Kunstklank. Is er een doek begonnen met mensen in Schotland.
0: Ja.
2: Dat doek ligt hier nu, daar kunnen mensen ook aan werken als ze dat willen. En dat gaat uiteindelijk gaat het weer door naar het Kunstlichtfestival in Kalorama over een paar weken.
0: Oké.
2: Okay. Even kijken, dan hebben we nog over Wies den Oude.
0: Uh-huh.
2: Die hangt hier met hele intieme en hele uitbundige fotografie. En van mezelf dan is er een, heb ik een installatie gemaakt. Ik heb onder andere een bosje bloemen in witte kalksculpturen gemaakt.
0: Ja.
2: Een installatie over wat er wel niet wil ontkiemen.
0: Oké, okay. Nou, dat is helemaal te zien dan.
2: Ja, nee, dat is echt een, het is echt een avontuur om hier door de kast te lopen.
0: Nou, mooi man.
1: Het is maar goed dat het dan 4 dagen is.
2: Ja, zeker. Dat is 5 dagen trouwens. Hè?
1: Oh, 5. Kijk. Oh ja, vandaag ook al.
0: Ja, want Rob...
2: Maandag zijn we ook open dus.
0: Hmm.
2: En volgend weekend ook.
0: Oké. Okay. Met andere woorden, tot slot dan. Wanneer, waar en hoe laat het allemaal plaatsvinden om deze mooie dingen te komen bekijken bij jullie?
2: Ja, dat is aan de Leeweg nummer 18.
0: Ja.
2: In Noordwijk.
0: Oké. Okay.
2: En dus de tijden zijn dus, dat is vandaag, morgen en overmorgen. En volgend weekend. En de tijden zijn van 1 tot 5.
0: Oké, okay, 1 tot 5. En dat is dus op 3, of 23, 24, 25, 30 en 31 mei gaat het allemaal plaatsvinden.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: En dat heet dan het broeikaseffect 2026, mag ik
1: 2.0.
0: 2.0?
1: 2.0.
0: Oké. Okay,
2: 2.0, ja, heel belangrijk, ja.
1: Ja.
0: Nou, ik zou zeggen, Rob, maak er echt een hele mooie tijd van. Je hebt een mooi weer, dus ik hoop dat mensen op hun fiets langs gaan komen om te komen kijken bij jullie.
2: Ja, oké. Okay. Ik ga nu het bord aan de weg zetten. We zijn, vanaf nu zijn we open.
0: Oké, okay. Dan ben je deze geopend dan. Hey, maak er een mooie dag
1: plezier.
0: Van en veel plezier, hè?
2: Ja, oké. Okay. Bedankt.
0: Hey, groetjes dan. Dag. Hoi, hoi. Doei, doei. Hoi, hoi, hoi, hoi. Ja, dat was Rob. Klinkt interessant al, die leuke dingen daar in
1: Noordwijk. Het is in ieder geval de moeite waard. Een lekker fietstochtje.
0: Om fietsen lekker te langs gaan.
1: En hoppakee, daar dan.
0: Goed. We zijn zo'n beetje aan het einde van het programma.
1: Van het eerste uur
0: natuurlijk.
1: En lieten mensen schrikken, joh.
0: Ja, nee, precies. Er kan nog steeds gebeld worden voor het spelletje Mission Impossible. Hij is moeilijk vandaag, maar we hebben ook een hele supermooie prijs.
1: Zeker. Namelijk.
0: Nou goed, we gaan de instrumentaal uit. Dat gaan we doen met, weet je ook alweer? Oh ja, de Crunchy Corona. Canola Suite van Percy Faith. Zo direct zijn we terug in de tweede uur van de Pier & Meer Show.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Boekaar Slaapcomfort. Uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort. Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 1 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrum is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloes over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer, we trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op kandidacoach.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
15: Showtime. Okay, here we go.
16: De Peer en Meer Show.

0: Energy. Red Box One for America. Hey, waar is dat nou weer? Verkeerde jingletje. Oh. Ik moet natuurlijk wel de goede hebben. Ik moet deze hebben. Ja, deze precies.
1: Elke zaterdag van 12 tot 2.
2: Dit is de Bier en Meer Show.
1: Met Peter Gasseling. Peter Gasseling. Peter Gasseling.
0: Ja, ik begin toch even helemaal weer verkeerd. Het tweede uur, dat is jammer, hè. Maar goed, het goede uur. Het eerste uur is al achter de rug. Slecht nieuws is natuurlijk. Maar het goede nieuws ook. Het tweede uur hebben we nog helemaal voor
3: ons
0: liggen. En wat gaan we doen in het tweede uur van de Peer & Mins
3: terug? Nou, we gaan natuurlijk nog een keer Mission Impossible spelen.
0: En hij is moeilijk vandaag, hè?
3: Hij is echt impossible.
0: Ja, hij is impossible. Zal ik al een kleine stegje meegeven? Een kleine
3: stegje. Ja, doe maar.
0: Een kleine stegje. Denk aan een lekkere, zachte,
3: zomerse
0: lekkernij.
3: Nou,
0: toch?
3: Ja.
0: Een lekkere, zachte, zomerse lekkernij. Zeker op een dag zoals vandaag. Ja, nu de mussen weer van het dak vallen. Ik dacht van het
3: weekje aan.
0: Ik dacht een beetje vallen net, inderdaad. Ja, is het echt een verademing. Op vandaag zeg zo'n lekkernijtje tegen. Ja, maar wel zo'n zachte ervan, hè?
3: Absoluut.
0: Ja, oké.
3: Nou, dan gaan we nog de groeten doen.
0: Ja, met handen en voeten doen zelfs.
3: Ja, en we gaan natuurlijk nog allerlei activiteiten bekendmaken die er te doen zijn dit Pinksterweekend in de Bollenstreek.
0: Oh ja, het is Pinkster natuurlijk, hè?
3: Het is Pinkster.
0: Ja, zeker. En de tweede part, de tweede uur.
3: Op een mooie Pinksterdag.
0: Brengt ons altijd terug naar lang vervlogen tijden. Gaan we doen samen met de Hollies. Ken je die nog, de Hollies?
3: Ja, de Hollies, tuurlijk.
0: Ja, die kon heel erg hard lopen, hè. De Hollies waren daar. Deze dus.

0: Ik had even lekker ritmisch afgeteld. Trudy, zijn er nog mensen die jij de groeten wil gaan doen?
1: Jazeker.
0: Ja, vertel.
1: Ik wil graag Jaap van der Meulen de groeten doen.
0: Jaap van der Meulen?
1: Ja, afgelopen maandag was hij jarig.
0: Oh, kijk eens aan, Jaapie.
1: En hij heeft net 6 weken... drie weken ziekenhuis en 3 weken revalidatie achter de rug.
0: Jebba.
1: Dus Jaap, ik hoop dat het nog steeds elke dag een beetje beter met je gaat.
0: Dat hoop ik ook dan. Kijk, nog 1 keer naar huis. Ja, maar jongen. Volhouden natuurlijk, hè.
1: Ja. Ja. Dan feliciteren wij ook nog Bob Noppen. Die was afgelopen maandag ook jarig en die woont in Noordwijkerhout.
0: Oh, dat geeft niet. Kijk, ook een applaus. Ja hoor, als je daar woont, maar dan weer in de Noordwijk gaan.
1: Dat was het,
0: Dus even kijken, dan heb ik ook nog een paar. Even kijken, afgelopen donderdag was het 21 mei. En toen was jarig Simone Hellevanger. En die is toen 32 jaar oud geworden, Simone. Meid, gefeliciteerd met je verjaardag nog. Gisteren was het vrijdag 22 mei, hadden we ook een jarig Jopje. Tim van Veen uit Sassenheim. En die is 34 jaar oud geworden.
1: Zo.
0: 34 jaar, Tim, man. Ho, ho, ho.
1: Kom net kijken.
0: Volhouden natuurlijk, hè, man. Even kijken, vandaag is het zaterdag 23 mei. Hebben we een jarig Jopje, Brenda van de Boongaard. En die is vandaag geworden 56 jaar. Brenda.
1: Mooi.
0: Ook blijven ademhalen natuurlijk, hè. Even kijken, dan gaan we naar aanstaande dinsdag, is het 26 mei. Dan hebben we 2-jarige Jopjes. Onder andere Erso Dilaika uit Lisse. En die wordt dan 50 jaar. Erso, man. Volhouden. Dan ook op dinsdag 26 mei jarig is Bart Bart Gijzenij uit Warmond. En die wordt 42 jaar. 42 jaar, Bart jongen. Best een beetje verjaardag alvast. En eens even kijken, dan gaan we naar woensdag 27 mei. Ook een jarig Jopje, Karin Keus. En die wordt 57 jaar. En al die jarige Jopjes allemaal.
2: De groeten van
0: en voor al die jarige Jopjes gaan we een hele leuke, gezellige plaat draaien. Trudy zei het al, het is een Pinksterweekend. En toen dacht ik, oh ja, Pinksteren, dat heeft iets te maken met religie. Toen dacht ik, nou, het zal wel in de pop. Nee, het zal wel in de Bijbel staan, dacht ik. Nou ja, goed. Toen dacht ik, nou, it's all in the Bible. Ja. Van Snoopy, ga ik even lekker draaien dan. Ja. We kunnen zeggen...

0: It's all in the Bible, natuurlijk van Snoopy de Poepie. Hey, mensen thuis, dit is zover. We gaan het voor de tweede keer spelen. Het moeilijkste spel van de hele bolle streek. Natuurlijk het allermoeilijkste spel, Mission Impossible. En hij is vandaag extreem moeilijk. Dat is alweer gebleken. Want je weet hoe het werkt. We zoeken een woord van 7 letters. En die letters, ja, die krijg je dus niet zomaar van mij. Nee, die zijn dus verstopt in de 7 aanwijzingen die ik dan zo direct ga geven. En als je dan die letters hebt weten te ontrafelen, ja, dan ben je er nog niet. Want als je goed kijkt, zie je dan een heel raar woord staan. Een woord waar je geen taal vast kan knopen. En dat klopt ook. Want ik heb namelijk al die letters door elkaar heen gehuzzeld. En daar moet je dus een woord van maken. Het echte goede woord. Het woord van de dag. En als je dat woord hebt te ontrafelen, pak je dus heel snel de telefoon en bel je 071-361-3199. Voor je goede antwoord. Gok je wagen natuurlijk ook. En als het antwoord goed is, heb je mazzel. Dan kom je dus in de Hoge Hoed terecht. En aan het einde van dit uur krabbelen wij dan in die Hoge Hoed. En dan trekken we hem uit. De winnaar van vandaag. En die gaat eraan de haal met een heerlijk wellnesspakket. Een echte peer en meer wellnesspakket. Moet je wel meespelen, anders gaat hij aan je neus voorbij. Wij gaan beginnen, snel, met de eerste.
1: De eerste letter.
0: Dat zeg ik. En daarom zoeken we dus de derde letter van een medisch apparaat waarmee je vloeistof langzaam in een bloedvat van een patiënt kan aanbrengen. Dus de derde letter van een medisch apparaat waarmee vloeistof langzaam in een bloedvat van een patiënt wordt aangebracht. Zo kun je het ook zeggen. En als die gevonden, gaan wij snel verder met
1: de tweede letter.
0: Precies. En daarom zoeken we dan de derde letter van een mannelijk rund. Dus de derde letter van een mannelijk rund. Gevonden? Mooi. Gaan wij snel verder met
1: de derde letter.
0: Precies. En daar zoeken wij dan de eerste letter van een bovennatuurlijk verschijnsel dat eruit ziet als een zwevend laken met ogen. Dus de eerste letter van een bovennatuurlijk verschijnsel dat eruit ziet als een zwevend laken met ogen. Hoe heet zo'n eng ding? Nou goed, als je die gevonden hebt, gaan wij snel verder met
1: de vierde letter.
0: Precies. En daar zoeken we dan de derde letter van kleding die je aantrekt als je gaat slapen. Dus de derde letter van kleding die je aantrekt als je gaat slapen. En let heel goed op de spelling, hè. Heel goed op de spelling letten voor de derde letter. Als je die gevonden hebt, gaan wij snel verder met
1: de vijfde letter.
0: Precies. En daar zoeken we dan de derde letter van een langwerpig broodje met een warm worstje erin, meestal geserveerd met tomatenketchup. Dus de derde letter van een langwerpig broodje met een warm worstje erin, en meestal geserveerd met tomatenketchup. En in Amerika zijn ze er dol op. Wij gaan daarentegen snel verder met
1: de zesde letter.
0: Precies. En daar bezoeken we dan de derde letter van een geschminkte circusartiest die andere mensen aan het lachen maakt. Dus de derde letter van een geschminkte circusartiest die andere mensen aan het lachen maakt. En als je die gevonden hebt, gaan wij verder met de laatste letter. En de laatste letter, dat is
1: de zevende letter.
0: Precies. En daar bezoeken we dan de eerste letter van hout voor een beenbreuk. Dus de eerste letter van hout voor een beenbreuk. Nou, ik zou zeggen, dit waren ze, de 7 letters. Maak dan een woord van het woord van de dag. En pak heel snel de telefoon en bel 071-361-3199. Ik zal een kleine stegger meegeven, Unterwasser. Denk aan zo'n lekkere, zachte, koude, zomerse lekkernij. Een koude, zachte, zomerse lekkernij. Nou,

0: The Eagles en Take It Easy hier in het tweede uur van de Pier en Meer Show. Goed, Rudy. Zijn er nog wat leuke dingen te doen in onze fijne pittoreske bollenstreek die even kwijtrollen aan onze luisteraars?
1: Ja, die wil ik wel kwijt. Want er is een workshop Zomerkruiden. En die wordt gegeven in Streekmuseum Veldzicht in Noordwijk. Aanstaande vrijdag, 29 mei. En onder deskundige begeleiding, leren deelnemers hoe ze met kruiden zelf verzorgingsproducten kunnen maken.
0: Aha.
1: De kruiden komen uit de kruidentuinen van Veldzicht.
0: Ja.
1: En wat je gaat maken, dat hangt af van welke kruiden er op dat moment beschikbaar zijn. Dus het is nog een verrassing.
0: Oké, maar als je dan een kruid nodig hebt, bijvoorbeeld tegen zweetvoeting, noem maar wat.
1: Ja.
0: En je hebt een bepaald kruid nodig wat er nog niet is.
1: Ja,
0: dat is een heel groot probleem. En trouwens, ik zit even net te denken. Vroeger, hè, als mensen een winterteen hadden, weet je wel. Ja, dat is wel eens een winterteen, weet je wel.
1: Ja.
0: En dan zeiden ze, dan moet je even overheen plassen. Dat is wel echt smerig.
1: Nou, ik heb wel gehad, als je fratten op je voet hebt, dat je er dan overheen moet plassen.
0: Of een frat op je voet?
1: Ja.
0: Nee, ik weet het niet, maar dat is een beetje een fetisch gedachte.
1: Ja, maar ja, goed. Je kan het proberen.
0: Ja, je erover
1: als het van jezelf is, maakt het niet uit. Je moet niet de ander eroverheen laten plassen. Je hebt
0: mensen die plassen overal overheen.
1: Ja.
0: Zelfs over de bril, weet je wel. Maar goed, dat is helemaal wat anders.
1: Ja, oké. Maar goed. In elk geval kun je een zalf maken, een tinctuur en een hydrolaat.
0: Een hydrolaat zelfs?
1: Ja, hydro, dat is een beetje baat.
0: Ja, is mooi. Nee, dat is geweldig. Kan je het ook opdrinken trouwens, een hydrolaat?
1: Nee,
0: nee,
1: dat zou ik niet doen.
0: Oké. Okay.
1: De workshop is van 14:30 tot 16:30. En deelname, ja, dat kost best wel €25.
0: Zo.
1: Maar dat is wel inclusief koffie en thee.
0: Oh, dat zit er dan weer bij dan?
1: Ja, dat zit er dan weer bij.
0: Dat valt er wel weer mee.
1: Je kunt je aanmelden via e.steenbeek@g-o-n.nl. Het GON, dat is het genootschap uit Noordwijk.
0: Oh, die, ja, ja.
1: Ja.
0: Dat is het, oh, dat, die staat ook bekend als het kwakzalversgenootschap.
1: Nee, joh. Nee, joh. Die bewaren de cultuurhistorie van Noordwijk.
0: Dat is wel een grapje natuurlijk.
1: Ja, joh.
0: Heb je er nog eentje?
1: Ik heb er nog eentje.
0: Oké, dan.
1: In Voorhout, daar wordt volgende week zaterdag een lezing gegeven over Boerhaven. Dat is natuurlijk ook kruiden.
0: Boerhaven?
1: Ja, Boerhaven.
0: Ik ken wel Boerpiet, maar Boerhaven ken ik niet.
1: Nou, Boerhaven, dat is een... hoe moet je dat zeggen? Ja. Een arts uit lang vervlogen tijden.
0: Oh, is het de arts?
1: En die was ook heel erg met kruiden en zo bezig.
0: Oh, ook zo eentje, ja. Maar die was ook boer?
1: Nee.
0: Niet.
1: Die heette gewoon Boerhaven.
0: Oh, die heette Boerhaven?
1: Ja. Je hebt ook het Boerhavenhuis in Voorhout. Dat moet jij toch weten, Peet?
0: Mijn rol is dat ik het allemaal niet weet.
1: Oké, okay, goed.
0: Okay, ja.
1: Even kijken hoor. Een historische kringcafé wordt er dan gehouden. Het zogenaamde HKV. En Marjolein van der Jacht en Wilfred Simons... die verzorgen een lezing over Herman Boerhaven. En dat doen ze aan de hand van hun boek... Ik heb uw geval zorgvuldig overwogen.
0: Oh.
1: Arts hoor je dat wel zeggen.
0: Ja, ja, zeker ja.
1: Leefstijladviezen met recepten naar Herman Boerhaven. En dat is op initiatief van Dorpsmarketing Oegstgeest tot stand gekomen.
0: Ja.
1: De in Voorhout geboren Boerhaven, die van 1668...
0: Is die in Voorhout geboren, die Boerhaven?
1: Ja.
0: Oh, dat wist ik helemaal niet.
1: Nee, ik ook niet.
0: Nee.
1: We leren nog eens wat.
0: Zo is het dat.
1: Ja. Nou, hij is ook niet zo heel oud geworden.
0: Oh, hij gebruikt zijn eigen recepten zeker en zo dan. Nou, dat zegt hij wel in ieder geval belovend dan.
1: Oké, okay, nou, het was een wereldberoemd arts. Ze kwamen van heinde en verre.
0: Ja.
1: Anatoom, botanicus en scheikundige. Dus hij had veel talent.
0: Ja,
1: het Boerhavenhuis en tuin in het centrum van Voorhout herinneren nog aan aan de geboorteplek van de beroemde arts en wetenschapper. De lezing vindt plaats in de BNS in Voorhout.
0: Ja.
1: Aan de Rijnsburgerweg nummer 4. Begint om 11:15.
0: Oh, opschieten.
1: En de toegang is gratis.
0: Ah, hou ervan.
1: En je bent op tijd weer thuis voor de Perenmeer.
0: Zo is dat. Heerlijk zeg. En dan hebben ze direct een plaatje zoals deze bijvoorbeeld van Kid Rock. Ken je die nog? Kid Rock. Plaatje gemaakt. All summer long. Ja, en volgens mij is de zomer vandaag begonnen. Hoor. Gisteren
1: echt
0: eigenlijk
1: begonnen.
0: Ja, het is echt begonnen. Ja.

0: Summer Long. In de uitvoering van Kid Rock hier in de Peer. En meer zo'n origineel was natuurlijk Sweet Home Alabama. Hè?
1: Ja, Sweet Home Alabama.
0: Ja, precies. Toen zijn er nog van die leuke dingen te doen. Ik zeg van, nou, die moet ik ook nog even
1: Nou, het is natuurlijk Pinksteren. Mensen
0: ja, maar morgen pas,
1: lang weekend.
0: Morgen pas Pinksteren, hè?
1: Ja.
0: Wat is Pinksteren eigenlijk? Wat houdt het eigenlijk precies in?
1: Geen idee.
0: Geen idee? Ik weet het ook niet. Voor mij is het gewoon Pinksteren vrijdag.
1: Ja. Volgens mij is de Heilige Geest neergedaald of zo.
0: Oh, is die gecrashed of zo? Ja, of wat? Dat is verschrikkelijk. Heb je het wel overleefd?
1: Denk het wel.
0: Was schrikkelijk.
1: Nou ja, goed.
0: Een van de allereerste luchtvaartrampen was dat of zo dan?
1: Misschien wel.
0: Ja.
1: Ja, wie zal het zeggen?
0: Nou, schrikkelijk.
1: Ja, als mensen het weten, bellen.
0: Ja, even bellen inderdaad.
1: Maar, natuurlijk een lang weekend voor heel veel mensen.
0: Ja, ja.
1: Vrij. En op maandag, 25 mei, tweede Pinksterdag... Dan doet Landgoed Calorama in Noordwijk mee aan de dag van het kasteel.
0: Ach, hebben ze ook een kasteel daarom?
1: Ja. Ja, maar ja, ze hebben in ieder geval het koetshuis nog.
0: Oh, het koetshuis hebben ze nog van het kasteel. Ja. Oh, oké.
1: En er is een buitenplaat. Ja, je kan het niet echt een kasteel noemen.
0: Nee, ik wou zeggen, het is een beetje bouwval toch wat er staat?
1: Nee. Nee, zo erg is nou ook weer niet. Het is best leuk om daar naartoe te gaan. Als je nou nog niks gepland hebt, Peet, kan je daar met Carina lekker naartoe fietsen.
0: Ja, zeker.
1: Lekker rondkijken. Het is een hele mooie tuin. En ze hebben ook een heel leuk, het is een theehuisje. En daar zitten verschillende kleuren glas in. En met bepaalde lichtinval geeft dat een heel apart effect. De hele dag door heb je andere effecten daardoor.
0: Mooi. Maar als je naar binnen gaat, moet je dan wel een helm opzetten of zo?
1: Nee, dat hoeft niet.
0: Geen bouwhelm op dit.
1: Nee.
0: Nou, mooi. Dat is cool.
1: Nou, bezoekers zijn welkom tussen 10:30 en 16:30. En dit jaar is het thema liefde.
0: Liefde?
1: Staat centraal.
0: Oh, liefde. Dat is toch geweldig te houden van, hè? I love you. Ja. Love is in the air. Ja, ja, heerlijk.
1: Nou goed, volgens de organisatie komt het thema onder meer terug in de historische rozentuin van het landgoed.
0: Ja.
1: En bezoekers kunnen daar wandelen tussen de rozen en meer te weten komen over de geschiedenis van de tuin en het landgoed.
0: Ach, nou mooi.
1: Naast wandelingen over het terrein zijn er meer activiteiten. In het koetshuis is er een kunstexpositie te bezoeken. En in de festivaltent verzorgt Kleinkoor Academie de voorstelling Mini Movie Stars.
0: Mini Movie Stars,
1: ja.
0: Nou, daar wil je naartoe zijn. Ja.
1: En de optredens die zijn om 1:00 en om 3:00. Dus er zijn twee mogelijkheden.
0: Zeker.
1: Nou, even kijken. Nou, wil je meer informatie? Dan kun je kijken op dagvanhetkasteel-zh.nl.
0: Nou, mooi dan. Heerlijk. Heb je er nog één, Trudy?
1: Ik heb er nog één. De jeugdafdeling van Adest Musica die houdt zaterdag 30 mei een open dag voor kinderen van

beste muziek en de leukste prijs. Moet je wel meespelen natuurlijk, hè? Zoals deze plaat bijvoorbeeld van Amerika. The Border. Je hebt langzaam zeker kruipen naar het einde. Dus als je meegesloten bent met de Mission Impossible, blijf ook een beetje in de buurt van je telefoon, hè? Want zo direct.

0: van het Amerikaanse bandje America. Ja, die kwam uit Amerika trouwens, hè. Goed, ja, we kruipen langzaam naar het einde van het programma. Maar goed, nog niet helemaal. We hebben nog een paar plaatjes te gaan. En natuurlijk ook zo direct de winnaar van het spelletje Mission Impossible. En Trudy, jij past nog een paar leuke items die je nog even kwijt moet aan de luisteraars. Oh, dat zijn deze.
1: Ja, dat zijn die. Ja, dank je.
0: We hebben die weer terug.
1: Er is aanstaande dinsdag een lunchconcert.
0: Ik zag dat je gooit het op de grond, hè? Niet eten waarschijnlijk.
1: Het duo Saxion die verzorgt dan het vijfde lunchconcert uit de reeks van de Noordwijkse Stichting Muziek in Jeroen. En in de oude Jeroenskerk in Noordwijk binnen.

0: spelen Marijke Schreur op saxofoon en Ellen Zijm op accordeon. En ze spelen werken van Grieg, Mussorgsky, de schilderijen tentoonstelling en Guno.
1: De schilderijen, is het ook een artiest?
0: Schilderijen tentoonstelling, nou, dat is een bekend muziekwerk.
1: Oh, echt waar, hè?
0: Ja, dat was mijn eerste... Geen idee. Ik heb dat leren kennen door de muziekleraar bij ons op de Mulo.
1: Ja.
0: In, ja, wanneer was het?
1: Nee, heel lang geleden.
0: In ieder geval de vorige eeuw, in ieder geval. En ja, dat is best een mooie muziek. En dan hoor je allerlei, ja...
1: Ah, dat is dan, dat is dan programmamuziek.
0: Maar
1: is
0: dat klassieke muziek verbeeld, dan? Ja. Maar muziek verbeeld, een
1: schilderij. Ik ben ook van de klassieke, maar ik...
0: Ja. Nee, zeg jou niet?
1: Nee, dat zeg me helemaal niet.
0: Nou, dan moet je dat wel eens opzoeken.
1: Ik ben op serieus op dit moment.
0: Nee, het is echt heel serieus. Ja. De schilderij tentoonstelling van Mussorgsky.
1: Maar dan gaat het op een accordeon spelen dan?
0: Nee, joh.
1: Oh, dus ik had je dat zei, accordeon.
0: Ik kan het me niet meer herinneren,
1: Monica.
0: Wij vonden het ook zo gek, de schilderijen tentoonstelling. En dat was dan in muziek. Dus dat vergeet ik nooit meer. Nee. Ik was 13 of zo.
1: Maar het heeft voor de rest geen indruk op je gemaakt, begrijp ik.
0: Nou ja, ik wist niet meer dat het van Mussorgsky is.
1: Mussorgsky, ja. Oké, Mussorgsky, ja.
0: Ja, die ken je wel.
1: Ja, zeker wel.
0: Oké. Maar goed, het concert begint om 12:30. Het duurt een half uurtje.
1: Ja.
0: En de toegang is gratis.
1: Ja, de hoogte. Gratis staan bij, doet helemaal vooraan. Heb ik nog eentje natuurlijk af te ronden?
0: Op zaterdag 30 mei dan organiseert Natuurontdekkingscentrum Koudehoorn een vroege vogelwandeling op recreatieeiland Koudehoorn in Warmond.
1: Ja.
0: Het duurt ongeveer 2 uur, die wandeling.
1: Oh.
0: Nou, je moet heel vroeg je bed uit.
1: Ja, even flink oefenen en waarschijnlijk even trainen natuurlijk, hè?
0: Kwart voor zes.
1: Kwart voor zes.
0: 's Ochtends.
1: Wat is dat voor een belachelijke tijd, kwart voor zes?
0: Maar ja, dan hoor je de meeste vogeltjes zingen.
1: Dan heb ik nog opgebaard rond die tijd.
0: Jij wel, maar goed. Jij wandelt 's avonds.
1: Ja, dat is waar.
0: Oké, tussen 17:45 en 18:00 wordt er verzameld bij het NOCK. Dat is het gebouw van Koudehoorn.
1: Ja.
0: Deelname is gratis.
1: Oh, is ook helemaal gratis.
0: Ja, dat is maar goed ook, denk ik.
1: Ja, het komt er geen eens natuurlijk.
0: je kunt je opgeven, dat is wel gewenst. Via info@koudehoornontdekken.nl. Ja. En een verrekijker en goede wandelschoenen, dat wordt aangeraden.
1: Moet je jezelf opgeven dan?
0: Ja.
1: Nou, dat is in ieder geval beter dan dat je huisarts doet, hè?
0: Ja, precies.
1: Ja, zo is dat. Okay. Oh, mensen thuis. Belangrijk moment in de show. Er kan niet meer gebeld worden voor het spelletje Mission Impossible. De lijnen zijn gesloten.
0: Ja.
1: Dat betekent wij gaan grabbelen in de hoofdhoek.
0: Ik grabbel nog eventjes en dan ben ik weg.
1: Zo is dat. Ja,
0: ik ga er al vandoor.
1: Jij gaat er vandoor. Dus,
0: ja,
1: gaat
0: iets
1: zo
0: eerder
1: denken.
0: Als normaal.
1: Jij gaat in overspannen toestand het pand uit, zo denk ik waarschijnlijk, Trudy.
0: Ja.
1: Nou goed.
0: Ik ga op mijn racefiets.
1: Ik ga een plaatje draaien van de heer Hazes, de kleine man uit Amsterdam. Ken je die nog? Oh, die is gezellig, hè? Goed, we gaan grabbelen.
0: Die wordt altijd gedraaid in onze pubquiz.
1: Is het afgelopen waarschijnlijk?
0: Ja, als het einde is. Het laatste rondje.
1: Origineel trouwens. Ja. Er komt ook Dennis toevallig binnen. Nou, goed. Nou, mensen, het einde is daarbij. We gaan grappen, Rudy.

0: Het laatste rondje van de heer H. en de heer A. Hazes uit Amsterdam. Je weet dat de kleine man uit Amsterdam doet altijd even eens, de tijd breken. Zodat wij kunnen bellen met een luisteraar. En we hebben gebeld met een luisteraar. En als het goed is, hangt nu aan de lijn. Marion Kuiper, nog goedemiddag.
1: Yes,
0: Marion, hang je daar? Ja, hij doet het, gelukkig zeg.
1: Als je Benners ook niet had.
0: Wat zeg je?
1: Als je Benners ook niet had.
0: Benners?
1: Dennis.
0: Oh, Dennis. Ja, je klinkt een beetje ver weg op dit moment. Waar zit je op dit moment?
1: Ik zit gewoon thuis, maar ik zal hem even van de speaker afhalen.
0: Ja, haal hem even van de speaker af.
1: Ik denk dat dat scheelt. Ik heb de radio al zachter gezet, dus...
0: Ah, je weet hoe het werkt. Nou, helemaal goed.
1: Ja.
0: Zat je binnen of zat je buiten?
1: Nee, ik zat binnen.
0: Binnen?
1: Ik kwam van boven naar beneden. Ja. En toen heb ik de eerste twee letters gemist.
0: Oh.
1: En dat was even lastig.
0: Ja. Maar uiteindelijk is het wel gelukt, want je had waarschijnlijk dan de steg unter Wasser had je waarschijnlijk nodig, hè?
1: Wat zeg je?
0: Ja, waarschijnlijk even mijn steg unter Wasser had je nodig.
1: Ja, die
0: aanwijzing, ja.
1: En ik weet dat jij als je een J hebt, dat je dan ook meestal een I hebt.
0: Ja.
1: Of een J op het eind, weet je, als een klein woord. Dus ik heb gegokt op de I en dat was goed gegokt.
0: Okay. Hé, maar... Allemaal mooi, maar je staat dus niet buiten, want het is buiten. De mussen vallen van het dak, op dit moment. Het is zomer.
1: Ja, dus ik ga zo meteen lekker buiten op
0: de balkon. Je gaat zo lekker buiten op de balkon. Ja. Heb je geen tuin dan?
1: Ook.
0: Ook? Maar je gaat lekker hoog en droog zitten.
1: Als het heet is op balkon, ga ik in de tuin zitten.
0: Oké, zo werkt dat. Ja, dat doe ik ook meestal. Ik ga al een beetje op niveau zitten, zeg ik altijd. Maar als het boven warm is op mijn dakterras, dan ga ik in de tuin. En omgekeerd, als het buiten in de tuin koud is, zit ik bovenaan. Hartstikke lekker zeggen. Ja, en het is voor het eerst, want een week terug zaten we nog met z'n allen te klappertanden. En nu is het opeens 27 graden. Zeg, is het wel een beetje vol te houden bij jou dan?
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, heb je niet
1: gewoon
0: dat je
1: zegt, druk maken. Wel, nee.
0: Geen last van warmte, stress of zoiets dergelijks?
1: Wel, nee.
0: Nee?
1: Je moet je gewoon rustig houden. Je moet je aanpassen aan het weer.
0: Ja, dat is waar inderdaad. Hè? Of je moet medicijnen innemen om een beetje rustig te worden. Dat doe ik meestal dan.
1: Dat kan ook. Zijn er ook
0: zat
1: die dat doen.
0: Oké, maar we gaan terug. Back to business spelletje. Ja, je zei het al, het was moeilijk. En ik weet het ook, want we hebben heel veel foute antwoorden gehad. Helemaal omdat er gewoon zaten een paar moeilijke dingen zaten erin. Want bijvoorbeeld, eens even kijken. Ik pak hem er even bij. Oh ja, de eerste letter van hout voor een beenbreuk.
1: Ja, ik denk een spalk.
0: Dat is een spalk inderdaad. Ja, maar ja.
1: En ik denk als je een been gebroken hebt, heb je een stok nodig. Dus die S die was nog gevonden.
0: Ja, oké, die had je dan te pakken. Ja, oké, die zat lekker vooraan dan. Maar ja, dan die kleding, hè, dus die derde letter van kleding die je aantrekt als je gaat slapen.
1: Ja, daar heb je jou, hè, de pyjama.
0: Ja,
1: jij schrijft het met IJ en een ander schrijft het met een Griekse ei.
0: Het is met een ei inderdaad, een Griekse ei.
1: Ja.
0: Ja, en daar staat natuurlijk wel een beetje de instinker natuurlijk. Hè? Want als je dus dat op een andere manier gaat schrijven, dan klopt het niet helemaal meer. Eens even kijken. Ja, en dat medisch apparaat om vloeistof in een bloedvat te brengen. Nou, dat was natuurlijk vrij makkelijk. Dat is een infuus natuurlijk, hè?
1: Dat was een infuus.
0: Oké. Met andere woorden, ik ga het aan je vragen. Marion Kuiper, het woord van de dag. Welk woord zochten wij vandaag weer?
1: Soft-ijs.
0: Soft-ijs is helemaal goed. Joepie de poepie, ja, je hebt hem te pakken. Met andere woorden, iedereen die meegespeeld heeft, het antwoord was soft ijs. En ik weet het, hij was moeilijk. Maar ja, goed, het kan ook wel eens een keertje moeilijk zijn, toch? We hebben een mooie prijs voor je klaarstaan, Marion.
1: Heel fijn.
0: Het is een verwend pakket, dat kan je zelf een beetje verwennen. Of je laat het insmeren door hand, maar ook allemaal natuurlijk, hè?
1: Oh, dat lijkt me wel.
0: Het is een heerlijk verwend pakket, je kan ermee doen wat je zelf wilt natuurlijk. Hij staat hier voor je klaar en je kan hem komen halen of we komen op een andere manier bij, het komt vast wel goed. Ik zet in ieder geval je naam erop en dan zou ik zeggen, lekker genieten binnenkort.
1: Helemaal top, hartstikke fijn en heel hartelijk bedankt.
0: Jij ook bedankt voor het meespelen en tot de volgende keer, hè?
1: Tot de volgende keer.
0: Groetjes. Hoi hoi. Hoi hoi. Hoi hoi. Doei doei. Doei doei. Ja, dat was Marion Kuiper. Mooie prijs te pakken. Moet je meespelen? Heb je op handwerk ook mooie prijs te pakken? Waarschijnlijk wel. De cycle.

Coltrane en Go Like Elijah. Met thuis aan alle leuke dingen komt er eind ook in dit programma. De Peer en Meers. Ik ben back af. Ik ga naar huis. We zeggen tot volgende week. Doei doei. Mazzel.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollestreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
3: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
4: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
5: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollestreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 2 uur.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jetten per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrem is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig, bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
10: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
11: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
12: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
13: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
14: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
15: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
16: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
17: Het volgende programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist, gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk Binnen.

0: Zaterdag 23 mei 2026, uitzending 1736 van Bollestreek Sport. Ja, en het is de laatste uitzending dat we werken aan de reguliere competitie, want de Bollestreek clubs komen daarin vandaag voor het laatst in actie. We hebben een hoop wedstrijden op het programma staan, 5 om precies te zijn, en ik ga ze even met u doornemen. 3 wedstrijden beginnen om 3:30 middags, en dat zijn de wedstrijden in de derde divisie B. VV Noordwijk speelt een thuiswedstrijd tegen TOGB. Scheveningen neemt het op tegen FC Lisse. En FC Rijnvogels speelt een thuiswedstrijd tegen VVSB. Een 3:30 later, om 4:00 middags dus, hebben we nog 2 wedstrijden uit de vierde divisie A. SSC speelt de derby tegen Terlede. En WVHEDW neemt het op tegen SV Hillegom. Staat een hoop op het spel nog. Dat kan ik u allemaal uit gaan leggen, maar dat ga ik niet doen. Dit eerste uur hebben we volledig vrijgemaakt om voor de verslaggevers om te vertellen wat er voor welke club nog op het programma staat. Dus dat gaan we zo doen. Wie zitten er dan langs de lijn vandaag? Nou, dat is voor Noordwijk Ramon Admiraal. Bij FC Lisse Jan-Kees Vaas. Bij VVSB Marco van den Berg. John Groot voor het laatst vandaag langs de lijn bij SSC. En Wim Erkamp zit langs de lijn bij SV Hillegom. Dan hebben we nog een heel bataljon mensen die hier vandaag in de studio zitten om er een mooie uitzending van te maken. De techniek wordt gedaan door Dennis van Zuilen. De regie Jorik van Teeseling en Pieter Ottevanger. Mijn naam is Patrick McDonald en we hebben ook een analist vandaag in dienst. Dat is Jeroen Duineveld. Daar gaan we af en toe naar toeschakelen. En die zit thuis met allemaal schermen om zich heen om alle uitslagen bij te houden. En die kan ons dan precies zeggen wie er in de nacompetitie tegen wie moet gaan spelen. Eerst een stukje muziek.
1: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.

Ja, en dat was hem, de eerste plaat die technicus Dennis van Zuilen vandaag voor u uitgezocht heeft. Dat is muziek van Nederlandse bodem uit 1993. Candy Dulfer met Sex A Go-Go. Ja, kijk naar de andere kant van het scherm. Dan zie ik dat Jorik van Teseling al druk bezig is om contact te leggen met verslaggevers. Dat is nog niet helemaal gelukt, maar het is niet erg. Want in de tussentijd heb ik nog wat sportberichtjes voor u. Te beginnen met Pep Guardiola. Die zal na zijn afscheid bij Manchester City voorlopig even niet aan de slag gaan als trainer of bondscoach. De Spanjaard kondigde gisteren zijn vertrek aan, ondanks dat hij nog geen aflopend contract had. Ik heb rust nodig, zei Guardiola vrijdag op een persconferentie in aanloop naar de Premier League wedstrijd van zondag tegen Aston Villa. Ik heb een tijdje geen plannen, anders was ik hier gebleven. Ik moet een stap terug doen, want ik voel dat ik binnen afzienbare tijd niet meer de energie zal hebben die nodig is om elke 3 dagen te strijden voor de prijzen en een groep spelers aan te sturen. En dat is wel nodig om door te kunnen gaan, vervolgde Guardiola. In totaal heeft de Spaanse ex-trainer van Barcelona en Bayern München 10 jaar aan het roer gestaan bij Manchester City. En met 6 landstitels, 3 nationale bekers, een wereldbeker voor clubs en een Champions League titel kan zijn tijd daar gerust succesvol worden genoemd. Ik kreeg net een seintje in mijn oor van Jorik. Die zegt dat we naar Scheveningen FC Lisse kunnen gaan. Maar Jan-Kees Vaas inmiddels klaar. Geen Jan-Kees, Jorik. Oh, dan denk ik dat we even een stukje muziek gaan draaien.

0: zomersplaatje van Bruno Mars, I Just Might, hier bij Bollestreek Sport. En dat past ook wel aardig bij het weer vandaag, want het is ontzettend warm. Lekker zonnetje erbij. En ook in het zonnetje zit, tenminste, dat veronderstel ik, Ramon Admiraal. En die gaat ons vertellen wat er vandaag op het spel staat bij VV Noordwijk tegen TOGB. Goedemiddag, Ramon.
1: Ja, goedemiddag. In het zonnetje net wel. Ik stap net uit de tuin eigenlijk. Ik moet zo naar de voetbaltoerwedstrijd beginnen, natuurlijk om 3:30. Ja, waar gaat het om? Ja, dat is best een lastige vraag in dit geval. Kijk je naar de ranglijst, dan staat Noordwijk 10e. En dat verandert ook niet meer. Het gat met de ploeg eronder en de ploeg erboven, dat bedraagt meer dan 3 punten. Dus dat gaat niet meer veranderen. En Noordwijk gaat dit seizoen afsluiten op de 10e plek. Ja, en dan is er natuurlijk nog wel die periodetitel. De laatste periode die dan recht geeft op de nacompetitie. Ja, en die is ondanks een goede en knappe wedstrijd vorige week van Noordwijk tegen Kloetingen, waar ze 2-2 gelijk hebben gespeeld tegen de nieuwe kampioen. Ja, is dat gelijkspel natuurlijk niet heel gunstig geweest in de periode. En dat maakt dat Noordwijk afhankelijk is geworden. Ze spelen wel tegen een van de directe concurrenten, TOGB uit Berkel en Roderijs. Nou ja, mocht je deze wedstrijd winnen, dan ben je die in ieder geval kwijt. Alleen, er gebeurt wat bovenin op de ranglijst. En dan met name tussen de ploegen VVSB, FC Lisse en Rijnvogels. Ja, daar zijn wat scenario's. En het komt er in het kort op neer. Op het moment dat FC Rijnvogels vandaag niet gelijk speelt, dus verliest of wint, dan gaan zij een periode, dan wel een vervangende periode pakken. En dan zou Noordwijk dat niet meer gaan doen. Ja, weet je, dat is natuurlijk een scenario wat reëel is. Iedereen kan rekenen en dat doen ze op dat niveau natuurlijk ook. Dus ik ga er niet vanuit dat er voor Noordwijk op dat vlak nog veel te halen is. En dat men gewoon de supporters vanmiddag en ook de ploeg een goede laatste wedstrijd willen beleven, willen geven. En daarmee het seizoen wat stroef begon. En in de tweede competitiehelft een stuk beter werd op wat, met name in de verre uitwedstrijden, wat dieptepunten. Ik denk dat Noordwijk daarvoor moet gaan. En de huid duur verkopen, zorgen dat je thuis een mooie pot voetbal neerlegt. En met een opgeheven hoofd dit seizoen afsluiten. Ja, en wie weet verandert er op de stand iets. Zijn er wat ontwikkelingen die nog een soort van gunstig kunnen uitpakken. Maar ik denk niet dat Noordwijk in de positie is om daar heel veel hoop op te hebben.
2: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.

0: Dat waren de Beach Boys met Surfing Safari. Ja, we hebben net van Ramon Admiraal gehoord hoe VV Noordwijk ervoor staat. En die gaan straks om 16:30 de thuiswedstrijd spelen tegen TOGB. Op dezelfde tijd hebben we ook op Sportpark De Koltuin FC Rijnvogels tegen VVSB. En Marco, wat staat er voor VVSB nog op het spel?
1: Alles. En dan heb ik het in één woord gewoon,
0: dat is wel heel veel.
1: Helemaal duidelijk gemaakt. Ja, er staat natuurlijk van alles op. Maar niet alleen voor VVSB, maar ook natuurlijk voor de bewoners van de Kooltuin. En dat is FC Rijnvogels. Ik heb het allemaal eventjes op een rijtje gezet. En ik zal het vertellen, want vanmiddag is dan de laatste competitiewedstrijd van het seizoen 2025-2026. En waar iedereen een klein beetje op gehoopt heeft, gaat vandaag gebeuren. FC Rijnvogels, VVSB, VSB gaat de ontknoping worden van de derde divisie B. VVSB staat momenteel derde. Achter kampioen Kloetingen en FC Lisse, maar met 1 punt voor op FC Rijnvogels. Wint Rijnvogels vandaag, dan gaan ze over VVSB heen en nemen de periodetitel over van Kloetingen. Wint VVSB, dan wint die de derde periodetitel. Omdat Lisse en VVSB dan een periodetitel hebben en Rijnvogels vieren wordt, krijgen zij dan weer alsnog de periodetitel van Kloetingen. Dus dat allemaal staat er te verwachten. Wordt het tussen Rijnvogels en VVSB een gelijkspel, dan neemt VVSB de periodetitel over van Kloetingen en heeft Rijnvogels helemaal niets. Verliest VVSB, dan is het afhankelijk van TOGB, want dat speelt dus, zoals we net gehoord hebben, tegen Noordwijk, en van de Zwaluwen. Verliezen deze beide ploegen punten, dan heeft VVSB alsnog de derde periodetitel. Dus wil VVSB het in eigen hand hebben, moet het winnen of gelijk spelen. Terwijl Rijnvogels moet winnen, maar ook mag verliezen. En als die gelijk spelen, hebben ze helemaal niets. Dus ja, dat staat er allemaal te gebeuren hier op Sportpark De Koltuin. En vanaf 16:30 gaan we dat zien, horen en beleven in aflevering 1736 van Bollestreek Sport. Natuurlijk via Omroep Bo, de omroep van de Bollestreek. Spannend, spannend, spannend, spannend.

0: Suspicious Minds van The King of Rock'n'Roll, Elvis Presley, natuurlijk bij Bollestreek Sport, waar we inmiddels ook contact hebben gelegd met de man die vandaag het verslag gaat doen bij Scheveningen tegen FC Lisse. En dat is voor beide ploegen nog wel een hele belangrijke wedstrijd. Jan Kees, goedemiddag.
1: Ja, kan je me verstaan?
0: Ik kan jou verstaan, Jan Kees, luid en duidelijk.
1: Oké, perfect. Dus zojuist is Scheveningen aangekomen, het is hier zeewind. Ik heb mijn winterjas maar weer aangetrokken, want het is beren koud hier gewoon. De ijsberen lopen hier over het veld heen. Nee, wel kijk je, maar het is wel zeewind hier, dus het is op zich wel goede omstandigheden om te voetballen.
0: Wat staat er op het spel vandaag, Jan Kees?
1: Nou, Lisse wil zo hoog mogelijk eindigen in de eindstand. Dan heb je als voordeel dat je eerst in de nacompetitie mag spelen uit, volgende week woensdag. En dan dan doen we zaterdag op. Nou, is dat een voordeel uiteraard, die dus je thuis mag afsluiten. Dat is het uitgangspunt. Maar ik heb zitten kijken. Hier gaan ze nog spelen woensdag. Op dit moment zijn er nog 12 verschillende kandidaten.
0: Dat is nogal wat, Jan Kees. En voor Scheveningen?
1: Nou, Scheveningen die is dus al zeker. Ze kunnen niet rechtstreeks degraderen. Kunnen zich nog handhaven, mits zij zelf winnen. Maar dan moeten de ploegen boven Scheveningen verliezen. Dat is Groene Ster, die speelt er Aziatisch geregedeerd en ook steeds ook. Maar zo kan Scheveningen na competitie spelen. Maar goed, dit zijval speelt er gewoon in de sterkste opstelling die mogelijk is. Heel graag tweede worden. En dan betekent het de komende hoes de uiterstrijd. Op dit moment zouden zij tegen Hercules uit Utrecht, maar dat kan weer veranderen na vanmiddag.
0: Ja, want Jan, dat hangt natuurlijk van een hele hoop uitslagen op andere velden af, hè?
1: Dat lijkt me duidelijk. Nee, maar goed, Lisse is dus dit met de beste ploeg qua periode kampioenen. Er wordt gekeken naar de ranglijst. Dat Hercules, als die de derde periode haalt in 3 jaar zijn, dan is dat de slechtste periode kampioen in de eindstand. Dan stel je dus eerst uit tegen de slechtste periode kampioen van 3A. Ingewikkeld systeem, maar goed, om ook 5:30 weten we hoe het in elkaar zit.
0: Nou, dan gaan we dat tegen die tijd eens goed bekijken. En dat gaan we doen aan de hand van Jeroen Duineveld. Dankjewel voor jouw voorbeschouwing, Jan Kees. En wij gaan luisteren naar Aretha Franklin.

0: Ja, zo heeft u van 3 van de 5 wedstrijden die we vandaag voor u volgen al een voorbeschouwing gehad. Dat is nog niet het geval voor SSC tegen Terlede. Dat gaat John Groot doen. En WVHEDW tegen SV Hillegom. Die voorbeschouwing komt straks van Wim Erkamp. Eerst heb ik nog wat sportberichtjes voor u. Te beginnen met Luc de Jong, want die zet deze zomer alweer een punt achter zijn periode bij FC Porto. De 35-jarige spits kwam in zijn eerste en enige seizoen door blessureleed tot slechts 7 wedstrijden voor de Portugese grootmacht. De Jong geeft op Instagram aan dat hij het avontuur in Portugal als geweldig heeft ervaren voor zowel zichzelf als zijn gezin. Tegelijkertijd baalt hij enorm dat zijn aandeel in het succes van de club niet zo groot is geweest als hij zich vooraf had voorgesteld. Het FC Porto van Francesco Farioli werd kampioen in Portugal en voor De Jong bleef de teller slechts op 1 doelpunt staan. En Noordwijkerhouter Thomas Duivenvoorde is vanaf komend seizoen hoofdtrainer van de Graafschap. De coach was het afgelopen seizoen assistent van de inmiddels vertrokken Marinus Dijkhuizen. De Graafschap is een prachtige club met geweldige supporters. Ik ben er trots op om hier komend seizoen hoofdtrainer te mogen zijn, zegt de 39-jarige Duivenvoorde vrijdag op de website van de club. Ook technisch manager Barry Powell is blij. Ook op basis van de prestaties van Thomas bij zijn vorige clubs denken we dat zijn opvatting over voetbal uitstekend past op de Vijverberg. Verzorgd en aanvallend voetbal gecombineerd met een gezonde dosis inzet. Met name in het seizoen 2024-2025 verraste Quick Boys onder leiding van Duivenvoorde vriend en vijand in de KNVB-beker, waar het met Almere City, Fortuna Sittard en SC Heerenveen maar liefst 3 eredivisieclubs werden uitgeschakeld.
1: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.

0: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.
1: Ik zing nu dit liedje als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje, mijn...

0: Ja, twee nummers hebben eventueel gehoord. Als eerst Is Realities van Desmond Dekker. En toen waren de goede zangers op. En dan komt Dries Roelvink om de hoek kijken. Met Tante Jetje. We hebben nog geen verslaggever om naartoe te praten. Dus dan heb ik nog een berichtje voor u. Nog één wedstrijd. En dan zit het Eredivisie seizoen 2025-2026 er definitief op. Pieter vindt het heel leuk. FC Utrecht en Ajax gaan in de finale van de play-offs uitmaken wie er volgend jaar mag uitkomen in de tweede voorronde van de Conference League. Ajax wist afgelopen donderdag relatief eenvoudig met 2-0 af te rekenen met FC Groningen. En FC Utrecht wist in een waar voetbalgevecht met 3-2 te winnen van SC Heerenveen. De finale wordt niet afgewerkt in de Johan Cruijff Arena, maar in het Volendamse Krasstadion in verband met een concertreeks van Harry Styles. Afhankelijk zou de wedstrijd morgen om 6:00 gespeeld worden zonder uitsupporters, maar na intensief overleg met de betrokken partijen is besloten om toch uitfans toe te laten. In verband met de veiligheid is de aftrap vervroegd naar 11:15. Kijk ik naar de andere kant van, van de ruit en dan hoor ik van Jorik van Teeseling dat we naar John Groot toe kunnen praten, die langs de lijn zit bij SSC tegen Terlede en ons gaat vertellen wat er daar vanmiddag nog op het spel staat. Goedemiddag, John.
1: Ja, goedemiddag vanuit vanaf de lage weg uit Noordwijk. Ja, en er staat natuurlijk heel wat op het spel. Of tenminste, niet voor SSC dan. SSC is veilig. Vorige week hebben die 1 punt gehaald tegen Victoria, waardoor beide ploegen zich veilig hebben gesteld. Maar voor Terlede is dat anders, want die zat op nummertje op plaats 13 met 33 punten. En de nummer 14 en 15 zijn allebei op 31 punten. Dus ja, er zat een hoop te gebeuren. Als ze winnen, dan zou Odin moeten verliezen, dan zijn ze veilig. Als ze gelijk spelen, ja, dan zitten ze in de nacompetitie. Maar als ze verliezen en Odin wint, of Zwift wint, ja, dan gaan ze zelfs voor directe degradatie. Dus voor de Terlede zat er vanmiddag veel op het spel. Dan hebben ze wel een mazzel, want Purmerstein moet tegen Zwift. Dus dat is wel gunstig. Purmerstein die gaat natuurlijk voor de titel. Die zal er alles aan doen om te winnen. En Odin moet tegen Dem. Nou, dat is natuurlijk ook een kraken daar, een derby. Twee ploegen uit dezelfde gemeente. Dus dat is ook een mooie visje. SSC die gaat het vanmiddag doen met een aantal mensen die weggaan. Want daar staat natuurlijk wel op het programma hier ook. Een heel keur aan voetballers die stopt. Naast Jarno Verweij en Marcel IJsdoorn, de trainers, die zijn natuurlijk al die gaan weg. Marcel IJsdoorn speelt vandaag ook zijn laatste wedstrijd als trainer hier ook. Die gaat naar LKVV. En SSC die gaat het daarom doen met de volgende opstelling. Tenminste, dat is mijn verwachting. Lex Hogepost staat in het doel. Die vertrekt naar VVSB. DJ van Oever en Roy van Leeuwen, die staan beide in de ploeg. Die gaan allebei naar Warmonda. Jelle van Weent, achterin, die stopt. Thomas Arroyo stopt ook. Jori Groot, die gaat naar DSV, derde klasse. Ralf van Oosten, die blijft dan wel bij SSC. En Hamza Raoui heeft ook aangegeven te blijven. Sven van Aals maakt het drietal op het midden naar ARC. Chris Hogevors voorin en Tom Hogevors spelen allebei. En Roy van Leeuwen, zoals gezegd, die gaat weg. Die gaat naar Walmunda. Dus dat zijn de 11 waarmee ik denk dat Marcel IJsdoorn gaat starten. Ja, en er zijn er nogal een aantal die op de bank zitten die gaan stoppen. Bijvoorbeeld Stefan de Zalm, maar die kan niet voetballen. Maar daar gaat wel wat voor gedaan worden. Roy Haasnoot zit op de bank als reservekeeper. Die stopt natuurlijk ook. Wesley Haasnoot stopt ook, maar kan ook niet meer voetballen. Gersel Pisas gaat ook weg naar IFC. Zal op de bank zitten. Maar goed, dat is een beetje mijn conclusie. Ik weet niet precies wat en hoe Marcel IJsdoorn de opstelling bekend gaat maken. Dat horen we zo meteen. Maar met ik weet wel dat het voor Terlede een hele spannende middag gaat worden. En er staat voor hun echt veel op het spel.

0: Ja, het gitaarwerk is van Mark Knopfler van de Dire Straits met de Sultans of Swing. Ja, 4 voorbeschouwingen heeft u al gehad. Namelijk die van VV Noordwijk, FC Lisse, VVSB en SSC, wat het opneemt tegen Terleden. 1 voorbeschouwing heeft u dan nog te goed van ons. En die gaat nu komen, namelijk van Wim Erkamp voor de wedstrijd WVHEDW tegen SV Hillegom. En Wim, ik heb begrepen dat je in een bus zit met supporters van Hillegom. Goedemiddag.
1: Ja. Goedemiddag, ja. Ik zit hier met een bus vol met supporters die met een verzoek gedaan vanuit DSP om zoveel mogelijk supporters mee gingen. En vandaar dat deze bus met ruim 50 personen onderweg is nu. We zitten nu net voor Schiphol. En we gaan ook echt naar Amsterdam, in Amsterdam-Oost wel te verstaan, waar de wedstrijd gespeeld wordt tussen Hillegom en WVHDW. WVHDW heeft voor een periode, de tweede namelijk. En daarnaast is het belangrijk, de wedstrijd tussen ZOB, die spelen uit bij Uitgeest. En die kunnen kampioen worden. En Olympia Haarlem moet uit bij Kolping Boys. En die twee, daar zit een aantal punten tussen. Mocht Hillegom winnen, dan schuiven ze ook naar boven. Dan ontwijken ze de na-competitie. Maar je bent afhankelijk van het resultaat tussen ZOB, Uitgeest en Olympia Haarlem tegen en Kolping Boys. Daar ben je van afhankelijk. En ja, en dat is afwachten vanmiddag, kijken wat er gaat gebeuren. Voorlopig zijn we hier, we rijden zo Schipholtunnel binnen. En daar gaan we zien wat er gaat gebeuren in Amsterdam. We gaan het zien, we weten het niet. Ik heb nog geen opstelling gezien van de SV. En dan gaan we met even kijken, ruim een uur dat we bij in Amsterdam zijn. Dan gaan we nog even een stukje lopen. Want er is een aantal opbrekingen daar in de buurt. Maar in ieder geval, het is wel zover dat Hillegom, ik denk dat ze hele goede zaken willen doen. En gezien de belangen die er zijn. Dus we gaan het zien vanmiddag in Amsterdam-Oost. Bij WVHDW tegen Hillegom.

Ja, dat kan zij beter uitspreken dan ik. Zes met Mon Vraiment. Ja, waar we zo langzamerhand richting het einde gaan van het eerste uur van Bolle Seek Sport. Geen paniek, er komt nog veel meer aan. Waaronder voetbalwedstrijden, die gaan beginnen in het tweede uur. In de tussentijd heb ik nog één bericht voor u. En dat gaat over SC Volendam. Want zij moeten zaterdag een 2-1 voorsprong in het play-off 2-luik met Willem II verdedigen om in de Eredivisie te blijven. Als dat lukt, is Volendam de eerste eredivisieclub sinds 2017 die zich handhaaft in de play-offs. Roda JC deed dat 9 jaar geleden als laatste, dankzij een 0-0 en een 1-0 zegen in de Limburgse derby tegen MVV. Een jaar later degradeerde Roda JC alsnog via de play-offs, net als Sparta. In 2019 konden ook Excelsior en de Graafschap zichzelf niet veilig spelen in de play-offs. 2 jaar later veranderde de competitieopzet, waardoor alleen de nummer 16 van de Eredivisie nog play-offs hoefde te spelen. Maar het werd er niet makkelijker op voor de Eredivisieclubs. FC Emmen, Heracles Almelo, nogmaals FC Emmen, Excelsior en Willem II degradeerden sinds 2021 via de play-offs. FC Volendam kan nu een einde maken aan deze opmerkelijke serie. De ploeg van trainer Rick Kruijs won woensdag met 1-2 in het heenduel met Willem II en begint om 16:30 aan de return. Volendam heeft dus genoeg aan een gelijkspel in eigen huis. Nou, dat gezegd hebbende zijn we nu helemaal aan het einde van het eerste uur. In het tweede uur zijn er dus voetbalwedstrijden. Ik noem ze nog 1 keer op. VV Noordwijk gaat thuis spelen tegen TOGB. Scheveningen neemt het op tegen FC Lisse. En FC Rijnvogels speelt tegen VVSB. Dat zijn 3 wedstrijden in de derde divisie B. Die beginnen allemaal om 16:30. Een half uurtje later, om 16:00 dus, hebben we SJC Terlede in de vierde divisie A. En WVHEDW tegen SV Hillegom in de eerste klasse A. Tot straks in het tweede uur van Bollestreek Sport.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 3 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er één in Biddinghuizen, nu in Marum in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Daar zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
6: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BuyMJM. Ontdek inspiratie op buymjm.com.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk Binnen.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Ja, hartelijk welkom terug, dames en heren, bij het tweede uur van uitzending 1736 van Bollestreek Sport. De laatste uitzending van het reguliere competitieseizoen 2025-2026. Waar we voorlopig nog geen wedstrijden hebben. Dat gaat wel veranderen natuurlijk. Zo hebben we om 4 uur, dat is over een uurtje, SSC tegen Terlede, de Bollestreek Derby. En WVHIDW tegen SV Hillegom. Een half uurtje eerder, en dat is dus al over 25 minuten, staan er een drietal wedstrijden in de derde divisie B op het programma die we voor u gaan volgen. Rijnvogels tegen VVSB, Scheveningen tegen FC Lisse en VV Noordwijk tegen TOGB. Ja, er staat voor een hele hoop clubs nog heel veel op het spel vandaag. We hebben vandaag een analist die ons bij gaat praten over wie er voor wat op het spel staat en wie tegen wie wellicht uit kan komen in de nacompetitie. Dat is Jeroen Duineveld en over 1 minuut of 10 gaan we hem eens in de uitzending halen. Tot die tijd hebben we muziek en het is de winnaar van het Songfestival.
1: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.

Ik heb voor mezelf de ongeschreven regel dat ik per uur maar één liedje wil afkraken en beledigen. Het eerste uur was Dries Roefink aan de beurt. Het tweede uur hou ik die kaart nog even tegen de borst. Goed. Er wordt ook in de tweede divisie gevoetbald vandaag. En dat is ook de laatste speelronde. En nou, daar staat ook nog wel wat op het spel. Want er zijn nog maar liefst 3 clubs die in aanmerking komen voor het kampioenschap. Nummer 1 is Quick Boys. Zij staan eerste met 63 punten. En zij nemen het vandaag op tegen Kozakken Boys in Werkendam. Nummer 2 en 3 hebben allebei 62 punten. 1 puntje minder dus dan Quick Boys. Dat zijn de Treffers en Hoek. En zij spelen tegen elkaar. Dus ja, dat kan ook in die competitie nog alle kanten op. Verder hebben we ook nog IJsselmeervogels tegen ACV. Katwijk tegen Jong Sparta. Rijnsburgse Boys speelt een thuiswedstrijd tegen RKAV Volendam. Spakenburg gaat op bezoek bij de Koninklijke HFC. BVV Barendrecht neemt het op tegen Excelsior. En verder hebben we AFC tegen HAC Hardenberg. En Jong Almere City tegen GVVV. De Beatles.

0: Ja, de Beatles zijn natuurlijk altijd goed. Hè? Tweede plaat, tweede uur. Please, please me hier bij Bollestreek Sport. Waar we nog 18 minuten moeten wachten voordat de eerste drie wedstrijden die wij volgen gaan aanvangen. Maar inmiddels heeft regisseur Jorik van Teeseling contact weten te leggen met Jeroen Duineveld. Goedemiddag Jeroen, onze analist van vandaag.
1: Analist, nou in ieder geval niet zeg maar zoals ze dat doen op de... Ja, precies. Ik ga niet het voetbalspel analyseren, maar meer om te kijken wat er overal gebeurt. Want ja, ik zit ondertussen met een half oog te kijken naar de Duitse tv, want daar is vandaag de finaaltaak der amateuren. In Duitsland heb je 21 districten of zo en vandaag spelen al die districten hun finale en dat kan je dan de hele dag bekijken. En dat is de hoogmis voor Duits amateurvoetbal. En dat is eigenlijk vandaag natuurlijk ook wel het geval in Nederland. En wat voor weer hebben we uitgekozen. Het zal ongetwijfeld door de verslaggevers ook vermeld zijn. Een paar weken terug zaten we nog in weet ik wat met kou. En nu is het heerlijk weer vandaag. En vandaag vallen in alle klassen, alle divisies de beslissingen. Natuurlijk zijn er nog een aantal zondag competities. En die hebben pas morgen natuurlijk, of een maandag zal dat zijn vanwege Pinksteren, de slotdag. Maar vandaag gaan in de divisies alle beslissingen vallen. En met een uur of drie zullen we weten welke clubs van ons na competitie moeten spelen. Ongetwijfeld zal dat door alle verslaggevers al benoemd zijn, dus ik ga niet het hele rijtje nog weer langslopen wat er vanmiddag allemaal kan gebeuren. Maar ik wil wel even dan benoemen, als het zo zou blijven zoals nu, wat dan gaat gebeuren. Nou, in de tweede divisie hebben we geen ploegen uit de Bollestreek, of althans wel uit de Bollestreek, maar niet die wij volgen. Maar ja, Rijnsburgse Boys, Katwijk enzovoort zitten natuurlijk wel een beetje bij ons in de Bollestreek. Daar wordt nog van alles gespeeld. En Kick Boys kan natuurlijk kampioen worden, maar anders de Treffers of Hoek. Maar wij zijn voor ons natuurlijk met name van belang voor onderin. Onderin, de laatste ploeg gaat degraderen. Dat is nu ACV uit Assen. En die gaan het met Excelsior Maassluis uitvechten. Wie degradeert en wie na competitie speelt. Daar degradeert maar één ploeg. En dat is omdat er twee jongploegen in zitten. En die kunnen niet degraderen. Of dat systeem loopt heel anders. Dat is echt veel te veel werk om dat nu uit te leggen. Dan hebben we tot morgen nog nodig. Want dat zit heel ingewikkeld in elkaar. IJsselmeervogels is al zeker van de nacompetitie voor degradatie. Dus die kunnen zich vandaag sparen. En Excelsior Maassluis of ACV gaat de nacompetitie in. Zij gaan dan de nacompetitie in met drie ploegen uit beide derde divisies. Nou, wij zijn natuurlijk vooral benieuwd uit de derde divisie B. Waar we zeker weten dat Lisse een nacompetitie gaat spelen. En we hopen natuurlijk ook nog een VVSB. Of heel misschien nog Noordwijk. Maar die kans is wel heel erg klein. Wat heb je dan? Dan heb je drie periode kampioenen in beide derde divisies. Dan heb je er dus zes. Dat zijn twee derde divisies plus twee uit de tweede divisie, dat noemen we herkansers. Dan heb je acht ploegen en zij gaan drie weken spelen. Steeds uit en thuis. Dat is komende midweek woensdag en dan volgend weekend en dan het weekend daarna en het weekend daarna ook. En dan is de finale dag is op 13 of 14 juli, zal waarschijnlijk wel zaterdag 13 juli zijn. Nou, als alles blijft zoals het nu is, dan is dit de paring voor de eerste ronde. Dat is Hercules tegen Lisse en dus dan eerst bij Hercules. Natuurlijk bekend van een paar jaar terug dat zij Ajax uitschakelden. Ja, nu willen ze misschien een niveautje hoger. Rijnvogels zou tegen ADO 20 spelen en Sparta Nijkerk tegen IJsselmeervogels en VVSB tegen Excelsior Maassluis. Mocht het zo blijven en mochten dan VVSB en Lisse allebei hun onderling ontmoeten winnen, komen ze elkaar niet tegen in de halve finale. Dan zouden ze elkaar pas in de finale tegenkomen. Maar ja, als ze op een andere plek komen, want vroeger, we praten over tot een jaar of 10 terug, was het zo dat de winnaar van de eerste periode kwam op een plek en dan de winnaar van de tweede periode, de winnaar van de derde periode. Maar dat is niet meer zo. Je plaatst je natuurlijk wel als periodekampioen en daarna wordt gekeken naar wie is de hoogste periodekampioen, wie is dan de middelste periodekampioen en wie is de laagst geplaatste periodekampioen. En in principe speelt de hoogste periodekampioen, die speelt in principe altijd de tweede wedstrijd thuis. Behalve hier in de laatste ronde als het twee keer hoogste periodekampioenen zich plaatsen. Dus dat is voor Lisse bijvoorbeeld wel gunstig om zo hoog mogelijk te eindigen, want dat betekent dat je de return in het weekend thuis speelt. Nou, in de derde, vierde divisie gaat het precies op dezelfde manier. Twee ploegen uit de derde divisie en dan zes ploegen uit twee vierde divisies. Daar zijn er vier van. Er zijn ook twee derde divisies. En voor ons is van belang, even kijken. Naar onder gaat bij ons natuurlijk niet zo heel veel belang. Het is van belang om te kijken wat er gaat gebeuren. Ik was even in de war. We gaan namelijk nog één niveautje lager. Of althans, van de vierde divisie naar de eerste klasse. En dan is de vierde divisie A, waar Terlede in zit, en natuurlijk ook SJC, die is gekoppeld aan de eerste klasse A. Nou, dat is hier een beetje in de regio, waar bijvoorbeeld ook Hillegom in zit. En de eerste klasse F. Waar moet je dan aan denken? Aan Putten, Ede en Apeldoorn. Ja, het lijkt me niet de meest logische combinatie, maar goed, dat heeft de KNVB in alle wijsheid besloten. Mocht het nou zo blijven zoals het het nu staat, dus dat Terlede 13e eindigt aan het eind van de dag, dan moeten ze na competitie spelen. Dan zouden zij moeten beginnen bij SDC Putten en ook daar weer uit en thuis. Alleen zijn maar twee rondes, omdat er twee ploegen uit die na-competitie doorkomen en uit de tweede, derde divisie komt er maar één door. Als het zo blijft als nu, is het Putten Terlede. Eerst in Putten en dan tegen dan in Sassenheim. En de week daarna, dan is het 3 juni en 6 en 7 juni, dan zou Putten of Terlede, nou dan hopen natuurlijk Terlede, moeten spelen tegen DTS Ede of WVHEDW. Als dat WVHEDW is, als het zo blijft als nu, dat betekent dat het eerst bij Terlede is en dan bij WVHEDW. Hillegom heeft ook nog een heel klein kansje om in deze uit te komen. In deze na-competitie. Dan moet er alles goed vallen, want ze staan nog best hoog in de periodestand van de derde periode. Maar dan moeten we heel veel goed gaan. Hillegom moet eerst proberen de na-competitie naar beneden te ontlopen. Want dat gaat altijd voor. Stel dat ze en periodekampioen worden en elfde, ja, dan is het jammer. Dan gaan ze toch tegen degradatie spelen. Als Hillegom na-competitie speelt, dan moeten ze elfde of twaalfde worden. Nou, elfde, dat is het wel zeker, want ze kunnen niet meer zakken, dus het elfde zouden ze dan moeten zijn. Ik ben Hillegom, maar ik hoop natuurlijk echt dat ze het ontlopen. Maar stel dat, dan hebben ze de eerste ronde vrij. Want de eerste klasse, daar zijn twee herkanten, zoals de KNVB dat noemt. En dat is gekoppeld aan vier tweede klasses. Twee van de zaterdag en twee van de zondag. Dan heb je dus 4 keer 3, dat is 12 periodekampioenen. Plus twee herkanten, zoals de KNVB dat noemt. Ja, en dat wordt een beetje lastig om daar wat van te maken. Dus de laagste geplaatste periodekampioenen uit de tweede klasse, die spelen de voorronde. Rondetje. Dat doen ze op 30 of 31 mei, want dat is maar in enkele duels. En dan de week daarna moet Hillegom. En Hillegom moet dan tegen een laagste periodekampioen uit een zondagklasse als ze elfde worden. En dat worden ze wel als ze na competitie spelen. Dat is op dit moment Always Forward of RCV DCG. Ik heb eerlijk gezegd nog niet gekeken waar dat zit. Maar waar zitten die klassen? Die klassen zitten wel hier een beetje in het westen van Nederland. Je komt ook wel De Meren tegen. Dat is bij Utrecht. En De Meer kan ook. Dat is natuurlijk bij Amsterdam. Naast het oude stadion waar Ajax speelde. En dat is dan de tweede ronde. Hillegom is dus vrijgeloot voor de eerste ronde als ze daar kunnen moeten spelen. En daarna is het nog een wedstrijd. En dat is dan op neutraal terrein. En dat zal dan op 13 of 14 juli zijn. En de winnaar daarvan plaatst zich. Nou, we gaan het allemaal meemaken de komende uren. We hopen natuurlijk op heel veel goodwills. Dus dat betekent na competities voor ook nog voor VVSB en al voor Lisse. En dat Terlede en Hillegom ontsnappen aan na competitie en degradatie. We gaan het allemaal horen. Ik ga u op de hoogte houden van allerlei standen, van allerlei wedstrijden die bezig zijn. Want bijvoorbeeld Terlede, die kan nog alles. Die kan nog degraderen, maar die kan ook nog alles ontsnappen. En daar is heel pikant, want de wedstrijd waar zij eigenlijk het meest van afhankelijk zijn van de twee ploegen, Odin en Dem, die spelen tegen elkaar. En nog pikanter, Odin is Heemskerk, misschien wel een van de mooist gelegen amateurvoetbalvelden naast Kasteel Assenburg. Kan je fantastische foto's maken. En zij moeten thuis tegen Dem, en Dem is Beverwijk. Nou, en Beverwijk en Heemskerk, dat is net als Heemstede en Haarlem en Leiden en Oegstgeest, dat ligt echt tegen elkaar aan. Je loopt het ene dorp in en het andere dorp uit, dus dat is wel een heel pikant duel. Dus ik ga u op de hoogte houden van alle tussenstanden en wat de gevolgen zijn van wat onze verslaggevers brengen voor onze Bollenstreekclubs. Van mij, voorlopig.
0: Dankjewel Jeroen voor jouw uitgebreide duiding van wat er vanmiddag allemaal op het spel staat. 9 minuten nog, dan gaan de 3:30 wedstrijden in de derde divisie B beginnen. VV Noordwijk tegen TOGB, Scheveningen tegen FC Lisse en FC Rijnvogels tegen VVSB. De tussentijd gaan we nog luisteren naar de Rolling Stones in de Stars.

Het unieke stemgeluid van James Brown hier bij Bollestreek Sport. En die man voelt zich goed en wij ook, want we gaan bijna beginnen aan de 3:30 wedstrijden. Dat duurt nog een paar minuten, dus heb ik hier nog een nieuwsbericht. En dat gaat over Feyenoord, want Feyenoord heeft Robert Eenhoorn aangesteld als algemeen directeur. De 58-jarige Rotterdammer is in de Kuip de opvolger van Dennis de Kloeze, die naar het Mexicaanse Monterrey vertrekt. Eenhoorn was eerder algemeen directeur bij AZ. Het zal niemand verbazen dat ik als geboren en getogen Rotterdammer erg trots ben om bij Feyenoord aan de slag te gaan, schrijft Eenhoorn op de clubsite. Hij volgt per 1 juli de Kloeze op en werd al enkele jaren geleden genoemd als droomkandidaat voor de directeursfunctie. Toen eind april bekend werd dat de Kloeze zou vertrekken, werd Eenhoorn gepolst door Feyenoord. We hebben toen uitgebreid met elkaar gesproken over mijn rol en mijn visie op de club. Dat waren vruchtbare gesprekken, waarna ik voelde dat Feyenoord nu voor mij de juiste keuze is, vertelt Eenhoorn in het persbericht. Ik kijk ernaar uit om te beginnen. Niet in de laatste plaats, omdat de club voor mijn gevoel na een aantal goede jaren toe is aan een nieuwe, of noem het een vervolgstap, vervolgt de Kloeze. Het belangrijkste is dat we met elkaar de juiste koers uitstippelen en die gaan bevaren.

0: Dat was Britney Spears met Born to Make You Happy. Ja, de Princess of Pop is er bijna. We hadden al de King of Rock'n'Roll. En Dennis van Zuilen kennende zal de King of Pop misschien ook nog wel voorbij komen vandaag. Laten we het hopen, want ik ben daar ook wel fan van. Jan-Kees Vaas, FC Lisse tegen Scheveningen. Of andersom eigenlijk. Zijn ze daar al begonnen?
1: Ja, het punt van vertrek is bijna zover. Een bijzonder moment vandaag. John Blok, trainer van Scheveningen, stopt. Na dit seizoen 22 jaar trainer geweest van Scheveningen. Dat is onvoorstelbaar, daarvoor ook voetballer. Van het team dat ook kampioen werd van Nederland in 1996. 22 jaar trainer van Scheveningen, niet achter elkaar. Hij heeft ook nog een aantal jaren is hij trainer geweest van King Boys. En een heel korte periode ook bij VVSB. Nou, Scheveningen heeft ze missen. Dus zeker van de na-competitie, maar wil als beste periode kampioen beginnen. Is dat zo? Dan ben je de beste periode kampioen van 3B. Dan speel je komende woensdag een uiterstrijd tegen de slechtste periode kampioen van 3A. Dat is waarschijnlijk de winnaar van de derde periode in 3A. En dat wordt heel verwarrend. Want in de derde periodestand van 3A zijn maar liefst 9 kandidaten nog. Waarbij het beste uitgangspositie is voor Hercules. Hercules heeft 19 punten. Net als DBS 33, Genemuiden en Hogeveen. Als deze 4 niet winnen, dan komen Adel 20 en Dover in beeld. Als die niet winnen, komen Eendijk, Huizen en Harkemaarse Boys in beeld. Dus 9 kandidaten voor het winnen van de derde periode titel in 3A. Mogelijk tegen Stand van Lisse. Als dit niet de beste periode kampioen wordt, kunnen ze uitkomen tegen IJsselmeervogels, Excelsior Besluis of ACV of Nijkerk. Dus Lisse weet absoluut nog niet waar ze toe zijn, maar ze willen zo graag mogelijk de beste periode kampioen worden. Ze staan daarin op dit moment 2 doelpunten beter dan VVSB. En als je de beste periode kampioen bent, mag je woensdag eerst uitspelen en dan de zaterdag erop thuis. Dus dat is wel een voordeel. Lisse dat weer op volle oorlogsterkte is, terugkeert vorige week naar een schorsing Quinlan, Paulina en Wout Heemskerk. En terugkeer van de blessure Marcus Scholten. Scheveningen moet winnen om in ieder geval kans te behouden om rechtstreeks in te blijven. Maar dan moeten ze niet alleen winnen. En dan moeten ze ook nog zien dat concurrenten Sedoco en Groenestein niet winnen. In andere gevallen spelen zij na competitie voor lijfsbehoud. De wedstrijd Scheveningen gaat nu beginnen onder leiding van de heer Terbraken.
0: Ja, en dan gaan we zo van jou horen hoe de eerste minuten daar zijn verlopen. Dat was Jan-Kees Vaas vanaf Sportpark Houtrust. Die dus zit bij de wedstrijd Scheveningen FC Lisse. Die is begonnen om 3:30. Ook hebben we nu, ja, die kan elk moment beginnen, FC Rijnvogels tegen VVSB. Maar wij gaan eerst naar de Duinwetering, VV Noordwijk tegen TOGB met Ramon Admiraal.
2: Ja, waar precies op dit moment, en misschien hoort u het op de achtergrond, het fluitje, de wedstrijd wordt begonnen tussen Noordwijk en TOGB. Ja, ik vind het echt heel erg grappig hoe Jan-Kees Vaas net uitlegde hoe het in de andere afdeling er allemaal aan toe gaat met betrekking tot de periode. Ik moet zeggen, Noordwijk doet natuurlijk nog mee voor de derde periode. Heeft daarbij wel te maken met VVSB die 3 punten voorstaan. Ik laat dat maar eventjes gaan. Ik denk dat het vooral voor Noordwijk zaak is om deze wedstrijd proberen te winnen. En dan het liefst met een behoorlijk doelsaldo. En van daaruit maar kijken wat er op de andere velden gebeurt. Noordwijk opnieuw met Bas Vol onder de lat. Dit keer wel Sven van der Maat, de normale eerste keeper van Noordwijk, die erbij is. Hij zit alleen op de bank, dus nog niet helemaal fit. En ik moet zeggen dat Bas Vol vorige week in de wedstrijd tegen Kloetingen een prima wedstrijd speelde. Ook Jordi Stroker is inmiddels weer terug. Was vorige week niet van de partij tegen de ploeg uit Kloetingen, de nieuwe kampioen. Noordwijk speelt verder met Kik Landkroon, Jordi Stroker, zoals gezegd, Cavelli Oelers, Stizo Knot, Sergio Tremoer, Axel Wendt, Kik Groot, Tom Duindam, Brent Leeflang en Sander Bosma. Dat betekent dat onze spits er deze keer niet bij is, en naar Westerveld. Ik probeer nog te achterhalen waarvoor niet. De bekend is inmiddels geworden dat Senna Westerveld opnieuw uitgeleend gaat worden door zijn eigenlijke werkgever, ADO Den Haag. En dit keer naar een tweede divisieclub, namelijk GVV uit Veenendaal. Ik weet alleen niet of de reden ook is dat hij daardoor vandaag er niet bij kan zijn in deze wedstrijd tegen Noordwijk. Ik zal zo meteen eventjes kijken hoe dat zit en dan kom ik daar natuurlijk op terug. Nu even snel een aanval aan de kant van TOGB. Ja, en hij gaat er ook gelijk in. Het was een hele snelle uitbraak aan de rechterkant van het veld van TOGB. En hij snijdt de 16 in en schiet de bal keurig in de korte hoek. Dus heel vroeg in de wedstrijd, namelijk na 1 minuut en 40 seconden, is het TOGB wat hier op een 0-1 voorsprong komt tegen Noordwijk op de Duinwetering.
0: Wel, Ramon Admiraal net voor het eerst in de uitzending was om te praten over de wedstrijd. Is inmiddels ook het duel op de Kooltuin begonnen tussen FC Rijnvogels tegen VVSB. We gaan naar Marco van den Berg.
3: Inderdaad, vanaf een zonovergoten Kooltuin hier in Katwijk gaan wij kijken naar de wedstrijd tussen Rijnvogels en VVSB. Waar dus van alles nog op het spel staat voor beide partijen. En eigenlijk is het enige scenario dat als Rijnvogels gelijk speelt tegen VVSB, dat voor Rijnvogels het eigenlijk het doek gevallen is voor dit competitie en er niets meer mogelijk is. Maar VSB kan wat dat betreft nog heel veel kanten op en is het ook afhankelijk van wat TOGB doet tegen Noordwijk en ook Zwaluwe. Nou, we horen dat TOGB in ieder geval goed uit de startblok is gekomen. Dus laten we daar maar niet van uitgaan en gewoon van onze eigen kracht uitgaan en proberen hier ook te winnen. Er wordt hier al heel veel gespeculeerd over, zijn er afspraken gemaakt? Nou, ik wil het niet weten. Want laten we gewoon eens even lekker gaan kijken naar een heerlijke wedstrijd. Hier op de Kooltuin. 1 minuut op de klok, 0-0.

0: Dat was Frans Bakker bij Bollensex Sport met zijn intimiteit, Cadans. Jaat, drie wedstrijden zijn er begonnen om 3:30. En bij twee van die drie wedstrijden staat het nog 0-0. Dat is Scheveningen FC Lisse en FC Rijnvogels tegen VVSB. Noordwijk is niet goed begonnen aan de wedstrijd. Kwam al snel op 0-1 achterstand. Ramon Admiraal, kan Noordwijk zich herstellen?
1: Ja, die stand in ieder geval staat nog steeds op het scorebord. Dus in absolute aantallen doelpunten is dat nog niet hersteld. Dat was ook natuurlijk ook niet helemaal verwacht. Alleen Noordwijk heeft wel twee mogelijkheden net gehad. Een kopbal was de gevaarlijkste van de twee. Alleen die was recht in de handen van de doelman van THGB. En dat is Kenzo Leonard. Het was overigens doelpunt te maken. Elmer de Vries namens THGB. Die aan de rechterkant van het veld door kon. En stak de 16 in en schoot de bal in de korte hoek. Overigens achterhaald waardoor Senna Westerveld in zijn laatste optreden voor Noordwijk niet bij de selectie zit. Maar dat heeft te maken met een blessure. Ja, dat is een aderlating voor Noordwijk. Want hij heeft goede dingen laten zien. Nu een voorzet van Noordwijk met Javelli Oelers. De bal wordt weggekopt door de verdediging. Alleen gaat hoog de lucht in. Ja, dan krijg je een duel met de kleine Tom van Duin en de iets grotere doelman Kenzo Leonard. Leonard mag zijn handen ook nog gebruiken. Dus dat wordt natuurlijk een hele makkelijke vangbal van die doelman. THGB gaat opbouwen. We hebben hier gespeeld 8 minuten, bijna 8 minuten, 7,5 om precies te zijn. En Noordwijk staat achter naar die vroege achterstand met 0-1 tegen THGB.
0: En dan gaan wij luisteren naar Jan Kees Vaas op Sportpark Houtrust bij Scheveningen tegen FC Lisse. 0-0.
2: Ja, het moet nog in de publiciteit komen, maar aan het einde van dit seizoen gaat Danny Bakker stoppen. Danny Bakker heeft een aantal jaren in betaalde voetbal gespeeld, onder meer bij Jong Ajax en Dordrecht. Op zijn 23e besloot hij te kiezen voor zijn maatschappelijke carrière, gymnastiekleraar. 5 jaar lang speelde hij bij VVSB en zonder meer een van de betere spelers. Dat kan Marco Dik bevestigen, Danny Bakker. Ja, toen kreeg hij de kans naar Katwijk. Katwijk werd het niet helemaal wat hij ervan verwacht had. En toen ging hij naar FC Lisse. Ja, de man is te vaak geblesseerd en bovendien heeft ook een gezin. En zoals het eind van het seizoen zijn voetbalkiks in de wil gaan halen. En ja, een hele mooie voetballer, Danny Bakker. Zeker techneut, een man met een mooie traptechniek. Maar die gaat er stoppen. Hij zit nog wel op de bank vandaag en hoopt nog een bijdrage te kunnen leveren aan de successen van Lisse. Lisse dat in ieder geval de rest der Scheveningen aanvankelijk al de mogelijkheden kende. Via onder meer Quinlan Polina en ook Marcus Scholten. Maar het is geloof ik nog 2 doelpunt. Scheveningen dat aanvalt met natuurlijk onlangs bijgekomen de ex-prof Mioen Mahir. Die ook in de bal is. Geeft die bal voor. Wordt dan opgepikt door Verswijveren. In de spits bij Scheveningen, Enoch George. Die was vorig jaar nog actief voor FC Lisse. Ja, John Blok is de laatste wedstrijd. Althans, als ze na vandaag veilig zijn. Maar goed, het wordt heel lastig. Scheveningen, FC Lisse. Ik zeg al, Danny Bakker stopt ermee. Mooie voetballer. Maar goed, er zijn ook andere dingen in het leven. Hier is voorlopig 0-0.
0: En dan gaan we even terug naar VV Noordwijk tegen THGB. Want daar is gescoord.
1: Ja, binnen 9 minuten 0-2 achterstand voor Noordwijk. Het was een vrije trap aan de linkerkant van het veld die door volgens mij dezelfde Elmer de Vries fantastisch in de bovenhoek werd gekruld van de korte hoek. Doelman Bas Vol ging heel mooi de hoek in, alleen was kansloos bij deze vrije trap. THGB leidt hier met 0-2.
0: Ja, dan gaan wij naar de wedstrijd waar het ook nog 0-0 staat op de Coltime tegen FC, een duel tussen FC Rijnvogels en VVSB. Marco van den Berg.
3: Inderdaad, en daar zijn we een poosje stilgelegen, omdat nadat er een hele goede kans was van de nummer 9, Maxime van der Meer van Rijvogels, die maar net naast ging en buitenspel werd gegeven, heeft het hier even stilgelegen, omdat Van Breukelen geblesseerd was. En Rijvogels, die nu in de aanval is, een schot van afstand, maar die is voor Van Wandelen, die kan hem nog binnenhouden.

0: houden. En mag er dan ook mee door. Ik dacht even dat het een corner zou worden, maar dat is niet het geval. Om wat Jan Kees betreft te spreken, kennen wij Danny Bakker natuurlijk uiteraard heel goed als een fantastisch mooie voetballer. Alleen, het is jammer, het is een glazen man, net als Arjen Robben altijd was. Vaak geblesseerd en dat heeft zijn hele carrière eigenlijk gelopen. PSV wat toch wel meer onder druk staat hier op het veld van Rijnvogels. Wat nog niet echt een grote kans heeft gehad. Terwijl Rijnvogels toch wel wat meer druk op het doel van PSV heeft kunnen zetten. Maar nog niet heeft kunnen resteren in doelpunten. 9 minuten op de klok, maar de stand is nog steeds 0-0.
1: Ja, dan zeg ik toch met wat teleurstelling in mijn stem tegen Ramon Admiraal dat de kans voor op na-competitie voor VV Noordwijk aan het begin van deze middag al niet zo groot was. Het is er niet groter op geworden, hè?
2: Nee, dat klopt. Ik denk dat je nu helemaal niet meer in de positie bent om daarover na te denken. Was het gat met VVSB natuurlijk voor vandaag al 3 punten. En dat betekent het dat je moet winnen. En eigenlijk ruim ook, omdat het doelsaldo van de Noordwijker Houters ietsje beter was dan dat van Noordwijk. Ja, en nu sta je binnen 10 minuutjes met 0-2 achter. Ja, dan denk ik dat je je vooral moet focussen op deze wedstrijd en kijken of je nog in de wedstrijd kan komen. En niet zorgen dat je in je laatste thuiswedstrijd voor eigen publiek er met 5-0 af gaat. Ja, het kan verkeren. De prioriteiten veranderen iets. En dan is dit denk ik maar gewoon het beste wat je kan gaan doen als Noordwijk. En dan maar kijken hoe het loopt en of je nog een resultaat kan pakken vandaag. Die periode is in ieder geval ver uit zicht na 11 minuten spelen.
1: Jan Kees Vaas bij Scheveningen tegen FC Lisse.
3: Nou, voor de mensen thuis wel belangrijk om even die periodestand door te nemen in 3B. Voor vandaag VWSB 21 punten, TOGB 20. Nou, TOGB staat voor, komen ze op 23. Dat wil zeggen, VWSB op dit moment moet winnen. En dan komen ze dus winnen ze die periode. En bij gelijk spel zou dan Rijnvogels buiten de boot vallen. Maar als Rijnvogels weer verliest, dan gaan VWSB en Rijnvogels door. Goed, daar, ja, een heel rare dag met die twee clubs. Maar goed, dat is niet de zorg die Lisse heeft. Lisse moet gewoon zorgen dat ze zo goed mogelijk de na-competitie bereiken. Het gaat hard worden met de na-competitie, want als je doorgaat en Lisse gaat door, moeten ze komende woensdag al spelen, uit of thuis. En dan de week, de zaterdag erop, is er die turn. Kom je daar doorheen, dan moet je weer woensdag spelen en zaterdag. Kom je daar doorheen, weer woensdag en zaterdag. Dus in totaal, maximaal, 6 wedstrijden, dus 3 keer in de week. Ja, en dat het eind van het seizoen en ook nog temperaturen vandaag van 25 graden. Het vergt heel veel van spelers die op het algemeen ook moeten werken en dan wel studeren tussendoor. Dus ja, als je door de week heel ver uit moet gaan spelen, dat is, maakt het allemaal niet makkelijker op. KNVB zou toch eens een keer een andere promotieregeling moeten bedenken. Bijvoorbeeld de belofte teams uit die tweede divisie halen. En dus meer mogelijkheden bieden voor promovering uit de derde divisie. Maar goed, dat is op dit moment niet het geval. Lisse dus zal dus woensdag gaan verder gaan tegen wie? Dat weten we pas om 5:30. Op dit moment, voorafgaand aan deze wedstrijd, zou dat Hercules kunnen zijn uit Utrecht. Hercules dat inderdaad de ploeg is die een aantal jaar geleden Ajax uitschakelde. Het grote Ajax in de KNVB-beker. En toen nog onder leiding staat van de huidige trainer van Rijnsburg-Smoors, René van der Kooi. Wedstrijd hier op behoudrust. Weinig mensen. Ja, Scheveningen de laatste tijd toch een beetje in verval. De ploeg heeft minder sponsors. Ziet toch de betere spelers weggaan. En ook nu het vertrek van John Blok. Die heeft de zaak aardig bij elkaar weten te houden. 22 jaar trainer hier geweest. En daarvoor ook heel lang spelen. Dus ja, icoon kun je zeggen. Nou, Lisse dat nu ook aanvalt nog even. We gaan even meenemen met Jero Hak. Komt de bal voor. Kopt Scholten. Scholten heeft natuurlijk met zijn vader. Die heeft hier een beetje ook in deze regio gevoetbald. Dus die is wel op zijn plek hier. Nou, hij kopt hem helemaal verkeerd. Gaat hij terug naar van Ekeres. Van Ekeres dan weer naar Heemskerk. Heemskerk door de benen heen van de tegenstander. Gaat dan de bal voorgeven. Dan moet iemand gaan schieten. En die bal wordt weggewerkt. En zo staat het nog steeds 0-0 bij Scheveningen FC Lisse.
1: Ja, en nu staat er bij FC Rijnvogels tegen VVSB op dit moment de enige stand op het scorebord die voor Rijnvogels niet goed is, namelijk een gelijkspel. Marco, gaat er snel verandering in komen, denk je?
0: Dat weet ik niet, maar Rijnvogels wat wel zien dat zij aan dat gelijke spel helemaal niet, geen zin hebben. Die moeten winnen of verliezen. En ze zijn dus de eerste helft zeker bezig om goed druk te zetten naar voren, naar dat doel van wandelen. Proberen hier die voorsprong in ieder geval op dat scorebord te krijgen. Dus nu aan de rechterkant van het veld, de nummer 22, is dat Hadidi. Die probeert zijn tegenstander uit te schakelen, maar dat lukt niet. Hij heeft Wolters voor zich, legt hem dan helemaal weer terug en gaat de bal toch weer breed richting diezelfde man. En probeert ze Rijnvogels om een aanval op te zetten. Maar VSB staat gewoon stijf achterin met voldoende mensen. Van Breukelen is weer terug naast de Ottervanger. Dus het centrale duo is weer herenigd. En de enige die wij missen daarvoor, dat is Joey Esveld. Die vorige week natuurlijk geblesseerd het veld verliet. Blijkbaar toch te geblesseerd om nu aan de start te komen. Hopelijk hebben we nog wat aan hem in de na-competitie. Mocht VSB dat halen. Maar goed, daar gaan we allemaal nog niet van uit. We gaan eerst maar eens wachten tot Hiro straks het laatste fluitsignaal heeft geklonken. En dan kunnen we gaan vertellen of we de woensdag weer moeten of niet. Tot nu toe 13 minuten op de klok, 0 tegen 0.
1: En zo is het op dit moment 3:50. Naderen we langzaam maar zeker het einde van het tweede uur van Bolle Six Sport. Uitzending 1736. En in het derde uur krijgen we ook SSC tegen Terlede en WVHEDW tegen SV Hillegom in de uitzending. En voordat we naar het volgende plaatje gaan, gaan we nog één keer naar Ramon Admiraal. Die zit bij VV Noordwijk tegen TOGB. Het gaat niet goed, 0-2. Is Noordwijk nog steeds zo van de leg, Ramon?
2: Nou ja, ik vind ze meer van de leg dan na de 1-0 eerlijk gezegd. Die 2-0 die kwam wel aan als een mokerslag. Het was overigens Adam Boujada die die vrije trap schitterend erin schoot. En diezelfde Boujada die mocht nu net aan de linkerkant van het veld door. Had zeeën van ruimte, was ze directe tegenstander kwijt. En had eigenlijk voor de goal twee mensen voor het uitzoeken. Alleen zijn eindpaas was niet goed. Anders had dat zomaar een binnenlopertje kunnen zijn voor TGB. En dan was deze wedstrijd helemaal definitief in het slot gegooid met een 0-3. Ja, Noordwijk zit er niet in. Dat is de conclusie. Bas Schol nu in balbezit. Probeert de bal lang te geven. En ik moet zeggen, ik heb de wedstrijd in Berkel en Roderijs ook gezien. De dominantie die Noordwijk daar had over TOGB, ja, die zie ik nu in ieder geval niet terug. Toen was het Noordwijk wat de klok sloeg en wachtte op een goal. Ja, nu is het TOGB wat gewoon veel sterker start. Noordwijk wat best wel leuk mag voetballen, maar zodra ze in de buurt van de goal komen, dan wordt het weer een ander verhaal. Ja, Noordwijk zal echt iets moeten gaan aanpassen en moeten gaan veranderen. Hoop op een aansluitingstreffen en dan kijken wat er gebeurt. Alleen voorlopig doen ze nog niet mee in deze wedstrijd. 0-2.

0: Ja, einde van een tijdperk. Neil Horan hier bij Bollestreek Sport, waar we nog maar 3 minuutjes hebben in het tweede uur. Dus dat is precies genoeg tijd om nog even kort naar alle 3 de verslaggevers te gaan van de wedstrijden die we op dit moment volgen. En we beginnen bij Scheveningen FC Lisse met Jan-Kees Vaas.
1: Ja, het spel heeft een tijdje stilgelegen wegens een blessurebehandeling voor Ilias Boudouri, de linksbuiten van Lisse. Uiteindelijk kon hij weer opgeklapt worden door de verzorger Nick Heemskerk. Nick Heemskerk, die afkomstig is overigens van SCC. Dus ja, dat heb ik net even aan hem gevraagd. En dit jaar verzorgen we Lisse. Nu al 2 minuten per Boudou die weer in staat was om op te staan. Nou goed, voorlopig hebben we een vrije trap voor de FC-Lisse. Omdat Finland Palina werd gevloerd net even buiten de 16. Die vrije trap gaan we meenemen. Remy van Ekeren staat daar bij en ook Jaap Zetsloot. Ja, Scheveningen is nog niet gevaarlijk geweest. Want Lisse weet de spitsen George en Mahi vrij makkelijk uit te schakelen. Nou, nu even afstand nemen van de muur. En dan gaan wij die vrije trap nog even meemaken. Remy van Ekeren met zijn handen in zijn zij. Kijkt even naar de zijkant. Ik denk dat hij in 1 keer gaat schieten. Anders gaat hij misschien breed naar Jaap Zetsloot. Nou, de vrije trap moet dan worden genomen. De arbiter heeft de muur van Scheveningen op afstand gezet. Dat is ter brake. En wij wachten nog steeds op die vrije trap van Remy van Ekeren. En dan, als we dat hebben gedaan, dan kunnen we naar de volgende wedstrijd. Nou, van Ekeren neemt de aanloop. En schuift hem dan naar, als de bedoeling was, naar Paulina. Maar de bal gaat uiteindelijk naar Ruben Balk, outkeeper van VVSB. Voorlopig Scheveningen is 0-0.
0: SC Rijnvogels tegen VVSB staat ook nog 0-0, toch Marco van den Berg?
2: Inderdaad, maar Rijnvogels is wel de betere van het veld, hoor. VVSB vaak moeite om over de middenlijn heen te komen. Want er wordt heel vroeg al druk gezet door Rijnvogels. Dus het is hier nog niet gelopen. Maar VVSB mag toch wel een tandje bij gaan zetten, willen ze hier zometeen als winnaar van het veld af kunnen komen. Tot nu toe staat het hier na 20 minuten nog steeds 0-0.
0: En dan gaan wij nog even luisteren naar Ramon Admiraal bij VV Noordwijk tegen TOGB, waar het al 0-2 staat.
3: Ja, hier nog steeds 0-2 na bijna 22 minuten spelen. En net even een opvallend moment waar Noordwijk in mijn ogen in ieder geval een vrije trap verdiende op een potentiële plek. Alleen het was eerst een overtreding en vervolgens werd de bal door de Noordwijker met de hand beroerd. En de scheidsrechter besloot de handsbal te bestraffen in plaats van de reden van de overtreding. Ja, dat was een rare beslissing. Maar nu ligt het spel hier even stil. Dus we hebben hier een blessurebehandeling na een flinke beuk tussen 2 mensen die in de lucht hingen. En de speler van TOGB heeft daar het meeste last van. We gaan hier het nieuws in met een 0-2 achterstand voor Noordwijk.
0: En ook in de tweede divisie zijn alle ploegen inmiddels begonnen aan hun wedstrijden. De treffers tegen Hoek, de nummer 2 tegen de nummer 3, staat nog 0-0. En hetzelfde geldt voor Kozakken Boys tegen Quick Boys. Dus dat houdt in dat Quick Boys nog altijd virtueel kampioen is van de tweede divisie. Goed, hier bij Bollestreek Sport gaan we in het derde uur nog 2 wedstrijden voor u volgen. In de eerste klasse A, WVHED. Tegen SV Hillegom en het verslag van Wim Erkamp. En 1 niveautje hoger, een hele belangrijke wedstrijd voor Terlede in de derby tegen SSC met John Groot. Tot straks na het nieuws van 4 uur.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 4 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
14: Mensenrelatie Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk binnen.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Zes minuten over vier en dit is het derde uur van Bolle Streek Sport, uitzending 1736. En nu gaan we echt los, want nu hebben we inmiddels vijf wedstrijden die we live voor u volgen. We beginnen even met de drie wedstrijden die om 3:30 zijn begonnen. Als eerste FC Rijnvogels tegen VVSB, Marco van den Berg.
1: En VVSB komt wel wat meer uit zijn stulpje nu hoor. Het laat ook zien aan Rijnvogels dat het moet uitkijken. Want vooral de counters van VVSB zijn heel streng. Net was het over Wallee die weggestuurd werd door Van Kuijvenhoven. En zelf weer aansloot om een venijnig schot te geven. Maar die werd gepareerd door de keeper Dave van der Dien. Dus dat heeft in ieder geval VVSB mee laten zien dat het aanvallend best nog wel wat in huis heeft. Rijnvogels wat wel de sterkte is van de twee. Maar nog geen vuist kan maken en ook nog niet echt tot doelrijke kansen is gekomen. Maar tot nu toe staat het hier na 30 minuten nog steeds 0-0.
0: 0-0, dat is dus de brilstand. En hetzelfde geldt voor Scheveningen tegen FC Lisse. Jan Kees Vaas.
2: Ja, we hebben net wel de eerste waterpauze gehad. Ondanks het 15-17 is het wel ruim 25 graden. Dus af en toe verkoeling is nodig. Eén opmerking dingen bij Lisse. Daar is na een lange tijd van blessureleed in ieder geval weer teruggekeerd op de bank. Hij kan binnenkort weer spelen. Dat is Björn Mussel. Hij heeft helemaal niet gespeeld, maar hij is weer terug. In ieder geval bij de groep. En dat is wel voor hem belangrijk. Nou, Scheveningen krijgt zijn eerste kans net via nummer 17. Yassine Hoeknava, maar die schoot over. Voorlopig hier dus nog 0-0.
0: Dan gaan we naar de duimwetering, waar VV Noordwijk het opneemt tegen TOGB. En dat gaat niet zo lekker. 0-2, Ramon Admiraal.
3: Nee, en ook over het nieuws heen is die 0-2 tussenstand blijven staan. Noordwijk dringt wel aan. Het was net Brent Leeflang die een voorzet op het hoofd kreeg. De bal probeerde tegendraad in te koppen. Maar had net niet genoeg kracht om de doelman van TOGB daarbij te verontrusten. Ja, Noordwijk klopt wel op de deur. Maar ja, je kan natuurlijk ook zeggen dat TOGB een beetje onderuit zakt. En Noordwijk laat komen. Het is altijd een verhaal van twee kanten. Hoe dan ook, het feit blijft 0-2 staat het hier. Tussen Noordwijk en TOGB. We hebben bijna 33 minuten gevoetbald.
0: En heeft u nu de drie verslaggevers gehoord die aanwezig zijn bij de wedstrijden in de derde divisie B die om 3:30 zijn begonnen. Om 4:00 zijn er ook twee wedstrijden begonnen, waaronder eentje in de vierde divisie A. SSC tegen Terlede, John Groot.
4: Ja, hier zijn we inderdaad 3 minuten geleden begonnen. Een wedstrijd waar veel op het spel staat voor Terlede, zoals u de voorbeschouwing al gezegd. Die moeten natuurlijk winnen. SSC die heeft zijn eerste minuten zijn ze iets sterker. Een blessurebehandeling al bij Chris van der Zaag, waardoor de invaller al warm loopt. Maar het ziet eruit dat hij voorlopig nog even blijft voetballen. Ja, dat is bijna nog te zeggen. Wel een zeer tumultueus begin. Met allerlei vuurwerk voor alle weggaaners bij SSC natuurlijk. Dus leuk om te zien. Maar de stand is nog 0-0 na 4 minuten.
0: En één niveau lager in de eerste klasse neemt WVHEDW op het op tegen SV Hillegom, Wim Erkamp.
5: Daar zijn we inmiddels in de 6e minuut en het stand nog steeds 0-0. De eerste reële kans geweest voor Hillegom, maar dat werd in de 10e gesmoord. En toen was het een kopbal van een van de aanvallers van WVHNW die net overging. Dus ze hebben aan beide kanten hebben ze in ieder geval een doelrijpe kans gehad. 6 minuutjes op de klok, 0-0 op dit moment.
0: Dus ook daar nog 0-0. Nou, ook in de studio hier in Noordwijk is het gezellig druk. Regie wordt vandaag gedaan door Jorik van Teeseling en Pieter Ottevanger. Mijn naam is Patrick McDonald en de technicus is Dennis van Zuilen. En die vroeg aan mij, mag ik Bel Helene draaien? En ik zei, ja, doe maar.
6: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.

0: Doe maar dus met Belle Hélène hier bij Bollestreek Sport, waar er nog een hoop wedstrijden 0-0 staan. Dat is logisch, want sommige zijn pas net begonnen. Hetzelfde geldt voor de twee belangrijkste duels in de tweede divisie vandaag. Kozakken Boys, Quick Boys 0-0 en de treffers tegen Hoek ook nog 0-0. Dus Quick Boys nog altijd virtueel kampioen van de tweede divisie. Wij gaan ons hier focussen op de wedstrijden die om 3:30 zijn begonnen. En we beginnen bij Scheveningen tegen FC Lisse.
1: 36 bussen voor Quick Boys. Ja, het is wat. Het zijn bijna 3000 mensen daar werken dan. Dat is natuurlijk een hele armada. Maar goed, hier is het wat minder druk. Het is wel sfeervol, altijd bij ophoudrust. Komt ook bekenden tegen, zoals Marvin Nielaat, de spits van FC Lisse uit 2008. Toen is kampioen van Nederland, weer de oudspeler ook van Scheveningen. En die luistert dan het afscheid op van zijn oud-trainer John Blok. Nou, nu is het Lisse het avond met Boudouni. Was in de 16 gekomen van Scheveningen, maar wordt verkundig van de bal. Afgewerkt door de, in mijn ogen, de meest creatieve speler bij Scheveningen. Nummer 17, Yassine Boeknava, wedstrijdspeler die ook af en toe een van zijn aanvallers probeert te lanceren. Dat is dus Marie of George. Nou, Lisse heeft er dus baat bij dat ze in ieder geval die tweede plek aan de eindstand, waardoor ze dus gunstig in de nacompetitie tot start kunnen gaan. Maar dan moeten ze wel in ieder geval een doelpunt maken. Misschien nu met Hak. Hak is in de aanval gegaan. Houdt de bal moeizaam binnen en dan is Scheveningen dat weer overneemt. Voorlopig hier Scheveningen Lisse 0-0.
0: En dan gaan wij luisteren naar de man die op de Kooltuin zit. Marco van den Berg bij FC Rijnvogels tegen VVSB.
2: Dan wordt VVSB sterker en sterker. En gaat Rijnvogels steeds meer naar achteren duwen. Net was het Obenwallé die weggestuurd werd. Daar een corner uithaalde. En uit die corner was het een venijnig schot van Hooy vanuit de tweede lijn. Die weer voor een corner zorgde. Daar gebeurde helaas niet al te veel mee. En ook was het Obenwallé die net zelf doorzette. En een schot op het doel vuurde. Maar ook deze ging er niet in. VSB wat dus, zoals ik al zeg, sterker wordt hier op de Kooltuin. En nu is het Guus Verwer die weggestuurd wordt. Maar is het de keeper van de Riet die een goed redding brengt. Ja, Rijnvogels zal moeten, want aan het gelijkspelletje heeft VSB natuurlijk alles. Maar Rijnvogels helemaal niets. Dus ja, er zal nog wel wat gaan gebeuren hier op de Kooltuin. Voorlopig staat het hier na 38 minuten nog steeds 0 tegen 0.
0: Ja, maar dat is die interessante situatie waarin Rijnvogels wel iets heeft aan een verlies, wel iets heeft aan een overwinning, maar niets aan een gelijkspel. Interessant hoe dat zich gaat ontwikkelen. VV Noordwijk is op zoek naar de aansluitingstreffer tegen TOGB. En Ramon Admiraal gaat ons vertellen of dat nog voor de rust gaat gebeuren.
3: Ja, dat blijft natuurlijk koffiedik kijken. Wat we wel gezien hebben in de afgelopen minuten was een heel goed schot van Shabelli Oelers. Die naar binnen sneed en de bal hard op de doelman van TOGB, Kenzo Leonard, schoot. Alleen het laatstgenoemde wist de bal te keren en de rebound die door Noordwijker werd gepakt. Die overigens ook door de keeper werd gered. Die Noordwijker stond ook nog in buitenspelpositie, dus dat hield op. Ja, aan de andere kant ook een grote kans gezien aan de kant van TOGB, waar een van de spelers vrij kwam en van ongeveer een meter of 17 mocht uithalen. Het schoot de bal diagonaal in de verre hoek, alleen het was Kieper Paschol die op zijn post was. Ja, Noordwijk die inmiddels ook Ruben Marmers de dugout heeft uitgestuurd om te gaan warming-uppen. Ja, dat zou kunnen betekenen dat hij met ingang van de tweede helft met een extra aanvaller erbij gaat voetballen. Ja, je moet natuurlijk wel iets met een 2 tegen 0 stand. Dus Noordwijk dringt wel aan, alleen de tegenstoten en de counters van TOGB zijn absoluut ook niet ongevaarlijk. Dus het zou mij niet verbazen dat 0-2 niet op het scorebord staat op het einde van de wedstrijd. Maar wat er dan wel staat, daar durf ik geen tientje op te zetten.
0: Dan gaan wij verder naar SSC tegen Terlede. Belangrijke wedstrijd, niet voor SSC, wel voor Terlede. John Groot, hoe is daar de openingsfase verlopen?
4: Ja, de openingsfase is een beetje gelijk. SSC die was sterker gewoon. Maar ondertussen heeft Terlede ook al wat kansen gehad. Nu een bal, die wordt er groot voorgegeven, maar die gaat over alles heen. En mag Terlede weer gaan opbouwen. Terlede die moet natuurlijk ook. Die heeft niks aan een vriespartij of aan een gelijke partij. Gelijk spel. Die moeten winnen. En dan zijn ze ook toch afhankelijk van anderen om rechtstreeks na competitie of degradatie te ontlopen. Dus het is er alles aan gelegen om hier een partij voetbal neer te leggen die voor hun gunstig uitpakt. En van SSC is het, die staat vooral in de belangstelling, van degene die weggaan. Maar niet 7 spelers zijn opgesteld die SSC dit jaar, voor wie dit de laatste wedstrijd is. En dat het is natuurlijk ook mooi dat de gelegenheid wordt gegeven om die jongens te laten voetballen. Veel bankzitters en andere blessureleed hebben ze gehad. En nu kun je toch met z'n allen de laatste wedstrijd voetballen. Misschien is dat gunstig voor het verleden, dat weet je natuurlijk nooit. Nu legt Verhoogde Vos, die gaan natuurlijk naar VVSB aan de bal. schiet hem naar Thomas Arroyo, Thomas Arroyo naar de niks. Naar Jelle verwend weer terug naar de keeper Hogevors. En zodoende, het blijft, is hij wel in balbezit, maar is er nog geen direct gevaar. Dus nu misschien wel een bal. De bal naar Lex Hogevors, en die gaat een metertje naast de afstand schot vanaf de 16. Of ietsje verder misschien nog. Die gaat net naast een meter naar zijn goal van Flickert. Dus dat was een gevaarlijk moment. Maar de stand was hier nog na 13 minuten voetballen 0-0.
0: In de eerste klasse is onze verslaggever Wim Erkamp met SV Hillegom op bezoek bij Wilhelmina vooruit. Hortus Eendracht doet winnen. Staat het ook nog 0-0, toch Wim?
5: Dat klopt nog steeds. Alles is al ingebeld, maar het is nog 25 minuten te spelen. Maar tenminste 15 minuten gespeeld. Maar we hebben hier een blessure gekregen van onze vriend Tiger Huis. Die een beetje raar in aanraking kwam met een schoen van de tegenstander. Tegenstander kon er weinig aan doen, maar is wel langdurig op de grond gelegen. Is weer op de been, dus wat dat betreft gaat het hier vrolijk verder. 2 minuten extra tijd. Hillegom heeft toch wel weer een kans gekregen aan de buitenkant. Werd vakkundig gestopt door de keeper van de VVA IDW. Ja, en dan Hillegom die probeert in ieder geval alles wat ze maar tegen kunnen houden, tegen te houden. En dan weer volop in de aanval te gaan. Wie speelt de klok 16 minuten? Stand nog steeds 0 tegen 0.
6: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.

0: Ja, en we gaan de Dolly Dots, toch aan de kant halen. Want het is bijna de slotfase bij een aantal wedstrijden. Te beginnen met Scheveningen tegen FC Lisse. Jan-Kees Vaas.
1: Volgens jaar kan je naar de musical over de Dolly Dots, maar ze hebben wat anders. Ja, wat minder positief nieuws bij Lisse. Daar is zojuist Wout Heemskerk uitgevallen. Ja, het zag er niet helemaal goed uit. Moest ondersteund worden. En dat baart natuurlijk zorgen. Het oog op de nakomtie. Zijn vervanger staat klaar. En die heeft vorige week ook al gespeeld. Daryl Bailey komt automatisch op de linksbackpositie. Nu nog even ingenomen door Jaap Zetsloot. Maar goed, Wout Heemskerk. Ja, die moeten er dus vanaf. En het lijkt me dan sterk dat hij de komende woensdag weer bij is. Maar voelt niet heb genoeg andere mensen klaarstaan. Dus Daryl Bailey komt er zo in. 45 minuten tussen gespeeld. Er is wat opbetaald geweest door een blessurebehandeling van Boudouni. En ook zojuist van Heemskerk. En ook nog een waterpauze gehad. Ze komen nog wel een paar minuten bij. We zitten in blessuretijd. Scheveningen-Lisse 0-0.
0: En de Treffers komt op een 1-0 voorsprong tegen HSV Hoek in de tweede divisie. En dus gaan zij op dit moment over Quick Boys heen in de stand. En zijn zij virtueel kampioen. Gaan wij verder met FC Rijnvogels tegen VVSB. Marco van den Berg.
2: Rijnvogels dat het steeds moeilijker gaat krijgen hoor, tegen een VVSB wat aanvallend sterker aan het worden is. Het was net ook Guus Verwer die weggestuurd werd. En die ging door, maar kreeg daar toch een corner nog uit. Helaas uit die corner gebeurde er heel weinig. Een VVSB wat sterker wordt, wat Rijnvogels steeds meer terugdringt. Maar wel moet uitkijken natuurlijk, want Rijnvogels is ook heel gevaarlijk in die counter. En daardoor kan je toch wel weer een verliespartij hier tegen het lijf lopen. En daar heeft VVSB natuurlijk weer niets aan. Terwijl hier het gelijkspel niet voor Rijnvogels interessant is. Allerlei dingen die op de achtergrond meespelen in een leuke wedstrijd om naar te kijken op een zonovergoten sportpark, de Kooltuin hier in Katwijk. 44 minuten op de klok, 0 tegen 0.
0: En ook aan de Duinwetering is het bijna rust bij VV Noordwijk tegen TOGB. Ramon Admira.
3: Ja, klopt. Wij zitten hier bijna 1 minuut in blessuretijd. Nou, dat 1 minuutje blessuretijd is ongeveer de drinkpauze die er is geweest. En een klein blessuretje hebben we ook gehad. Alleen de scheidsrechter kort het wat in, vindt het genoeg en pleit nu af. Noordwijk gaat rusten met een 0-2 achterstand tegen TOGB uit Berkel en Roderijs.
0: Ja, en dus zijn er herstelwerkzaamheden nodig voor VV Noordwijk in de tweede helft. Nog niet rust is het bij Scheveningen tegen FC Lisse. Jan-Kees.
1: Ja, uiteraard. Volg ik ook de andere wedstrijd. Ben benieuwd hoe dat allemaal gaat aflopen. Lisse dat u aanvalt met Quinlan Palina. Geeft een paasje door de as heen van de verdediging van Scheveningen. Maar komt niet bij Marcus Scholten die constant zich daar vrij probeert te spelen. En dan wacht Lisse nog een cornerbal. Nou, die nemen we dan nog even mee. Gijs de Bruin gaat dan daarmee naartoe. Heeft natuurlijk een lengte, kan goed koppen. Nou, gaat even kijken wat gaat gebeuren. Vanaf de rechterkant wordt die cornerbal dan genomen. Ik zie alleen Omar Abati blijft een beetje achterin staan. En dat gaat ook voor Remy van Ekers. Nou, komt die cornerbal van Marcus Scholten. Moet ingekopt worden door Gijs de Bruin met name. Wordt dan nog een keer ingekopt door Jaap Zesel. Maar gaat over de goallijn. Hier is het plat of de 0-0. En ik ben benieuwd hoe het bij Rijnvogels VVSB is.
0: Nou, dan gaan we daar even kijken, Marco.
2: Daar is het een vrije trap voor VVSB. Omdat er een aanvallende fout werd gemaakt door Rijnvogels. VVSB wat nu weer probeert een nieuwe aanval op te zetten via Bloemendaal aan de rechterkant van het veld. Gaat hij naar voren naar Jesse van Nieuwkerk. Die met 2 man in zijn rug loopt. Maar toch nog steeds aan de bal weet te komen. En dan nu via Martijn Kiest, dat is de scheidsrechter van dienst, een vrije trap krijgt. Dan moet even zijn schoen goed doen. Want die was ondertussen uitgetrapt. En mag Wolters een vrije trap gaan nemen. Op de eigen helft van VVSB. En die gaat dan ook helemaal breed. Want ja, VVSB hoeft niet zo nodig. Hè. Die heeft al een gelijkspel zat. Maar dat is wel heel gevaarlijk. Want mocht er dan in de laatste periode toch nog weer een doelpunt vallen. Dan pies je weer net naast de but. Nu is het Van Wette. Van Wette aan de linkerkant van het veld. Trekt hem dan binnen naar Verkuijfhoven. Verkuijfhoven zet dan aan om aan te vallen, maar doet het dan niet. Dan gaat dan naar Bloemendaal aan de rechterkant. Maar gaat die bal toch weer terug. En zo blijft VVSB hier een beetje. Is het dan toch Owe Bewalen die schiet? Maar is het Van der Riek, de keeper van Rijnvogels, die gewoon heel simpel die bal op kan vangen. 45 minuten op de klok, nog steeds 0 tegen 0.
0: Gaan we nog even terug naar jou, Jan-Kees.
1: Ja, wij zitten dus in de 48e minuut. Ik zei al, Boudouni heeft een tijdje op de grond gelegen. En er was ook een blessurebehandeling voor Wout Heemskerk. En dan die waterpauze. Dus het kan wel ook met tijd zijn. Lisse dat nog 1 keer probeert aan te vallen met Toon Zetsloot. Die speelt op Omar Elbaat. Ja, Scheveningen gaat massaal terug op eigen helft. Wacht de beweging af van FC Lisse. Gaat hij helemaal naar de andere kant. De hele benen. Tempo is natuurlijk wel een stuk lager dan normaal. Want ja, je bent niet gewend om plotseling van 25 graden. Het is een goede bal daarvan. Daryl Bailey wordt intussen gepakt door Ruben de Palk. De keeper van Scheveningen, want Ben en Ruben Valk heel lang nu bij het VVSB gezeten. Samen overgekomen met een ander speler van VVSB, Ricello Fecunda. Maar die Fecunda is lang geblesseerd geweest. Sowieso heeft Scheveningen een aantal langdurige blessures. Met name dan Lorenzo van Kleef, toch een belangrijke speler, is al een tijdje niet actief. En nog één keer de voorzet daar van Mustafa. Komt hij bij George. George in de 16 gekomen. Gaat dan verder en schiet op de goal. Gepakt door Sven Verswijveren. Hier gaan wij rusten, zoals het nu ervoor staat. Ik denk dat we bijna van in Scheveningen lissen. 0 tegen 0.
0: Nou, waar ze nog niet zijn gaan rusten is Kozakken Boys tegen Quick Boys. Want daar is het 0-1 geworden. Doelpunt Levi van Duin. FC Rijnvogels tegen VVSB. We gaan nog even luisteren naar Marco van den Berg.
2: Dat was Rijnvogels in de aanval. Maar die werden weer weggewerkt door een van de spelers van VVSB. Zodat Rijnvogels een nieuwe aanval mag op gaan zetten. Is nu een verwerkt die er aardig in pegelt. Maar de bal blijft binnen de lijnen. En kan Rijnvogels vanaf achteruit weer gaan proberen een aanval op te zetten. Maar kan door de stugge verdediging van VSB, die staat als een huis, daar gewoon niet doorheen komen. Proberen weer wat druk naar voren te zetten. Maar ja, VSB zegt gewoon kom maar en blijf maar lekker achterin rondspelen. Voorlopig staat het hier nog steeds 0 tegen 0.
0: En dan gaan we toch nog even naar FC Lissen, want daar is een doelpunt gevallen, Jan Kees.
1: Ik had al afgesloten. Ik denk het was gewoon 0-0. Maar ja, die Remy Vrekeres die dacht anders over. En was er al heel goed uitgespeeld. De bal komt bij Remy Vrekeres 0-1. Ja, Lisse wil graag tweede worden. Dan spelen ze komende woensdag eerst uit. En dan volgende week thuis. Dus Lisse heeft voorlopig die twee plek in handen. Door het doelpunt van Remy Vrekeres is 0-1 bij Scheveningen-Lisse.
0: En dus doet Lisse net voor de thee nog uitstekende zaken. Gaan wij nog even naar Marco van den Berg.
2: Daar is de bal nog steeds in het spel. Want de scheidsrechter van dienst, Martijn Kieft, heeft nog niet afgefloten. Maar VSB heeft alle tijd, want die wil graag met deze stand naar de rust. Is Van Wonderen, die dus in zijn eigen 16 meter lijn een vrije trap mag gaan nemen. Stuurt alles naar voren, zodat hij de lange bal kan gaan geven. En daar is het even wachten op. Gaat die bal dan nu komen? Ja, daar komt hij. En gaat hij naar de rechterkant van het veld? Is het op Van Nieuwkerk? Van Nieuwkerk die hem dan niet onder controle weet te brengen. En zodoende kan Rijnvogels hem overnemen. Gaat hij naar de voor hun rechterkant, nummer 10, gaat proberen op te vretten. Maar geeft hem dan toch weer aan de nummer 22 van Rijnvogels. Die dan een bal geeft die nergens op slaat. En bij Woltering in zijn voeten komt. En die gaat doorgeven aan Guus. Guus die dan gelijk in een goede beweging zijn man probeert uit te zetten. Guus die natuurlijk behoorlijk snel is, maar toch net snel uit de kort komt. Krijgt dan een 1-2 met Oberwallen, maar die bal is helaas niet zuiver Oberwallen, die er een beetje te makkelijk over denkt vandaag. En die bal gaat over de achtlijn. En dan denkt Martijn Kief, ik vind het tijd. En zo staat het hier over rust. 0 tegen 0.
0: En dan gaan wij nog even kijken of er nog gevoetbald wordt op Sportpark Houtrust bij Scheveningen tegen FC Lisse. 0-1. En ik hoor geen Jan Kees.
1: Ja, ik ben er nog steeds.
0: Ja, je bent er nog. Daar ben je, Jan Kees. Ga je gang.
1: Ik wil zeggen, Schijs gaat van door. Maar ik zeg, het is nu rust. Scheveningen is 0-1.
0: Oké, nou dan weten we dat. Gaan wij verder naar de Bollenstreek derby. Waar we nog niet veel zijn geweest. SSC tegen Terlede. Stand nog altijd 0-0.
4: Ja, maar wel ondertussen wat kansen voor beide ploegen zijn geweest. In eerste instantie was de Aoi, die een venijnig schotje, maar wel gevaarlijk op de keeper flikkert. Maar die kon hem goed wegstompen. Marit de Kruis is een keer alleen voor de Hogevorst opgedoken. De Hogevorst is ook die te pareren. En zo juist was Luc de Kruis. Die gaf een schot op de goal. Maar die ging net naast. En nu is het Ralf van Oosten die een voorzet geeft. Maar die bal die komt niet aan. Ja, wel bij de keeper, maar niet bij een SSC'er. Dus uiteindelijk is het hier nog steeds een leuke wedstrijd. Met beide ploegen die willen voetballen en beide ploegen die wat kansen krijgen. En nu is Terlede in aanval. Terlede, Injana, schiet de bal naar zijn mede-compagnon Chris van der Hagen. Zo proberen zij wat medes te maken. Marit de Kruis. Marit de Kruis, maar die weet geen medespeler te vinden. Dus hij gaat toch weer terug naar Luc van der Zaag. En dan weer terug naar Injana, waar we al begonnen. En die heeft nogal wat ruimte om medes te maken. Maar gelijk staat er weer een SSC'er voor zijn neus. Die hem, die probeert tegen te houden. Proberen hoge druk te zetten. En zodoende, zou ik zeggen, die bal was buiten spel. Tenminste, dat dacht hij even oefenen. Maar de scheidsrechter zegt van nou gewoon doorspelen, mis je de hand. En zodoende weet Raoui de bal te pakken. Raoui, die zal gaan spelen naar Roy van Leeuwen. Roy van Leeuwen die snel is. Maar die de bal ook weer helemaal verkeerd afgeeft. Toch wel in het bezit van van het SCC wil ik zeggen, maar Aoui laat de bal van zijn voet afzingen. Zodoende hebben we hier 24 minuten gespeeld, terwijl nog steeds 0-0 op een scorebord.
0: En ook in de tweede divisie zijn er weer ontwikkelingen. En allemaal in het voordeel van Quick Boys. Want Quick Boys zelf komt op 0-2, nog steeds in die blessuretijd van de eerste helft. En bij de treffers tegen Hoek is het 1-1 geworden. En dat houdt in dat Quick Boys zelfs bij een gelijkspel nu nog kampioen zou zijn van de tweede divisie. Gaan wij nog even luisteren naar Wim Erkamp bij WVHEDW tegen SV Hillegom.
5: 26e minuut op dit moment. Een drinkpauze net gekregen van beide teams. En natuurlijk voor het trio, want het is bloedjeit op het kunstveld hier in Amsterdam Oost. In ieder geval Hillegom is wel goed bezig op dit moment. En nu krijgt, even kijken wie de bal gaat ontvangen. Dat is, ik kan het niet helemaal volgen, want er zit een levensspeler tussen. En dan gaat Hillegom de bal verliezen. En dan is het weer de aanval op van WVHEDW. Die gaat dan 4e nummer 23. Dat is even kijken, dat is Mats IJsing, die ik heb die bal. En die gaat nu weer de voorwaarden van het WVHEDW in stelling brengen. Hillegom nog een reële kans gekregen, dat denk ik dat 5 minuutjes terug was. Maar die werd vakkundig gestopt door de keeper van WVHEDW. Het is hier 27 minuten op de klok. Daar komen ongetwijfeld nog een minuut of 3-4 bij. In verband met drinken en blessure. 0-5-0.
0: Er staat het zowel bij SSC Terleden als bij WVHEDW tegen Hillegom nog 0-0. Wij gaan nog een keer de Dolly Dots draaien, nu helemaal. En daarna gaan we even toepraten naar Jeroen Duineveld, die alle ontwikkelingen op de velden in de gaten houdt.

0: Ja, en toch moeten de Dolly Dots weer even aan de kant. Ditmaal voor SSC bij John Brood.
1: Ja, er is het woord waar er wordt gevlacht voor het buitenspel. En dat was het absoluut niet. Want ik sta echt op de lijn. En blijft het 0-0. SSC die ziet zijn doelpunt afgekeurd worden.

0: Ja, en op zo'n dag waarop in een hele hoop competities de laatste speelronde wordt afgewerkt, hebben we hier bij Bollensteeg Sport behoefte aan een duider. Iemand die ons kan vertellen wat elk doelpunt precies inhoudt voor standen op de ranglijsten en eventuele nacompetitiewedstrijden. En dat is Jeroen Duineveld. Ja, Jeroen, vertel het eens.
1: Ja, er gebeurt genoeg op de velden. Even kort wat aantal zaken. In de derde divisie staat TOGB voor. Noordwijk had natuurlijk nog een klein kansje op een periode. En Zwaluwe, deze stelt gelijk met Noordwijk in de periode, staat 1-0 voor tegen Blauw-Geel. Heeft wel een rode kaart al na 30 minuten. Dus dat is voor Noordwijk wordt het met een minuut lastig, maar daar waren jullie inmiddels natuurlijk ook wel achter. In de vierde divisie is natuurlijk SCC Terneden van belang. En wat er ook gebeurt daar, het resultaat van Dem tegen Odin, of andersom Odin-Dem, is van belang. Dan wel of je rechtstreeks degradeert of ontsnapt of wat dan ook. Het punt is alleen, dat gaan ze naar de slotfase waarschijnlijk nog niet weten, want Odin 59 tegen Dem, ik heb het nog niet bevestigd gekregen, maar het lijkt wel op, is een kwartier later begonnen. Dus dat wordt zometeen nog heel erg spannend. In de eerste klasse A is Uitgeest op 1-0 gekomen tegen ZOB. Uitgeest is nog een puntje nodig voor de titel. Maar als ZOB verliest, heeft Hillegom aan een zegen genoeg om de na-competitie te ontlopen. Dus ook dat is erg spannend. De ploegen die met Hillegom in de periode op 14 punten staan, de Uitgeest en de Foresters, staan allebei voor, want de Foresters staan 0-2 voor bij Sporting Martinez. Ik hoor jullie graag met een kwartiertje, 20 minuten weer.
0: Nou, dan gaan we je weer in de uitzending halen, Jeroen. Geen probleem en bedankt weer voor jouw uitleg. Wij gaan naar de Lage Weg, of we gaan luisteren naar de man die op de Lage Weg zit, John Groot bij SSC Terlede.
2: Ja, waar we af en toe het doelpunt zagen van Chris Hogevors. Een mooie steekbal van Arroyo. Die één keer op zijn slot kwam en daardoor flikker passeerde. Maar hij staat bij de velders. Ja, ik was zelf van mening dat het niet zo was, maar goed, hij staat er schijnbaar nog beter voor. Maar 1 minuut daarna was het Sim van Aalst, die na steekbal van Raoui op de paal schoot. En daar kwamen ze wel goed weg. En in diezelfde minuut werd Mark de Kruis gelanceerd vanaf de linkerkant. En die schoot, maar die werd ook weer gehouden door Chris op de Lex Hogevors. En zodoende gebeurt er hier ook zat. Want de spanning staat rond natuurlijk en dat weten ze. Kijk, als SCC naar voren gaat, dan opent het kansen voor de aanvallers van want de leden zo worden gedacht, want die gaan ook gelijk allemaal weer goed staan om gelanceerd te worden. En vooral van Mark de Kruis, die is snel, dat weten we SCC natuurlijk. Maar DJ van de Oever, die heeft daar problemen mee. En dat maakt de wedstrijd natuurlijk alleen maar mooier. Nu de leden in de aanval. De leden, dan de rechtsbuiten van hun. Ik kan me niet kijken, dat is nummer 38. De bal gaat ondertussen weer terug naar Chris van der Zaag, die heeft de bal en dan wordt gelijk Mark de Kruis weer gezocht. Neemt het fantastisch aan, maar net iets te ver van zijn schoen, waardoor Les Hogevors de bal voor zijn voeten weg kan pakken. Maar een gevaarlijke actie, dat was het zeker. En hebben we hier gespeeld 33 minuten, met nog steeds 0-0 op het scorebord.
0: En ook SV Hillegom werkt een hele belangrijke wedstrijd af tegen WVHEDW, Wim Erkamp.
3: En daar is het net 1-0 geworden, dat is een doelpunt uit het niets. Ja, als er een mannetje vrij staat en die haalt half om, ja, dan is het Wimping simpel ingehaald, ingevuld en het is hier 1-0 geworden. WVHDW is helemaal niet sterker, maar Hillegom moet dan de kansen die ze krijgen, moeten ze dan wel benutten. Dat speelt onder andere de warmte mee, ik snap het allemaal wel. Maar je blijft volstand heen en weer lopen. De mensen die voorin staan, Daan Schimmel, onder andere Pieter Huis, ja, die lopen eigenlijk helemaal op de suffen. En dan is het heel simpel, denk ik, dat Hillegom dat op dat moment niet kan het volhouden. Ik krijg nu de bal, Pieter Huis krijgt de bal aan de buitenkant, aan de overkant van mij, waar het redelijk gevuld is. Dus er zijn hier twee tribunes en dan is het in ieder geval een kansje voor Hillegom die in de Kings moord. Het is hier op de klok 36 minuten, dus we hebben nog een paar minuten te gaan. Stand 1-0.

0: Kings, uitgekozen door Dennis van Zuilen met Mr. Pleasant. Ja, waar we een hoop wedstrijden voor u volgen. Voordat we dat gaan doen, gaan we eerst nog even terug naar Jeroen Duyneveld.
1: Ja, heel kort even een berichtje. Ja, Hillegom staat achter. Ze hebben zelf een winstpartij nodig om eventueel te kunnen ontsnappen. En moet dan dat Zop en Olympia Haarlem niet winnen in ieder geval. Zop meld ik als tot 1-0 achter bij Uitgeest. Nog belangrijker, Olympia Haarlem staat 2-0 achter bij Kolping Boys. Kolping Boys moet winnen om de periode te pakken. Dus ja, dat is goed nieuws voor Hillegom. Het enige wat ze nu zelf nog even moeten doen, is zelf winnen.
0: En de wedstrijden die om 4:30 zijn begonnen, zijn inmiddels ook weer begonnen aan de tweede helft. En wij gaan even luisteren naar Ramon Admiraal bij VV Noordwijk tegen TOGB.
2: Ja, waar we inmiddels 5 minuten dik hebben gespeeld in de tweede helft. 0-2 is nog steeds de stand. Noordwijk heeft in ieder geval gewisseld. Het is Ruben Barbers die in de ploeg is gekomen. En ook onder nummer 24 Jonathan Mendes Rodriguez is in de ploeg gekomen. Tom van Duin is er volgens mij van af. En dat klopt is naar de linkerkant van het veld. Nee, Tom van Duin zie ik lopen.
0: Ik ga je heel even onderbreken, Ramon. Wij komen zo bij jou terug. Want we gaan naar Hillegom bij Wim Erkamp.
3: Hier is het 1-1 geworden. 40ste minuut, een hoekschop. En die werd op twee manieren ingeschoten. Uiteindelijk was het Warmendam die de bal over de doellijn heen fietste. En het is hier 1-1.
0: Gaan wij weer terug naar Ramon Admiraal.
2: Ja, waar ik aangaf dat ik eventjes ga kijken wie er nou exact gewisseld is. Want er zijn wat posities gewisseld. Ik heb in ieder geval wel gezien dat Axel Wendt het veld heeft verlaten. In de ploeg in ieder geval gekomen Jonathan Mendes Rodriguez. En in de punt Ruben Marbers, waardoor Stito Knot vanuit de spitspositie naar de linkerkant is verhuisd. Sergio Tremoer overigens zie ik nu niet bij. Ja, het is Noordwijk wat een moeilijke opgave heeft. En ik denk wat ik in de eerste helft ook al aangaf. De periode kansen zou ik nu eventjes in de koelkast zetten en proberen van het resultaat vandaag te halen. Kijkend naar het spelbeeld heeft Noordwijk wel kansjes gehad, alleen dat gold ook voor TOGB. En niet alleen de twee keer dat ze scoorden, maar ook de periode daarna. Ze doen het goed op de counter, stugge verdediging en het is voor Noordwijk een lastige wedstrijd. 0-2 hier de tussenstand en we hebben de tweede helft van ons voetballen.
0: FC Rijnvogels tegen VVSB is de tweede helft nog niet begonnen. Dus we gaan straks pas Marco van den Berger in de uitzending halen. Waar wel al gevoetbald wordt is Scheveningen tegen FC Lisse. FC Lisse wat net voor rust op 0-1 kwam. Jan Kees Vaas.
4: Ja, aftrap is 5 seconden geleden geweest. Maar goed, jij bent een vies modair, jij ziet dat natuurlijk. Ja, ik heb even een andere tussenstand zitten bekijken. Dit is alleen Lisse naar Geetemuiden moeten. Dat is nog heel ver weg Geetemuiden. Dat is een overheid, dacht ik. Maar het staat vol bij hoge benen en zou dan die periode gaan winnen, de derde periode. En dan gaat de periode kampioen tegen Lisse uitkomen. Maar dat was dan een rust, hè, dus dat kan allemaal nog veranderen. Nou, Lisse, dat dus inderdaad probeert van tweede te worden. Want dan speel je namelijk eerst uit en volgende week staat nog thuis. Eén probleem kun je zeggen, volgende week staat nog thuis. Want dan is het ook de dag van Buttonpop. En dan zijn heel veel vrijwilligers van Lisse. Die zijn op Keukenhofterrein met het Tribute Festival. Dat was al maanden geleden was uitgekocht, dat was heel gezellig. En dan heb je dus midden vrijwilligers bij de Lisse. Dat is het burger verlaten. Is er deze wedstrijd. Er is dus één witbal vlak van de rust. Houdt het heel scherp gepasseerd van het veld. Vervangen door Daryl Belier. Lisse valt nu meteen weer aan. Met dezelfde Belier. Lisse ruimte nu aan de linkerkant. Want Scheveningen weet eigenlijk dat het goed is met de ACA voor staat. Dat ze bij de zeker dus de nakenditie zijn. Om dus zit de handhaaf naar Belier. Naar Svetloos Jaap. Ja, dat is dood van Remi Sleekles. Ja, het combineert makkelijk tegen Sleekles en de bal. Het moet hij nog een keer voorkomen. Met Beni komt hij dan ook voor. Er probeert Hak erbij te komen, maar die gaat over Hak heen. Voorlopig hier alweer een minuut of 2 gespeeld in de tweede helft. Scheveningen ligt 0-1.
0: Aan de Lageweg heeft SSC een doelpunt gemaakt tegen Terlede. Maar dat werd afgekeurd vanwege buitenspel. Zij het terecht, ja of nee? We gaan nog even luisteren naar John Groot.
5: Ja, de wedstrijd, de ploegen zijn elkaar gewacht. Nu rauw hier. Prima voetballers, speelt 2-3 man en schiet. Maar die schiet tegen het hoofd van een Terlede speler. En die gaat gestrekt. Hij staat wel erop, maar hij krijgt een bal tegen zijn hoofd. En daar wordt een corner uit.

0: uitgehaald. Dus die gaat ook weer genomen worden door SCC. Maar de bewuste speler in Iyama, die ligt op de zit nog op zijn knieën. Die moet nog even bijkomen. Is er juist ook een bestuurbehandeling van Christian de Zaag. Die kwam verkeerd neer naar een duel met Chris Hogevorst. En die was ook even een blessurebehandeling bij nodig. Hij is nog steeds een beetje knokkie. Nog even één moment wachten zich de schrijf. Maar nu staat hij weer gelukkig. En hij kan het spel weer vervolgen. En staat Raoli, de beste man aan de kant van SCC, met de bal aan de voet om die corner te nemen. En zijn alle verdedigers die zijn naar voren gekomen. Bal die gaat naar voren toe bij Ronald van Oosten. De kopper toestanden bij SCC, die kan er niet bij. En ook de terugkomende bal, die is niet van SCC, waardoor die is nu wel van SCC, maar wel in de verdediging. Waardoor SCC weer opnieuw mag gaan opbouwen. En dat gaan ze doen via DJ van Oever. DJ van Oever schiet de bal naar Jelle van Wendt. De andere verdediger die afscheid gaat nemen, maar die krijgt nog een heupzwaai mee. En die ligt nu even op de grond, waardoor de blessurebehandeling is. En een gele kaart voor de speler Jesse Verloon is volgens mij van te leden. Zodoende hebben we hier 42 minuten gesteld en lijkt het me goed dat we een andere set gaan.
1: In de play-offs voor de keukenkampioendivisie verloor Willem II de eerste wedstrijd met 1-2 tegen Volendam. Om 16:30 is de uitwedstrijd begonnen voor Willem II en ze staan met 1-0 voor. Dus oftewel, het staat daar nu gelijk over twee wedstrijden. Hillegom is ook gelijk gekomen tegen WVHEDW en dat is prettig, Wim Erkamp.
2: Inderdaad, ik twijfel nu aan wie de goal scoorde. Voor mij was het Jesper Warmerdam, maar zo te zien was het toch Sam van der Lip die bal over de doellijn heen trommelde. Maar ja, het is toch 1-1 en we zijn nu in de laatste minuut van die eerste helft. Er komt nu extra tijd bij en dat schat ik in dat zomaar een minuutje of drie gaat worden. Blessuretijd plus drinkpauze. Dus een minuutje of drie sowieso. En Hillegom heeft de bal, die gaat naar voren toe en dan gaat via Sam van der Lip wordt die bal uit de lucht geplukt. En die gaat hem dan rondspelen. En dan gaan we kijken wie die bal krijgt. Tito Huis die loopt al vrij. Maar houden we de bal nog even in bezit. En die komt dan bij meester Mats Jansen. Thijs Krap natuurlijk. De nummer 3 van Hillegom. Die bal keurig gaat naar voren gaat brengen. En dan is het in ieder geval een dingetje. En dat is geen buitenspel voor de meneer de grensrechter. Ik sta precies achter hem. Het was absoluut geen buitenspel. Die speler in het midden stond buitenspel, maar niet die
1: van
2: buitenspel.
1: Ja, Wim, we komen zo even bij jou terug. We gaan eerst naar SCC tegen Terlede. Nee, dat zeg ik niet goed. We gaan eerst nog even naar Jeroen Duineveld.
3: Ja, belangrijk voor Terlede, want die kunnen misschien nog ook rechtstreeks degraderen. Maar dan moeten Swift en Odin allebei winnen. Swift staat 1-0 achter bij Purmerstein. Purmerstein is daardoor virtueel kampioen. Heeft een winst nodig om kampioen te worden. Maar met deze stand kan Terlede in ieder geval niet degraderen.
1: En Jorik van Teeseling fluistert in mijn oor dat Willem II inmiddels op 0-2 is gekomen tegen Volendam. En dat houdt in dat Volendam degradeert. En Willem II zou promoveren naar de Eredivisie. SCC Terlede, John Groot.
0: Ja, SCC de aanval. DJ van de Oever. DJ van de Oever die kan de bal nog even bij zich houden. Speelde naar Raoui, de balkunstenaar van SCC. Via Hogevorst krijgt hij hem terug. Via de andere Hogevorst. En gaat hij naar Sint van Aalst, naar Roy van Leeuwen, die aan de linkerkant van het veld. Ja, die moest zijn man voorbij. Dat gaat vaak net iets goed genoeg, maar die krijgt de bal wel naar voren. Tom Hogevos krijgt hem op zijn hoofd. Maar er zit eigenlijk te weinig kracht achter, waardoor de keeper hem toch van de lijn had kunnen pakken. Had hij erin gezeten, maar dan had hij wel harder moeten koppen.
1: En dan gaan wij nog even naar... Dan gaan wij naar FC Lisse, Scheveningen tegen FC Lisse, Jan Kees Vaas.
4: Nou, Remy Vrekeres, kunnen we wel zeggen, verkeerd in de bloedvorm. Alles wat die man aanraakt, dat is goud waard. Prachtige aanname. Uitstekend afgerond. Remy van Ekeres maakt zijn tweede komende wedstrijd. Scheveningen-Lisse 0-2.
1: Nou, dan gaan we nu wel naar WVHEDW tegen SV Hillegom. Met Wim Erkamp.
2: En daar ligt het spel even stil. Ik moet een blessure voor. Speler WVHEDW. Kon niet zien wat er gebeurd is. Maar hij gaf zelf al aan. Wissel mij maar aan. Want ik ga gewoon niet verder zo. Het is in ieder geval een dingetje. Het is in ieder geval Hillegom. Die gaat zometeen met die 1-1. De rust in en dan kunnen we even bijpraten, wat bijdrinken. En dan moeten ze er vol in de bak gaan, want ik hoor ook de tussenstanden bij Olympia Haarlem en bij ZOB. Dus dat is heel goed, moet hier gewoon 3 punten halen en dan ontlopen ze de na-competitie. Het is niet anders, maar voorlopig is het hier nog steeds 1 tegen 1.
1: En inmiddels is het toch echt bijna rust bij SSC tegen Terlede, toch, John Groot?
0: Ja, we zitten in de 47e minuut en er wordt nog wel gevoetbald. Er is een paar minuutjes blessurebetijd bijgekomen, een paar blessurebehandelingen. En Groot mag toch de bal uit gaan nemen vanaf de eigen helft. Middenstip gaat hij dat doen. Gaat de bal uitgooien. Ja, alleen is loopt iemand vrij. Tom Hogevorst verloopt vrij. Maar op een middag die gooide, fluit de scheidsrechter af. En is het hier 0-0. En nog reuze spannend natuurlijk, want ja, zoals we al horen, Terlede is nog niet gedegradeerd.
1: Nee, voor Terlede is alles nog mogelijk. Die kunnen nog direct degraderen, die kunnen na competitie spelen en die kunnen zich nog veilig spelen. Ook bijna rust is het bij WVHIDW tegen SV Lochem, Wim Erkamp.
2: Nou, zijn we nu denk ik in de tweede minuut. Ja, ik weet niet hoeveel hij er nu gaat bijtrekken, want het is twee blessures, even heel voor mijn één van WVHIDW plus die drinkpauze. Het zou zomaar 5 minuten worden bij elkaar. Maar hij maakt nog geen aanstalten om te gaan fluiten, de scheidsrechter van vanmiddag. Die, maar WVHIDW die houdt het balletje heel kort bij zich. Dat betekent ook in ieder geval dat zij verlangen naar de rust. Want het is hier bloedje heet. Het sportpark ligt middenin, tussen de bomen in en er staat geen wind. Ja, dan weet je wel hoeveel temperatuur het wordt hier op het sportpark, hier op het kunstgras van WVHIDW. Voorlopig is het hier nog steeds 1 tegen 1 en we zijn nog steeds aan het voetballen. En even kijken wie de bal gaat krijgen. Dat is via Joris natuurlijk. En Joris komt die bal weg. Komt bij Hoewee terecht. We nemen dit er even mee. En dan komt hij weer bij Rafsan van de Lip is dat. Die gaat die bal opdrijven. En die wordt die bal keurig naar de overkant gebracht. Die komt bij Barmerdam terecht. En die denkt, wat ga ik met die bal doen? Ik ga hem even catchen tussen mijn benen. En dan wordt het een hele rare bal. Die gaat over de doellijn heen. Dat betekent in ieder geval een doelschop voor WVHIDW. En ik denk dat we zo waarschijnlijk kijken naar wel op zijn klokje. Dat er in ieder geval dat we zomaar toch met naar de thee of iets koud krijgen. Maar voorlopig is het hier nog steeds 1 tegen 1. En we zijn inmiddels in de, nou het zal het zijn, 5e minuut op mijn klokje. 1 tegen 1.
1: Ja, dan gaan wij even luisteren naar de man die op de Kooltuin zit. Want er zijn wel een tijdje niet meer geweest. Marco van den Berg bij FC Rijnvogels VVSB.
5: En jullie komen precies op het goede moment. Want het was voor Nieuwkerk die weggestuurd werd aan in de midden van het veld. Zij speelde zijn directe tegenstander uit. En daar was het Guus Werwer die hier ook de 0-1 op het scorebord zet. En eigenlijk heeft iedereen daar gewoon vrede mee. Want ook de supporters van Rijnvogels vinden het helemaal niet erg dat er gescoord is. Want zo zijn ze in ieder geval allebei verzekerd van de na-competitie. Het was net toch een goede actie van Wolters in het strafschopgebied. Want ze zijn hier ondertussen al 12 minuten bezig in die tweede helft. Het was net toch een goede actie van Wolters. Die in het 16-meterlijn aan het dribbelen was. Echt aan zijn shirt werd getrokken. Maar het was Martijn Kief, de scheidsrechter, die zei dat is te weinig om er een strafschop voor te geven. In ieder geval nu 54 minuten op de klok. En VSB leidt dus met die 0 tegen 1.
1: Ja, dat komt niet vaak voor dat beide ploegen moeten juichen om één doelpunt. Goed, wij gaan even kijken of er nog gevoetbald wordt bij SV Hillegom, Wim Erkamp.
2: Nou, wordt nog steeds gevoetbald. De stand is inmiddels op 2 tegen 1 gebracht. En wederom de doel moeten maken met nummer 23. Dat is Mats Eysing. Die scoorde ook de eerste en nu ook de tweede. Omdat ze vannacht gewoon weer liepen te slapen. Dat die bal in plaats van naar voren moest, hebben ze hem gewoon weer aan de zijkant gegeven. Terwijl daar bijna niemand loopt. En dan gaat Hillegom het nu weer proberen naar de voorkant. En die wordt via Joris wordt die uitverdedigd. Nou, hoe wij die stelt die bal richting de overkant van mij. En dat is aan de kant van de dugout, laat ik het zo maar zeggen, een van de tribunes. En dan gaat Hillegom dus geen buitenspel. En dan gaat Hillegom via die bal wordt ingebracht. En die bal gaat via de onderkant. En dan is het toch een doelpunt. En in dit geval van de nummer 18 van Hillegom. Dat is Daan Schimmel die bal. Want de bal die kwam via de onderkant van de lat kwam niet terug. En wie stond daar? Daan Schimmel. Is het hier 2 tegen 2 geworden. En ja, het is wel nodig. Dus het is hier 2 tegen 2.
1: En dus zit het venijn daar in de staart. Tenminste in de staart van de eerste helft. 2-2 dus bij WVHIDW tegen SV Hillegom. Wij gaan nog even luisteren naar Jan Kees Vaas bij Scheveningen tegen FC Lisse.
4: Ja, dit is dus bijna zeker op een overwinning aan het afsteven. Dat betekent dat de komende woensdag eerst uit moeten om bekend nog even tegen wie ze gaan spelen. Ja, de andere situatie is VVSB gaat dus winnen. Dan moet VVSB waarschijnlijk tegen Maassluis. Die gaan dan eerst, VVSB moet eerst thuiskomen. Hoe is dat? Dus een VVSB thuis, zoals nu ervoor staat, en List uit. Het speelt eigenlijk deze wedstrijd ook uit. Want Scheveningen heeft het wel een beetje gehad. Scheveningen weet dat een van de concurrenten Groenlinks ervoor staat. Dus Scheveningen kan zich vandaag nooit veilig spelen. Ze moeten dus na competitie in. Tegen wie weet ik even niet. Maar goed, dat wordt uiteraard uitgezocht. Maar Listen freewheelt een beetje. Krijgen nog steeds kansen om meerdere goals. En ze zullen ongetwijfeld ook gaan wisselen straks om speel te sparen voor de wedstrijd van woensdag. Op dit moment bij Genemuiden. Maar dat kan nog veranderen.
1: Zo hebben we nog 2,5 minuut op de klok voor het derde uur van Bollenstreeksport. Dan gaan we nog even naar Jeroen Duineveld.
3: Ja, het gebeurt overal van alles en nog wat. Ik belde Purmerstein Stifters 1-0. En toen zat ik net een beetje te kijken van... dan komt het wel goed uit als Odin en Dem gelijk spelen. Want dan is Dem veilig en Odin degradeert in ieder geval niet. Maar net op Dem kwam op 0-1. Dus dat betekent dat Terlede eigenlijk niet meer kan promoveren of niet meer kan ontsnappen. Zelfs niet met winst als dit de stand heeft. Want dan moet Dem verliezen. Ook belangrijk voor Hillegom dat Olympia 3-0 achter staat bij Colpic Boys. Dus dat betekent eigenlijk... Ja, dat gaat Olympia wel verliezen... Dat Hillegom met een winstpartij normaal gesproken veilig is. Zop staat 2-1 achter bij Uitgeest. Dus ook dat gaat de goede kant op. Maar daar zit nog een doelsaldoverschil tussen.
1: Ja, gaan wij nog heel kort, even een half minuutje, naar VV Noordwijk tegen TOGB. Ramon Admiraal.
6: Waar de stand nog steeds 0-2 is. En ik in eerste stand die dacht, deze wedstrijd kabbelt naar het einde. Alleen Noordwijk klopt toch weer een beetje op de deur. Krijgt wat kansjes, alleen de goal is nog niet gevallen. Maar nog steeds die tussenstand 0-2. Dat is een penalty, maar die nemen we na het nieuws mee. Want er wordt nu een penalty gegeven aan Noordwijk.
1: Ja, ik denk niet dat we dat nog mee kunnen nemen in dit uur, want het is bijna klaar. Ik neem nog heel snel even de wedstrijden met u door die wij volgen. VV Noordwijk tegen TOGB is dus 0-2. Scheveningen tegen FC Lisse is ook 0-2. VVSB leidt met 0-1 uit bij FC Rijnvogels. En daar is ook Rijnvogels wel blij mee. SSC Terlede staat nog 0-0. En WVHEDW tegen SV Hillegom stond heel lang 1-1 in de eerste helft. En toen in de blessuretijd vielen er nog 2 goals. Dus dat is nu 2-2. Kunnen we nog heel even kort naar Ramon Admiraal. Wordt die penalty al bijna genomen? 50 seconden zijn er nog.
6: Ruben Marbers staat klaar voor de penalty. Alleen er is op dit moment ook nog eventjes een blessurebehandeling aan de kant van Noordwijk. Dus ik denk dat dat niet gaat lukken. Maar ik kijk even hoe snel het gaat. Breek me maar in als het tijd is voor het nieuws.
1: Dat
6: Ruben Marbers dus die de penalty van Noordwijk mag gaan nemen. Dat was een van de spelers, volgens mij Tom van Duin, die de 16 meter insneed. En Brent Leeflang was dat. En Brent Leeflang die werd daar
1: 20 seconden
6: goed
1: nog
6: geraakt. Ja, het gaat hier niet lukken. De speler staat inmiddels wel op. Alleen binnen 20 seconden is die penalty niet genomen. Dus ja, dus hoort van mij
1: En dus gaan we met een ware cliffhanger de reclame in. En zijn we straks terug met het vierde uur van Bollenstreeksport. Tot straks.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
9: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
10: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl. En maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
8: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
9: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
11: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
12: De omroep van de Bollenstreek.
11: Dit is Bo.
12: Met het nieuws van 5 uur.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben-Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
15: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
16: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
17: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
18: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
19: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
20: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
21: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
20: Klinkt goed.
21: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
22: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
23: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
22: Help je mee?
24: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk Binnen.
25: Dit is Bo,
26: de omroep van de Bollenstreek.
25: Met

0: Ja, dames en heren, wat fijn dat u nog steeds naar ons luistert. Het vierde uur van Bollestreek Sport, uitzending 1736. En we sloten het vorige uur af met een cliffhanger, want Noordwijk kreeg een penalty. Ramon Admiraal, praat ons bij.
1: Ja, 1 tegen 2 is het geworden. Ruben Marbersman plaatst achter de bal. Schoot met zijn linkerbeen aan de linkerkant van de keeper. Keurig in de hoek. Keeper ging de goede kant op, alleen was kansloos. Noordwijk drukt op drukt op het doel van Theo GB. Alleen voorlopig staat hij nog steeds met bijna niets meer dan een kwartier te spelen. 1 tegen 2 op het scorebord.
0: En ook bij Scheveningen tegen FC Lisse is er een hele hoop gebeurd in de pauze. Jan-Kees Vaas.
2: Nou ja, tijdens het nieuws op de wedstrijd van het voetbal uiteraard. Maar het is 0-3. Het was een korte bal van Marcus Scholten en die al vrij gebruikt kopte binnen. Vervolgens een van de tegenaanvallen werd het door Mahi 1-3. En Noord-Scheveningen had wel 2-3 gemaakt hebben, maar dat werd afgevloten tegen het buitenspel. Bij Lisse 2 invallers. Remus Ekeris en ja, Sessoot, die wordt rustig gekund met oog op komende woensdag. Dan begint de raakcompetitie. En de vervangers zijn Danny Bakker en Enzo Stroom. Maar Scheveningen laat dit met 1-3.
0: Dat zijn 2 van de 3 wedstrijden in de derde divisie B die wij voor u volgen. Ze zijn allemaal om 3:30 begonnen. De derde wedstrijd is FC Rijnvogels tegen VVSB. En voor het nieuws stond het 0-1. Dat stond nog steeds zo, toch Marco?
3: Inderdaad, want VVSB kreeg hem er niet in. Het was een aantal opgelegde kansen. Onder andere voor Guus Verwer, maar de bal wou niet het net in. En nu is het een doorloop en Van Wandelen. Die haalt Finijne uit om die bal weg te werken. Schiet daarbij tegen de tegenstander op en die bal die rolt dan langs het doel. Dus dat was even hilariteit hier op de tribune van de Kooltuin. PSV wat trouwens in de rust al gewisseld heeft, dat was ik vergeten te vertellen. Het is van Kuifhoven eruit gegaan voor Kleiweg. En net is er ook een grote wissel geweest van Wetten voor Raus en van Nieuwkerk eruit. En daarvoor kwam in de plaats van Velzen, zodat de PSV wat meer... druk naar voren heeft en er een handbal is, maar dat drijft de scheidsrechter weg. Terwijl hij ja, toch echt wel voordeel had van die bal. Maar ja, dat is een nieuwe regel. Als die vanaf je eigen lichaam tegen de hand dan komt, dan is het geen hands. Nou, het wordt tijd dat ze hier eens een keer bij de voetbal gaan invoeren, wat ook bij de hockey is. Hands is hands en hoe die er aan komt, dat maakt geen ene bal uit. Maar goed, hier staat het in ieder geval na 67 minuten nog steeds 0 tegen 1.
0: Verder volgen we nog 2 wedstrijden voor u. De eerste is SJC tegen Terlede in de vierde divisie A. Hele belangrijke wedstrijd voor Terlede, want zij kunnen nog direct degraderen na competitie spelen en zich veilig spelen. Daar staat het, stond het bij de rust nog 0-0. En ook WVHEDW tegen SV Hillegom uit de eerste klasse is het rust. Het staat daar 2-2. En ja, hier in de studio zitten we met Dennis van Zuilen, die doet de techniek. De regie wordt gedaan door Jorik van Teeseling. Onder het toeziend oog, strenge toeziend oog van Pieter Ottevanger. We hebben een analist, tenminste iemand die alle standen voor ons in de gaten houdt en ja, bedenkt wat dat doet met de mogelijke nacompetitiewedstrijden. Dat is Jeroen Duinenveld en mijn naam is Patrick McDonald.
4: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.
5: You know, you make me feel so good inside.

0: Een personal favorite van onze technicus Dennis van Zuilen, die wij heel erg waarderen. Ontwikkelingen eigenlijk op een hele hoop velden. Ten eerste, Volendam heeft een doelpunt gemaakt tegen Willem II. Het is daar nu 1-2. En na de eerste overwinning van Volendam staat dat nu dus gelijk. En dan krijg ik in mijn oor gefluisterd dat we even naar VVSB moeten gaan.
1: Inderdaad, want daar is VVSB nu zeker van de nacompetitie. Het was al herenmeester hier op het veld van de Kooltuin. En nu was het Niels Duivenvoorde, de echte Noordhekkerhouter, die het veld in werd gebracht. En die wist aan de linkerkant heel goed zijn eigen vrij te spelen. Wist de langste keeper te spelen. En zodoende staat VVSB nu voor met 0-2.
0: En dus lijkt de spanning daar een beetje weg. Waar de spanning niet weg is en de spanning een beetje terugkomt is bij Quick Boys. Want Grat Damen heeft gescoord voor Kozakken Boys. Het staat daar nu dus 1-2. Nog steeds wel in het voordeel van Quick Boys. De treffershoek staat nog 1-1. Gaan wij even luisteren naar Sean Groot, de SSC Terleden, waar de tweede helft inmiddels weer is begonnen.
2: Ja, en de eerste goal is al eens geweest. Chris Hogevoort naar een weergeluid solo. Kon hij op doel schieten, maar dan net. Misschien is de laatste moment ervoor, waardoor hij werd gepakt door Flinkert. En dat was vijf grote calls in de tweede helft. En SCC die natuurlijk gewoon weer lekker gaat voetballen en hier gewoon probeert te winnen. Want er zijn toch wel anders dan vinden ze zelf. Nu Raoui, die is een pasloper, wel een overtreding meekrijgt. Gebeurt op de helft van Terleden, een meter of 4 over de middellijn. En Groot gaat hij nemen, schiet terug op moment. Gewend, die gaat naar Arroyo en zo. Gaan ze naar de linkerkant van het veld. Dat zal inderdaad DJ van de Oever zijn, die helemaal links rechts staat. En die centraal die de bal krijgt op de hoogte van de achterlijn. Probeert hem terug te halen naar Raoui. Op de hoogte van het strafschopgebied. En hij moet er wat mee kunnen doen. Dat kan hij zeker. Hij schiet. Maar hij schiet in de handen van de keeper. En is het hier nog steeds 0-0. Na 49 minuten.
0: En ze zijn inmiddels ook aan de tweede helft begonnen op Sportpark Middenmeer bij WVHEDW tegen SV Hillegom 2-2. Wim Erkamp.
3: Inderdaad, in ieder geval, ze zijn weer begonnen. Een minuutje terug. En de een wissel bij Hillegom. Rodi Bessem is vervangen door Niels van Veen. Die gaat de spits in. En dan kunnen we van alles verwachten natuurlijk. We gaan in ieder geval zien dat in dit geval wordt de bal opgedreven door... dat is de nummer 3 van Hillegom. Met het papiertje weer bij pakken. Nummer 3, dat is Thijs Knap, die we regelmatig mee naar voren zien stomen. En dan gaan we kijken wat er gaat gebeuren met de bal. En die wordt in dit geval verloren. En heeft WVA de wederbal. En dan is het, hoe weet je die bal veroverd? Die gaat draait van zijn man weg. En dan gaan we kijken wat er met die bal gebeurt. Komt niet bij... Dat is een hensbal geconstateerd door de scheidsrechter. Dat wordt in dit geval een hensbal van Niels van Veen. Hij kon hem nooit zien, maar hij kwam tegen zijn elleboog aan. En dat was in ieder geval een vrije schop voor WVHRW. 47 minuten gespeeld. Stand 2-2.
0: Ja, en er zijn dus ook een hele hoop wedstrijden waar wij geen verslaggever hebben. Maar gelukkig hebben we Jeroen Duineveld. En die gaat ons weer het een en ander vertellen. Zeg het eens, Jeroen.
4: Ja, om even VVSB, dat lijkt de nakomt iets te gaan spelen. Dan is de vraag tegen wie gaan ze uitkomen. Ze komen uit tegen de nummer 15 van de tweede divisie, als je de jongteams niet meetelt. En dat gaat tussen ACV en Excelsior Maassluis. En daar is het heel erg spannend, want ACV komt zojuist op 3-2 bij IJsselmeervogels. En zou daarmee over Excelsior Maassluis heen gaan. En dan is Excelsior Maassluis... de degradant. Die ontsnapt al een paar jaar steeds net aan degradatie via de nacompetitie. Maar wie weet dat het gaat gebeuren. Dat betekent tevens ook dat VVSB dan aanstaande woensdag thuis zou spelen tegen Excelsior Maassluis. En volgende week de verre busrit naar Assen mag gaan maken. Voor Hillegom nog van belang in de eerste klasse A is dat Colting Boys op 4-1 staat tegen Olympia. Dus nogmaals, de standen enzovoort blijven hetzelfde. Als Hillegom wint, lijken ze de nacompetitie te gaan ontlopen.
0: Ja, dat is dus spannend, spannend, spannend, zou Willem Molenveld gezegd hebben. Wij gaan luisteren naar Jan Kees Vaas bij Scheveningen tegen FC Lisse.
5: Ja, het zou leuk zijn als Jeroen even uitzoekt tegen wie Lisse moet gaan voetballen. Dat is denk ik toch wel de hele dag bezig, maar ik hoorde net iets van oude pittig. Dus misschien kan hij dat straks even uitleggen. Lisse speelt dus tegen de laagste periode kampioen van 3A. Op dit moment weten we niet wie dat gaat worden. Dat betekent in ieder geval uitspeeld komende woensdag en dan zaterdag erop. Thuis, dat is een feit. Lidstaat dat het bijna 1-4 maakt. Bedoel niet de grote bal op de onderkant lat. Maar we zijn eigenlijk in afwachting wat Jeroen straks gaat melden over wie tegen wie gaat dit spelen? Die is vaak wel gebeurd. 1-3.
0: Nou, ik twijfel er niet aan dat Jeroen weet hoe dit in elkaar steekt. Zeg het eens, Jeroen.
4: Ja, Dave is 33 Ermelo, maar het verandert echt. Ik had net Jorik even buiten de uitzending aan de lijn. En in 2 minuten tijd was het 3 keer veranderd. Maar Dave is 33 Ermelo staat voor. En lijkt daardoor de periode te gaan pakken. Want Hercules, dat staat nog gelijk. En Dave is 33 Ermelo wint. En ADO en Sparta Nijkerk staan gelijk. Dus dat betekent dat... Sparta Nijkerk staat voor. Dat betekent dat Dave naar plaats 2 gaat. Sparta Nijkerk naar plaats 3. En ADO 20 de vervangende periode overneemt van Roda Raalte. Dat al kampioen is. Dus ja, dan lijkt het ADO 20 op dit moment te gaan worden voor Lisse. Maar alles staat gelijk of 1 doelpunt verschil. Dus het kan nog alle kanten op. Ook hier spannend, spannend, spannend.
0: Dan gaan wij luisteren naar Marco van den Berg bij FC Rijnvogels tegen VVSB.
1: Ja, en dan heb ik toch ook een vraag aan Jeroen. Want die zei net dat VVSB tegen de laagst geplaatste van de tweede divisie moest. De degradante. Maar volgens mij moeten we eerst nog tegen de nummer
0: Marco, ik ga je even onderbreken. We gaan naar SV Hillegom, Wim Erkamp.
6: Dus hier 2-3 geworden. Wie anders dan Sam van der Lip, die hem meer in schoot. Het is hier 2-3, 50ste minuut.
0: Ja, dat is uitstekend nieuws voor Hillegom. Jeroen gaat straks nog een keer uitleggen waarom. Maar wij gaan eerst nog even terug naar Marco van den Berg.
1: Ja, ik zat dus te vertellen dat VSB volgens mij tegen de nummer 3 van de derde divisie A speelt. En niet tegen de nummer 15 van de tweede divisie. Maar goed, dat is weer een ronde verder. Intussen is het hier al een mat potje aan het worden, waarbij VSB veelvuldig aan het rondspelen is. De bal in de ploeg houden, dan kan Rijnvogels ook iets doen. En Rijnvogels vindt het eigenlijk wel goed zo, want die heeft met deze verliespartij ook een periode kampioenschap binnengehaald. En zodoende kunnen ze die ook dus mee gaan doen aan de nacompetitie. Nu gaat de bal naar voren richting Wolters, maar die kan er ook niks mee doen. Nee, het begint hier een klein beetje dood te bloeien. En na 79 minuten op de klok, 0-2.
0: Nou, kom er maar weer in, Jeroen.
4: En eigenlijk heeft Marco het zelf in de hand. Want Lisse is de hoogste periodekampioen momenteel. En die komt dan, Jan Kees noemt het al een aantal keren, tegen de laagste periodekampioen uit de derde divisie A. De middelste periodekampioen, die komt tegen de nummer 15 van de tweede divisie, waarbij je alleen de eerste elftallen meetelt. Dus als Marco van den Berg VVSB even aanmoedigt, dan moet VVSB 2 doelpunten meer maken verschil dan FC Lisse. Nou, momenteel is het allebei, voor zover ik het goed begrepen heb, 2 doelpunten verschil. Dus Lisse moet met 2 doelpunten, VVSB moet met 2 doelpunten verschil meer winnen dan de FC Lisse dat doet.
0: Nou, dan moet VVSB er nog wel een paar maken. Want op dit moment staan ze allebei met 2 goals verschil voor. Wij gaan even luisteren naar Ramon Admiraal. Want Noordwijk is aan het jagen op de gelijkmaker tegen TOGB. Wat dat ook waard mag zijn. Zeg het eens, Ramon.
7: Ja, precies. Noordwijk probeert in ieder geval nog een resultaat te pakken door in ieder geval gelijk te spelen tegen TOGB. Maar het ziet er niet te lastig uit. Noordwijk heeft aanvallend gewisseld wel. Broos Krijger is in de ploeg gekomen. En ook even kijken wie dat was. Krijn van den Burg is in het veld gekomen. Die zojuist de vrije trap naschoot. Maar ja, aan de andere kant aan TOGB-zijde. Net ook alleen richting Basvol, waar Basvol keurig redding bracht. Alleen, Noordwijk staat nu ook eventjes vast op eigen helft. Het momentum, zo kort na die 1-2, na die penalty, dat Noordwijk vol voor de overwinning leek te gaan, lijkt een beetje weg te hebben. We hebben hier nog te gaan, 1 minuut officiële speeltijd. Noordwijk staat achter met 1-2 tegen TOGB.
0: En dan gaan wij nog even naar de doelpuntloze Bollenstreek derby. Tenminste, op dit moment nog 0-0 bij SSC tegen Terlede. John Groot.
8: Ja, ze hebben inderdaad niet naar de pupil van de week gekeken. Trainer Weijers, want die schoot hem wel in de goal van Terlede. Dat hebben ze duidelijk niet gedaan, maar dat was wel een mooie goal zojuist. Die was volgens mij van Fleming schoot net over de goal van SCC. SCC die ietsje terugzakt. Maar dan gaan we als eerste wissel komen. Want Errol, die is een loodse vorm. En waarschijnlijk gaat het gebeuren voor Roy van Leeuwen. Die zal eruit gaan. En die zal ook wat publiekswissel gaan krijgen. En Terlede die mag nu de uitbal gaan nemen. Die is vanuit zijn eigen helft. En de bal die wordt naar voren gegooid. Maar dat doen ze slecht. Want, ik kom nu in het bezit van Thomas Arroyo en die schiet hem richting de Didier van Oeven. En je kan rustig de bal weer gaan opbouwen, want dat doet hij eigenlijk niet goed. Waardoor de bal in het bezit komt van de Terlede speler. Eerst nog een overtreding van Steven Aals. En daar krijgen ze ook een vrije trap voor. Een slechte bal van Didier, dat hoeft helemaal aan. We zijn alle tijd om de bal beter te kunnen neerleggen. En nu gaat India gaat hem nemen. De bal... Rikken in de 12 van het verleden, Chris van der Zaag, die ook wel op een keer een gezien op de grond heeft gelegen.
2: er wordt heel wat van hem geëist. Marten de Kruijs. Marten de Kruijs wordt continu opgezocht. En nu weer.
0: Weet de bal. Ik ga heel even onderbreken, John. Want we gaan naar de slotfase van VV Noordwijk tegen TOGB. Met Ramon Admiraal.
1: Waar Noordwijk op dit moment in balbezit is. Sander Bosma speelt de bal naar de linkerkant van het veld. Waar het Broos Krijger is die naar binnen snijdt. En zo meteen zal gaan schieten. Dat doet hij ook. Alleen zijn schot wordt geblokt. En nu probeert TOGB weg te werken. Nou, dat ziet er in eerste instantie goed uit. Maar dan is het Noordwijk. Met Cizo Knot die opvangt. Speelt de bal op Sander Bosma. Dit gebeurt allemaal een beetje parallel aan de 16-meterlijn op een meter of 3-4 van diezelfde lijn. En nu is de TOGB wat over kan nemen en Noordwijk wat opnieuw druk zet. 91 minuten en 7 seconden gespeeld tot nu toe. En ja, het zal natuurlijk niet zo lang meer duren. En gezien het belang van deze wedstrijd, Noordwijk pakt geen periode en Noordwijk wordt tiende. Misschien op een ander veld interessanter.
0: Nee hoor, Ramon, praat maar even door, want het is bij jou bijna afgelopen.
1: Dan kan ik eventjes doorgaan. Het is Ruben Marcus die aangespeeld wordt in de 16. Van duw en trekwerk speelt de bal vervolgens weer naar de linkerkant. Daar zal Sander Bosma voorzet gegeven. Dat doet hij inderdaad. Twee Noordwijkers de lucht in. En uiteindelijk wordt het een hoofd van een speler van TOGB die daartussen zit. En die de bal tot corner verwerkt. Noordwijk probeert in ieder geval alles nog op alles te zetten om niet dit seizoen af te sluiten met een nederlaag hier tegen de ploeg uit Berkel en Roderijs. Het is even kijken, Poelers die corner zal gaan nemen. En iedereen van Noordwijk gaat naar voren, inclusief doelman Bas Gol. Ja, daar zie je natuurlijk aan dat Noordwijk koste wat koste hier niet met een nederlaag dit seizoen wil afsluiten. Voor de vertrekkende spelers, maar natuurlijk ook voor het aanwezige publiek. Gaat die corner komen? Oelers steekt één hand in de lucht. Corner met het linkerbeen vanaf de rechterkant. Die gaat dus indraaien. Dat gebeurt met alles en iedereen heen. Bij de tweede paal wordt hij aangeraakt door een speler van TOGB. En Kik Groot ziet dat en laat die bal vervolgens over de achterlijn lopen. En dat betekent opnieuw een corner. Nou, snelheid is geboden. Het is Broos Krijger die daar snel naar de cornerplak toe loopt. Die bal zal gaan nemen. Even kijken of dat nog gevaar op kan leveren. Scheidsrechter fluit eventjes omdat er wat kleine duwe trekwerkzaamheden zijn in de 16 meter. En vindt dat daar even vermanend moet worden opgetreden. Heeft de spelers besproken, waardoor die corner niet genomen gaat worden. Waschool gaat naar de grond, alleen de scheidsrechter geeft daar niet naartoe. En Noordwijk schiet de bal uit de tweede lijn. En schiet die bal hard en hoog naast en over het doel. Dus dat levert vervolgens geen gevaar op. Volgens mij zie ik de scheidsrechter nu de bal gaan halen. Inderdaad, Noordwijk sluit hier af met een nederlaag. Helaas met een nederlaag tegen TOGB. En hij heeft te wijten aan de eerste 10 minuten. Waarin ze tegen een niet herstelbare achterstand van 0-2 aanliepen. Noordwijk eindigt met 1-2 tegen TOGB.
0: Ja, helaas. Maar bedankt voor jouw verslag, Ramon Admiraal. En wij gaan gelijk verder. Want ja, als je zoveel wedstrijden volgt, dan gebeurt er veel. Met Scheveningen tegen FC Lisse.
5: Ja, wat Jeroen zegt, het verschil is dat twee doelpunten met VVSB. Als je kijkt naar de eindstand zoals hij op dit moment is, dat zou de tegen Lisse de beste periode kampioen is. En dan gaat spelen mogelijk tegen ADO20. En Marco had het over, wist niet tegen wie ze gingen spelen, maar de tweede periode kampioen die speelt wel degelijk tegen een van de herkansers van de tweede divisie. En dat zou dus ACV of Maassluis kunnen zijn. Maar goed, dat moet even afwachten. Lisse heeft nog een keer gewisseld. Björn Mus is heel lang afwezig geweest. Misschien wel ongeveer anderhalf jaar. En hij de grootste invalbeurt door een voorzet te geven. Waaruit gescoord werd door Jero Hak, maar die telt niet, was buitenspel. Want Björn Mussen, een anderhalf jaar blessure leed terug. Hij is ingevallen. Geldt ook voor Harm Reelwijk. En dat betekent dus dat wij de kant gegaan zijn. Omer Elbaat en Toon Zetsloot. Nou, Jeroen, jij weet misschien of is nou tegen ADO20 moet. Of tegen DVS of Nijkerk.
0: Ja, we gaan niet naar Jeroen, maar wel naar Wim Erkamp. Wat is het doelpunt bij Hillegom?
9: Het is hier 2-4. Dat is een kopbal van Tiegelhuis die hem in de kruising kopte. Het is hier 2-4.
0: Dan gaan we even naar Jeroen Duinenveld, onze duider.
4: Ja, dubbel goed nieuws van Hillegom. En dan ben ik zelf, ik ben een Hillegom supporter. Ook vroeger, heel lang geleden, maar daar ga ik niet veel over uitwijzen. Want het is niet goed gevoetbald nog, toen het toch VV Hillegom was. Maar Hillegom 2-4 voor. Olympia staat inmiddels 5-1 achter bij Kolping Boys. Dus ja, als Hillegom die zege over de streep trekt, en het gaat er met een minuut beter uitzien, redt Hillegom het vege lijf, zoals ze dat mooi noemen. Om even op Jan Kees terug te komen. Er is niks veranderd vergeleken met, wat sprak ik 5 minuten terug. Nog steeds staat DVS voor, staat Sparta Nijkerk voor en ADO20 gelijk. Dus bij deze stand zou het inderdaad ADO20 zijn. In de tweede divisie staat ACV nog steeds voor. En Excelsior Maassluis komt nu 1-0 achter. Dan wordt het wel heel erg penibel voor Excelsior Maassluis. En dan gaan die richting de degradatie. Opvallend het aantal wedstrijden met veel doelpunten in de tweede divisie. Rijnsburgs Boys Volendam 7-0. En Jong Almere City GVV 5-4. Veel doelpunten gevallen.
0: Wij gaan naar de Kooltuin, naar Marco van den Berg. Ja, Marco, ik kan me voorstellen dat je naar een rare wedstrijd kijkt. Want Rijnvogels zal er niet heel veel meer aan doen.
1: Nee, die doet er niet zo gek veel meer aan. En VSB maakt er ook een feestje van, hoor. Want het is Van Bandelen, de vaste keeper van VSB, die plaats maakt voor de reservekeeper die al die tijd op de bank heeft gezeten. Jelle Riel, die mag hier de laatste 5 minuten vol gaan maken hier op de Koltuin. VSB wat niet meer hoeft, die 2-0 voorsprong heeft. En Rijnvogels, die het ook wel goed vindt, die 2-0 verlies. Dan hebben ze in ieder geval geen gezichtsverlies voor hun eigen supporters. Wat er wel gaat gebeuren is in ieder geval dat er straks nog wel een feestje gevierd gaat worden. Want er staat hier de nodige discotheek en barretjes langs het veld opgesteld. In ieder geval blijft het hier ook nog steeds na 87 minuten 0-2.
0: Nou, dus lijkt dat wel gezellig te gaan worden daar na de wedstrijd. Scheveningen FC Lisse, Jan Kees, 1-3 ook in de slotfase.
10: Ja, mooie schot op de lat van Ilias Boudouni. Er wordt ook geklapt voor Jari de Jong. Dat is een speler van Scheveningen die afscheid neemt. En ja, het is jammer dat de laatste wedstrijd reguliere competitie bij John Blok in een nederlaag eindigt. Maar John Blok kan met zijn team nog zich handhaven. Moeten daarna de competitie in 22 jaar trainen bij een club. Dat is uniek, denk ik, in het amateurvoetbal. En John Blok heeft hier ook heel lang gevoetbald als aanvoerder. Kampioen geworden van Nederland in 1996. Nou, hier is de wedstrijd tussen de 90ste minuut aanbeland. U hoort de speaker op de achtergrond. Ik wou zeggen, nou, de speaker die ging even wisselen. Omdat er komt Scheveningen nog een keer in aanval. Maar is het Zwijver die de bal oppakt. Nou, nogmaals, Lidse gaat dan de beste periode kampioen worden. Speelt dan, zoals Jeroen de Baar geeft, op dit moment ADO 20 uit. Dat zou voor mij ook wat makkelijker zijn. Ik moet overdag werken. Of ik naar Genemuiden moet. Of naar Ermelo. Of naar Nijkerk. Ja, dat is toch even wat verder dan dat we dus naar ADO 20 moeten lopen. Dus ADO 20, wij wachten nog even af. Maar hier is het afgelopen. Scheveningen Lidse 1-3.
0: 1-3 dus. U heeft al een tijdje niets meer gehoord van mij over de tweede divisie. En dat komt omdat er geen doelpunten zijn gevallen. Quick Boys leidt nog altijd met 1-2 tegen Kozakken Boys. En de Treffershoek staat 1-1. Er is daar nog ongeveer een kwartier te spelen. Marco van den Berg zit bij FC Rijnvogels tegen VVSB. En het staat 0-2.
1: Inderdaad, de VVSB is elke keer wel in de aanval. Maar kan nog niet die laatste paar goals maken. En misschien weten ze het nog niet op het veld. Maar als Jeroen gelijk heb en VSB hier nog 2 doelpunten moet maken, dan snap ik niet dat ze er niet even 2 inschoppen. Als je daardoor een makkelijkere tegenstander gaat krijgen in die nakompetitie. Lars Rous nu aan de bal aan de rechterkant van het veld. Speelt hem naar Wolters en Wolters neemt alle tijd om de bal rond te spelen richting Fries Verwer. En zo blijft het hier ook rustig aan rondspelen. Rijvogels maakt niet echt aanstalten om die bal af te pakken. Die vindt het wel prima als VSB die bal hebt. Maar het zou toch wel leuk zijn hier voor het publiek als er dan toch nog 2 balletjes ingaan voor VBSB. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. 89 minuten op de klok, 0-2.
0: 0-2 dus daar. Dan zijn er een aantal wedstrijden afgelopen en is het tijd dat we even weer een muziekje kunnen draaien. En dat wordt Prince. Ja, en Prince moet gelijk aan de kant voor Illegon, Wim Erkamp.
11: 2-5, Robby Bittrum was de scorer. Het is hier 2-5 geworden. Nou mag je weer muziek.

0: Nou, Prins moet weer aan de kant, want er is een doelpunt bij FC Rijnvogels tegen VVSB.
1: Inderdaad, aan de rechterkant was het Guus Verwer die de bal veroverde. Gisteren de bal goed voor te zetten op de Noordwijkerhouten Niels Duivenvoorde, die de middag van zijn leven heeft hier op Sportpark de Kooltuin. Want hij maakte zijn tweede doelpunt. VVSB leidt met 0 tegen 3.
0: Marco, we blijven even bij jou, want het is daar bijna afgelopen op de Kooltuin.
1: Inderdaad, en dat zou eigenlijk wel mooi zijn als klopt wat Jeroen zegt. Dus dat VSB dan nog één doelpunt nodig heeft. Nou, als ze dat op het veld ook weten. En ik neem aan, er zat rekenmeesters op de tribune die dat wel doorgaan geven aan die mensen op het veld. Dan zou VSB dus een makkelijkere tegenstander kunnen krijgen in die nacompetitie. En dan weten we ook waar we aanstaande woensdag naartoe moeten. Want volgens mij moet VSB eerst uit en kunnen ze dan aanstaande zaterdag thuis het werk afmaken om een ronde door te gaan. Het is nu Rijnvogels wat aan de rechterkant van het veld rustig de bal aan het rondspelen is. Gaat toch wel proberen een aanvalletje op te zetten. Maar ja, vindt het ook allemaal wel prima. Nu een schot op afstand. Maar die gaat in de handen van Jelle Riel. Die hem gelijk klem vast heeft. En die geeft hem door naar Hooy. Hooy die dan aan de linkerkant een lange bal geeft. Richting weer die Niels Duivenvoorde. Die komt hem door op Guus Verwer. Guus Verwer zet al zijn lichaam erin en weet hem door te spelen naar Wolters. Die de bal naar de rechterkant.
0: We gaan naar, SSC, naar de Lage Weg, want daar is een doelpunt gevallen.
2: Ja, SSC is op een 1-0 voorsprong gekomen door een afgeschot van Sam van Aals in de korte hoek. En het staat 1-0 voor SSC.
0: Ja, dan kijk ik even wat we gaan doen nu. We gaan weer terug naar Marco van den Berg.
1: En daar heeft meneer Kief, scheidsrechter van de dienst, zojuist afgefloten. En dat betekent dat VVSB hier wint met 0 tegen 3. Die gaat dan als derde geplaatst in de eindcompetitie. In de nacompetitie in dan. Of tenminste, die gaat dan als hoogste plaats van de nacompetitiewinner. De derde nacompetitie winnen ze. En die gaat dan ook als derde geplaatst in de eindrond de nacompetitie in. Daardoor neemt Rijnvogels de periodetitel over van Kloetingen. En zodoende kan VVSB en Kloetingen zich op gaan maken voor de nacompetitie aanstaande woensdag. Maar dat laten we allemaal Jeroen vertellen, want die zit daar helemaal klaar voor.
0: Juist, hartstikke bedankt voor jouw verslag, Marco van den Berg. We gaan zo terug naar SSC Terleden, maar eerst nog even naar Jeroen Duineveld.
3: Ja, want Marco moet even blijven hangen, want ik meldde net dat het ACV uit Assen zou worden die mee zou gaan doen. Maar ja, ik meldde net ook, Excelsior Maassluis ontsnapt steeds, nu ook weer. Barendrecht Excelsior Maassluis was 1-0 in de 91ste minuut. Excelsior Maassluis moest dus winnen, want ACV stond 2-4. In de 93ste minuut wordt het 1-1 en in de 96ste minuut wordt het 1-2. Dus Excelsior Maassluis is daar klaar, ontsnapt aan degradatie. Dat betekent dat VVSB dus niet naar ACV hoeft, maar ze hoeven maar naar Excelsior Maassluis. Dat is komende woensdag in eigen huis. En dan de zaterdag zal het zijn bij in Maassluis. Nou, dat is toch een beetje beter rijden als, als naar Assen. Voor Hillegom van belang, zelf staan ze voor. Olympia staat inmiddels 7-1 achter. Dus de champagne kan daar wel uit de kast of het bier of wat dan ook. Want Hillegom gaat zich handhaven.
0: Ja, en wij gaan naar de Lage Weg, want het ziet er niet goed uit voor Terleden. Nu 1-0 achter tegen SSC, John Groot.
2: Ja, 1-0, het was gewoon een mooi doelpunt. Sam van Aals die de bal kreeg van Raoui, die al een paar maanden gepasseerd was. Sam van Aals wist zichzelf ook nog vrij te spelen. En schoot hem in de lange hoek langs de keeper Frikker. Die was kansloos. En zodoende is het 1-0. Ja. En ondertussen ook al twee wissels. Jelle van Wens, ja, ik wil haast zeggen, de eeuwige balzitter, die is eruit gehaald. Stopt bij SSC met slechte voetbal, misschien een gelaagde voetballer. En ook Roy van Leeuwen, Hadda van Munda, is er ook uitgehaald. En voor hun in de plaats, dan moet ik even spieken, zijn Teun Zethoff en Errol. Mooi met Errol. Die hebben die plek vervangen. En zo direct zijn er nog meer wissels op het programma. Dus eerst gaan we een beetje voetballen. En de 75 minuten gaat er weer gewisseld worden. Maar hier hebben we 77 minuten gevoetbald. Stand 1-0 in voordeel van SSC.
0: In de tweede divisie is Hoek in de slotfase op voorsprong gekomen bij de treffers. En Kozakken Boys staat nog altijd met 1-2 achter tegen Quick Boys. Dus Quick Boys is nog altijd kampioen. Maar het wordt wel heel penibel nu. Een paar minuten hebben ze daar nog te spelen in de blessuretijd. Wij gaan even naar Jeroen Duineveld. Want ik ben benieuwd wat de huidige tussenstanden nou betekenen voor zowel Terleden als Hillegom.
3: Ja, nou, Hillegom is wel klaar. Of er moeten echt gekke dingen gebeuren dat Hillegom nog 4 tegendoelpunten krijgt. Of 3 tegendoelpunten en Olympia maakt er nog een stuk of 6. Dat geloof ik niet meer in. Ik wil me eigenlijk even gaan richten op de 4e divisie A, want daar is het onderin heel spannend. Dem lijkt, doordat ze 1-0 voorstaan bij Ode 59, wel veilig. Terlede moet dus naar beneden kijken en mag door 1 ploeg ingehaald worden. En dan zijn ze in ieder geval nog na competitie. Anders wordt het degradatie. Terlede heeft 33 punten, Sift 31 en Ode 59 ook 31. En Purmerstein, waar Sift tegen moet, ja, die speelt toch om de titel samen met Jos Watergasmeer. Maar Purmerstein, Sift is 1-1 geworden. Dus Sift staat nu gelijk. Als Sift wint of op 1-2 komt, dan gaan zij Terlede voorbij. Ode 59 staat 0-1 achter. Dat lijkt wel op de goed. Maar als Ode ook gaat winnen van buurtgenoot Dem, ja, dan kan Terlede dus nog echt in de problemen komen. Voorlopig lijkt het vooral om plaak worden we 13e of 14e, wat allebei nakompetitie betekent. Maar als Ode nog gelijk maakt, kan het nog heel penibel worden voor Terlede.
0: Ja, en dus moet Terlede op jacht naar doelpunten aan de lage weg tegen SSC. John Groot.
2: Ja, dat doen ze, want de bal gaat van achter naar voren met de lange trap. Zoeken ze Max Kruijver op, maar die wordt niet gevonden. Sterker nog, de bal komt op de hoofd van wie is dat? Van Oosten natuurlijk. Dat kan ook haast niet anders. Achterin is hij altijd kopsterk. En die komt in de handen van de keeper. Dus het gevaar is er weg. Maar ondertussen heeft Terlede ook de bal weer in de bezit. En wordt Jesse van Loon daar voor de bal afgelopen. En nu Errol vastgehouden. Van de gele kaart worden op de derde van de wedstrijd. Eentje van Groot, eentje van Hogevoort. Tom Hogevoort wel te verstaan. En deze gaat naar de aanvoerder van Terlede toe vanwege vasthouden nummer 4. Die krijgt een gele kaart en een vrije trap op de middenlijn voor SJC. 72 minuten gespeeld. 1-0 voor SJC.
0: Ja, en voordat we weer teruggaan naar Wim Erkamp bij WVHIDW tegen Hillegom, heb ik nog een vraag voor Jeroen. Want jij vertelde ons aan het begin van de uitzending dat Hillegom ook nog promotiewedstrijden kon gaan spelen. Hoe zit het daar precies mee?
3: Ja, dat had nog steeds gekund. Althans, dat had gekund door zegen. Maar de Foresters, die ook op 14 punten staan, die staat even checken. Want dan ga ik even de allerlaatste stand ophalen. Even kijken, die staan 4-1 voor. En dan moet Hillegom 1 doelpunt inhalen. Uitgeest staat net daarvoor, daar staat Hillegom boven. Maar nummer 1 in die periode staat Colting Boys. En dat staat 7-1 voor tegen Olympia. Dus zoals het nu eruit ziet, wordt Hillegom tweede in de periode als ze dit blijft. Dat is toch wel jammer, want Hillegom heeft de laatste weken best wel wat punten gespeeld. Anders hadden ze zomaar op de laatste speeldag kunnen ontsnappen aan na-competitie degradatie. En ineens na-competitie om promotie moeten spelen. En dan hadden ze in de ronde bij Terlede zeg maar gekomen. Misschien als Terlede dat gaat spelen. Maar dat gaat dus niet gebeuren. Maar Hillegom zal dolblij zijn met het handhaven zoals het nu blijft.
0: Oké, Jeroen, dankjewel weer voor jouw update. Inmiddels is ook bekend wie er kampioen is geworden in de tweede divisie. En dat is Quick Boys. Zij prolongeren hun titel dus. Zij winnen met 1-2 op bezoek bij Kozakken Boys. De treffershoek staat 1-2, is nog niet helemaal afgelopen. Maar wat daar ook gebeurt, dat gaat niet meer, gaat niets veranderen aan het feit dat Quick Boys voor tweede jaar op rij kampioen is geworden in de tweede divisie. Wij gaan naar Wim Erkamp, waar Hillegom op een ruime voorsprong staat tegen WVHEDW 2-5.
4: Inderdaad, 70 minuten op dit moment. Ik heb nog geen drinkpauze gezien in het tweede helft. Maar het is hier 28 graden, zag ik net op het schermpje. Maar het maakt op zich niet zoveel uit. Hillegom riant voor, 5 tegen 2. En we gaan het zien. In ieder geval behoud voor de eerste klasse. En dan gaat Hillegom in ieder geval proberen. Die bal gaat snoeien hard over. Dat betekent in ieder geval een doelschop voor Hillegom. Ja, in ieder geval die 7-1 tegen van Olympia halen, dat wijzigt natuurlijk vanzelf. En nu zegt de scheidsrechter, we gaan even een drankje halen hier aan de zijkant bij de dugouts. En dan doen we gewoon de laatste 20 minuten nog een keer. Het is hier 2 tegen 5.
0: En in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie is de tweede helft tussen SC Volendam en Willem II inmiddels begonnen. Het staat 1-2 voor Willem II, maar omdat Volendam in Tilburg met 1-2 won, staat het dus 3-3 over 2 wedstrijden. Wij gaan nog even naar John Groot bij SSC tegen Terlede 1-0.
2: Ja, hier nog een schelverschil wat door de Groot wordt gewisseld. 18 jaar is de voetbal. En hij heeft de Groot zo'n gehaald om alle vertellen. Zelf wel met dezelfde klappers. En ja, dat is super leuk om te zien. Maar echt twee minuten stil het veld. Het spel heeft twee minuten stil het veld. Het spel en ja, dat doet je wat. Als je dat zo, als je zelf dat zelf

0: ja, gaat het voor het verleden denk ik lastig worden, maar dat gaan we zo zien. Hey, ja, joh.
1: We gaan het zo van jou horen, John Groot. Wij gaan naar Wim Erkamp luisteren bij WVH IDW tegen SV Hillegom.
2: En daar komen de spelers weer hetzelfde in en gaan we even bij elkaar staan. Wat we gaan doen die laatste, zal het zijn, een kwartier, 20 minuten, in verband met die extra tijd. En dan gaan we kijken hoe die wedstrijd hier eindigt. En ja, ik had er een hard hoofd aan in het begin. En, maar gelukkig viel die 2-2 net op het randje van de fluitsignaal, van de rust. Dus dat is dan een voordeel. Maar dan, daarna loop je gewoon bij VHRW weg. Dan kan het zijn dat zij na competitie moeten spelen. Dus dat ze wat spelers eruit gehaald hebben. Die in ieder geval van de week of in ieder geval zaterdag nog een keer aan de bak moeten. Ik denk dat dat een reden is. En dan heeft Hillegom in ieder geval zijn stinkende best gedaan. Om hier die 2-5 overwinning naar huis mee te nemen. En dan zal het ongetwijfeld nog een feestje worden. En niet alleen hier, maar ik denk ook wel in de kantine.

0: Ja, toen dit nummer gemaakt werd door Prince in 1982... zullen de mensen gedacht hebben, 1999, dat is nog heel ver weg. Inmiddels denken de mensen, ja, dat is heel erg lang geleden. Wij gaan naar John Groot bij SSC tegen Terlede. Want daar zit de meeste spanning, 1-0 voor SSC. En Terlede, ja, in nood, die hebben doelpunten nodig.
1: Ja, zeker. En, ja, ze komen er nog goed uit, hoor, Terlede. Maar SSC is

0: dit moment toch wel de gevaarlijkste. Ja, ook mooi natuurlijk met die wissel. Maar ook mooi dat Stefan is al erin is gekomen. De ene routinier eruit, de andere routinier erin. Stefan is al een poos met blessure gekweld, zeg maar, aan zijn lief. Hij kon eigenlijk niet meer voetballen, maar hij is er nog wel klaargesteld in de laatste 10 minuten van deze wedstrijd te ballen. Dus dat is mooi. En nu gaat ook Roy Haarsoot, de vaste tweede keeper van SCC, gaat zich voorbereiden. Die komt er dus al de laatste 5 minuten gaan spelen. Voor Lex Hogepost, die natuurlijk naar VVSB gaat. Dan eerst gaan we die wedstrijd vol voetballen. Want we zitten nog maar in de 81ste minuut. 3 minuten stilgelegen. Dus al een minuut 12 hebben we nog te voetballen hier ook. Met Rahoui die de bal verliest aan de nummer 9 van het verleden. Maar die krijgt ook de bal niet in bezit. En zodoende kan Lex Hogepost de bal rustig gaan oppakken. En de bal weer gaan schieten. Dat zal hij doen naar Chris Hogevorst, zijn neefje, die rechts voor staat. En dan gaat hij naar Tom Hogevorst, zijn andere neefje, zijn andere broertje doen. Maar die krijgt de bal niet lekker. Zodat Mark de Kruis de bal probeert te krijgen. Maar die wordt totaal van de bal gelopen door Ralf van Oostenjaar. Een beetje tics of is daarvan. Ja, het is misschien wel te begrijpen. Want het was niet nodig dat hij zo'n schouderduw krijgt op zo'n plek. Maar goed. Het is gebeurd, hij krijgt een vrije trap voor. Net voor de dugout van het verleden. En dan nummer 22. Die gaat die bal nemen. Dat is, moet ik even spieken, Luc de Kruis, zijn broer. Die gaat de bal nemen. Iedereen gaat voor de goal staan. Want daar zal hij nog weer terechtkomen. En dat wordt in ieder geval een afdraaiende bal voor de goal. Want met zijn linkerbeen, nee, hij schiet hem toch eerst breed, maar dat doet hij slechter. En daardoor... Hij weet toch een hoop de bal gedreigd. Tom Hogevorst naar Martijn Vink, die is stromen van groot. Maar die is niet sneller dan de verdediger van Terleden. En zodoende mag Terleden weer gaan opbouwen. En staat het hier nog steeds 1-0 in de 83e minuut.
1: Dan gaan wij nog even luisteren naar Jeroen Duineveld over de laatste ontwikkelingen op de andere velden.
2: Ja, want Deb is op 0-2 gewoon bij Odin. En dat betekent eigenlijk dat Terleden zeker na competitie gaat spelen. Want Odin gaat verliezen, dus kan niet over Terleden heen. En daar kan Terleden niet meer bij komen. Dus dat betekent dat Terleden 13 of 14 gaat worden. Dat hangt nu even vanaf. Terleden staat achter. Als Swift wint gaat het nog over Terleden heen. Wat maakt het dan uit? Nou, tegen wie je in de eerste ronde tegen gaat komen. Want de vierde divisie A, de degradatie, is gekoppeld aan de eerste klasse AF. Eerste klasse A was wat heerlijk om zat. Maar F is, zeg maar, ik noem het al bij het oosten. En de nummer 13 moet in de eerste ronde tegen STC Putten. Dat is ergens op de Veluwe. Terwijl de nummer 14, die moet tegen een ploeg uit de regio. Dat hangt er even af hoe de klasse van Hillegom klaar is. En die eerste klasse F was al klaar. Dus dat is nog wel een iets... Ja, misschien is het beter om een plekje te dalen. Want dan heb je in ieder geval in de eerste reis een stuk minder te reizen.
1: Dus als ik jou goed begrijp, dan moet Terleden rustig aan doen de laatste paar minuten.
2: Ze moeten vooral hopen eigenlijk dat Swift toch de 1-2 maakt. Want dan gaat Terleden naar plek 14. Kijk, ik weet natuurlijk niks over de kwaliteiten van die verschillende ploegen. Want in allebei de gevallen zijn het middelste periode kampioenen. Dus niet de beste. Maar ja, qua reizen scheelt dat natuurlijk ook nog wel iets. Volgens mij is Kolping Boys bijvoorbeeld Alkmaar. Dat is toch iets beter te bereizen dan Putten op een woensdagavond.
1: Ja, dat lijkt mij ook. Dankjewel voor de update weer, Jeroen. Wij gaan terug naar SSC tegen Terleden met John Groot. John, ben jij daar?
0: Jazeker, sorry, ik was even afgeleid. SCC die moest verdedigen. SCC die de bal afgeschiet. Dat gaat Martin de Kruis aan het kussen klaar. Want die zegt, van ga mij die bal maar. Ik speel de corner aan de linkerkant van zijn van zelf Terleden dan. En Martin de Kruis die gaat die in één keer nemen. Iedereen staat in het strafschopgebied. Zij zijn gefluit en de bal is ondertussen genomen. Maar die wordt makkelijk weggekopt door Martijn Vink. De andere linksweg van SCC. Nu Stefan de Zalm. Stefan de Zalm die de bal in zijn bezit heeft, maar het verlies aan een verleden speler, maar wel een rugdekking heeft. Waardoor SCC de bal toch uiteindelijk weer redelijk makkelijk verovert. Maar dan staat er een beetje een hotsekost van Bologna op de bal. Waardoor de bal toch weer voor Terleden terecht komt. En Bart de Kruis helemaal aan de linkerkant de bal in bezit heeft. De broer overstelt. Ja, en dan krijgt hij twee man tegenover hem. En dan doet hij eigenlijk het verkeerde wat er is. Naar de verkeerde kleur spelen. Maar SCC profiteert er ook niet van. Want het is een beetje rommelig op dit moment. kan het niet anders natuurlijk, want Terlede moet, die gooit alles op tafel. En SSC die eigenlijk niet roert op de counter, of tenminste niet goed genoeg roert op de counter. En nu misschien met DJ van Oever. DJ van Oever naar Errol. Errol die altijd wachtelijk op zijn mannetje komt. Misschien wel af en toe de bal te ver voor zich, of te lang in bezit houdt, zoals nu bijvoorbeeld. En de bal weggeschopt wordt door de nummer 38 van Terlede, Mark Wiesel. En de bal die wacht vanuit hetzelfde was van het stadion gehaald worden. Maar ondertussen hebben ze alweer een nieuwe bal. Wordt gewisseld bij Terlede. In de 86 minuut nog steeds 1-0 voor SSC.
1: Gaan wij nog even voor een korte flits naar Wim Erkamp bij WVHDW tegen SV Hillegom. Waar Hillegom comfortabel voor staat met 2-5.
3: Inderdaad, 83 minuten, een hoekschop aan de overkant van mij. Want ik ben toch wel uit de zon gegaan en in een schaduwrijkplekje gaan zitten. Mensen staan in dit geval, maar in ieder geval die hoekschop die wordt nu genomen, die wordt ingebracht. En Jan Alleman die laat hem over zich heen lopen. Het is in ieder geval de bal die achter gaat en dat betekent een doelschop voor WVHDW. Met die in de 84ste minuut nog steeds die stand van 2-5.
1: En gaan wij gelijk weer terug naar de lage weg voor SJC tegen Terlede.
0: Ja, waar SJC uit de vereniging probeert te komen. Maar hevig verborgen wordt zeg maar, door de spelers van Terlede. Want die waren het SJC gewoon moeilijk om de bal over de grond te laten gaan. En nu wordt vooral van Oosten tegen de grond gewerkt. En de scheidsrechter vindt dat goed, het is ook een correcte schouder doel. Maar de bal die kan niet afgedrukt worden door de Terlede-speler. Nu misschien de nummer 24 en die gaat net naast de goal van nu nog les hoger voor aan de linkerkant. Had misschien wat rustiger genomen moeten worden, had hij erin gestund. Maar dat deed de nummer 24 van Terlede niet. Ik zeg zijn naam niet, want we hebben geen wedstrijd formulier en hij is er net ingekomen. Zodoende staat er 4-6-1-0 in het voordeel van SCC. En gaat ook Roy Hazo zich warm maken, klaarmaken voor de wissel die aanstaande is. Dat gaat hij zo direct doen, want er wordt steeds gevoetbald natuurlijk. En nu Lex, of zijn neefje Chris Hogepost op de grond gewerkt. Dit over de middenlijn gaat Ralf van Ooster die bal nemen. Ralf van Ooster die Errol aan de linkerkant vrij te staan. Die deed de bal super aan. En ja, gelijk twee man voor hem. Ja, wat gaat hij daarmee doen? Weet hij nog veel spelen? Dan moet hij de bal gaan neerleggen. Goed gaan neerleggen, maar hij wordt zelf neergelegd. Net over de 16 heen. Misschien 3-4 meter over de 16. En Raoui, ja, die kan het als geen ander doen. Die heeft het al laten zien dat hij die bal de keurig netjes in kan krullen. En ze staan er met z'n tweeën bij om dat te doen. Maar eerst gaat dat denk ik gewisseld worden bij SJC. Ja, ik zie Marcel IJzendoorn zie ik al staan met zijn... Naar de scheidsrechter wenken van Lex Hogepost eruit. Lex Hogepost die de laatste minuten bij SJC gevoetbald heeft. En die gaat zijn transfer maken naar VVSB. Een mooie overstap voor hem. Hoop dat hij daar de speelminuten krijgt die hij hier ook heeft gehad. Dat zou natuurlijk super zijn. En bij me nu of hij zo'n groot, even grote applaus heeft als Jordi Groot. En als Stefan de Zalm die er net in kwam. Want ze verdienen het allemaal. Alles gegeven voor SJC, de tijd dat ze hier gevoetbald hebben. En ook hij gaat onder veel applaus van het publiek hier ook weer staan. Dat hij hier van het veld was, alle spelers komen feliciteren. En ja, dat is super om te zien natuurlijk. Dus het is dat is gewoon mooi om te zien. 90 minuten op het veld en ik ga er heel even tussenuit als jullie het goed vinden.
1: Ja, dat is helemaal geen probleem. En dat stelt ons in de gelegenheid om nog even te luisteren naar Wim Erkamp bij WVHIDW tegen SV
3: Hillegom. Er wordt hier 3 tegen 5. De nummer 13, even mijn papiertje erin pakken. Nummer 13 die scoort. Dat is meneer, even kijken, Kiet Versluis. Die doet de 30 goal voor WVHIDW scoren. Hillegom mag dus aftrappen, 87e minuut. Ja, ik verwacht nog geen doelpunten meer. Tenminste, ja, het kan raar lopen natuurlijk in deze competitie. We hebben wel meer met 3-3 gestaan en 3-4. Uiteindelijk werd het 4-4. Ja, en dan kom je in een hele rare situatie terecht. Nou, voorlopig is het hier nog steeds 3-5. De keeper van Hillegom wordt verzorgd. En dan gaan we zo meteen weer aftrappen. Is hier 3-5.
1: Ja, want dat is toch wel belangrijk dat Hillegom ervoor zorgt dat het niet nog 2 tegendoelpunten staat. Toch, Jeroen Duineveld?
2: Ja, dat klopt helemaal, want Kolping Boys staat inmiddels op 8-1 tegen Olympia. Dus daar gaat het niet van afhangen. Dem staat op 0-3 bij Ode 59, dus Dem gaat inderdaad gewoon veilig zijn. Alvast bevestigd bij deze, het speelschema tweede, derde divisie na competitie. Dat is ADO 20 tegen FC Lisse, Rijnvogels tegen DVS 33 Ermelo, Sparta Nijkerk IJsselmeervogels en VVSB tegen Excelsior Maassluis. Dat zijn vier duels en zoals ik het noem is het woensdag aanstaande en dan komend weekend de returns. Dan doen we alvast even de paring voor de halve finale. Dan gaat de winnaar van ADO 20 Lisse spelen tegen de winnaar van Sparta Nijkerk IJsselmeervogels. Dat gaat Lisse als het doorkomt uitbeginnen en dan thuis spelen. Rijnvogels DVS 33 Ermelo speelt tegen VVSB Excelsior Maassluis, de winnaar van beide. Als DVS 33 Ermelo dat wint, spelen zij het de eerste wedstrijd uit.
1: Oké, Jeroen, dankjewel weer voor jouw update. FC Volendam tegen Willem II is nog altijd 1-2. Kijken we op de klok, dan is het bijna 6 uur. Maar we gaan niet naar het nieuws. Dat stellen we uit, omdat we de slotfase van die twee wedstrijden in de huiskamer willen brengen. En heb ik het natuurlijk over SSC Terleden en WV HEDW tegen Hillegom. En we gaan als eerst nog even naar John Groot.
0: Ja, wat SSC zegt, als het had gehoord, dan had ik echt aan dezelfde gelegen. Drie kansen op rij. Eén van het L die op een sublieme wijze zijn tegenstander beter opdoen. Dat is Eddie op de goal schiet. Maar die wordt gehouden door de keeper. Dan is het Raoui die de bal nog een keer op de keeper schiet. En dat is de Chris Hogevors die voor open goal overschiet. Dus het is SSC die de kansen 2-0 heeft laten liggen. Maar voor het alleen is het ook niet makkelijk hoor. Want zij worden continu aan het spel gehaald door de wissel van SSC. En die duren gewoon net even te lang voor te leden om weer net in het spel te komen. Dus dat is voor hun ook niet lekker. En nu te leden in de aanval. Te leden die de bal richting de rechterkant van het veld ziet gaan. De bal voorgaat en door iedereen wordt gemist. En ook het verleden krijgt de kans nog wel. En Mark de Kruis die de bal aan de linkerkant van het veld weer mag gaan nemen, een corner. En dat doet hij onder toezicht ook van Omar Khalifa, de scheidsrechter die een hele mooie wedstrijd hier fluit. De derby die wel aan binnenkant kent. Gelukkig verleden niet rechtstreeks gedegradeerd. Er is ook een mooie nu nog een kans van verleden, maar die gaat over. En er wordt geappelleerd voor hem voor de SEC-speler, maar dat is het niet. Hij gaat 4 volgens gaat die bal over de goal van een rode haarstoot. De nieuwe keeper van SEC. Maar die stopt ook aan dit seizoen. Dus ook hij heeft zijn publiekswissel gehad. Dat is natuurlijk alleen maar mooi. Dat was IJsdoorn daar ook op voor heeft. De man die het overnam van Jarno van Rij. Waar alles mee mislukt in dit seizoen. De coach die eigenlijk niet gehaald had moeten worden. Passen niet bij zijn zin in het spel van dat SEC altijd neerlegt. En daardoor Marcel IJsdoorn teruggehaald. En die heeft in ieder geval weer SEC aan het voetballen gedreven. Nu weer Toledo. Toledo is hier wel gewoon zwak afschiet. En Tom Hogevors terecht gefloten wordt door Didier van de Oevert. Tom Hogevors niet zelfzuchtig naar Erl toe. Maar die krijgt de bal net niet onder controle. Omdat Kilo Flikkert de bal voor zijn voet wegtikt. Daar komt Toledo goed weg. En hij blijft nog steeds spannend. Want die 1-0 die staat nog steeds op het scorebord. En in die 94 minuut gelijk alweer aan de andere kant. Martijn Vink die de bal de corner schiet. En aan de andere kant mag Mark de Kruis een corner gaan nemen. Die bal in gaan draaien. Dat dus zal hij met zijn linkerbeen van dit gaan doen. En weer staat iedereen op de keeper naast staat in het strafschopgebied van SEC. Want ja, dat is misschien nog hartstikke belangrijk. Ik weet niet precies wat een gelijk spel nog doet. Volgens mij niet zoveel meer, maar SEC die staat natuurlijk ook gelijk naar verdedigen. Ja, oké. En ondertussen lopen hier de supporters lopen allemaal langs het deur om te zien alvast een mooi plekje te gaan krijgen voor de huldiging. En de scheidsrechter die met 5 minuten op de klok die nog steeds door laat voetballen. Ik zit het nou wel in de extra tijd, dat moet ik gaan zeggen. Roy Haansdoot die de bal nog een keer ver naar voren schiet, opgevangen wordt door de nummer 20 van Toledo. Dat is Dat heeft het niet op een lijst staan, dus ook nieuw ingekomen. Dat SSC die nog steeds goed verdedigd wordt. De wil is nog steeds op het wordt. Nu Chris Hogevors, dan krijgt de bal niet onder controle. En is de leden weer in de aanval. Want de leden wil toch ook zo graag, ook al staat er niks meer te spelen. En hoe ze het aankomen te spelen. Ze willen gewoon natuurlijk niet van SSC verliezen, want dat is natuurlijk En daar is er een derby voor. En hij mag verleden nog steeds de bal in bezit. De bal proberen voor te krijgen voor de goal van SCC. Nu aan de linkerkant van het verleden. Maar die bal die gaat via Didier van Oever. Gaat die corner. En nog mag hij genomen worden. 96 minuten op het scorebord. 37 minuten is ingegaan. Dus we voelen hem nog steeds hier. En Mark de Kruijs probeert de bal in te schieten. En die gaat net de laatste paal. En aan de andere kant misschien een metertje. Een halve meter naast de paal. Ze krijgen er ook daar niet in de stijl. Blijft het toch nog steeds spannend voor het verloop van de wedstrijd. En iedereen staat al, want ja, ze willen natuurlijk dat er afgevloten wordt aan de kant van SCC dan. Iedereen staat al om de huldiging in op van spelen. En nu nog misschien naar Stefan de Zalm. Stefan de Zalm probeert Errol te bereiken, maar die wordt tegengehouden door het speler van het verleden. En nu misschien aan de andere kant, Martin de Kruijs. Martin de Kruijs schiet de bal eigenlijk net zo kort op een medespeler. Maar ze weten er wel een bal uit te halen. En dat zal misschien even de laatste wapen voorbij te zijn. Want de scheidsrechter die kijkt op zijn klokje. Maar hij zal het eerst nog laten nemen. Een verre ingooi. Ik weet niet of ze daar op de reden zijn. Daar is hij niet helemaal. Maar hij wordt wel doorgekopt. En kijk of ze daar een mannetje hebben staan. Nee, dat is het niet. En Errol in balbezit. Errol die weg is. Errol met nog één man voor hem. En aan de andere kant Chris Hogeboer. Dan kijken wat hij doet. Ja, ik zou zeggen, geef hem af. Maar hij probeert een man te omspelen. En dat wordt zelfs een rode kaart voor Imana. Deze is een zware straf. Maar goed, het is een overtreding op een doorgebroken speler. Hij had voor de keeper gestaan. En daar nog de teamman. Nou ja, dat doet natuurlijk niet heel erg veel meer. Maar misschien de bal die eruit komt. Dezelfde plek als ze net. Toen ging hij net naar zijn paal. En nu mag Raoul weer het weer gaan doen. En dan met één man minder in de buurt. En de bal was een man die was een zwaar gedesillusioneerd op het veld natuurlijk. Dat begrijp ik ook van ons. Die wil niet, een mooie wedstrijd eindigen. Maar goed, het is iets anders. Steun voor hem. Het was geen zware overtreding, maar wel het was er wel eten. Hij maakt de aftocht door de medespelers te bedanken. Coach van SCC gehoord te geven, die kan door de groep te doen. En gaat het spel even hard worden met de vrije trap. En die wordt genomen, denk ik, door Stefan de Zalm. Dat zou natuurlijk ook mooi zijn als hij nog iets van kan doen. Stefan de Zalm, die al jaren bij SCC 1 heeft gevoetbald. Nog een keer de uitstap naar Noordwijk voor een aantal jaren. Toch weer teruggekomen, eerst zaterdag 1, nu zondag 1. Een aantal jaren nog weer gevoetbald. Ja, die heeft natuurlijk ook zijn sporen wel verdiend. Hij gaat het nemen. Gaat gebeuren, maar die wordt in de handen van de keeper. En zo blijft het hier 1-0. En ja, gaat er nog steeds gevoetbald worden. Bal wordt weggeschoten. Maar nu zegt de scheidsrechter, ik ben niet genoeg. En dus SCC met een 1-0 de winnaar van het derby tussen SCC en Toledo. Het was gelijk mijn laatste wedstrijd, want ja, met het vertrek van mijn zoon bij SCC stop ik er ook mee met het verslag geven. Ja, leuk om te doen. Ik zou het u aanraden. Dus mocht iemand bij SCC dit voor mij willen overnemen, nou, meld u dan aan bij SCC, want ze staan er om te springen.
1: Ja, John, en ook namens mij en iedereen in de studio hier, bedankt voor jouw verslag. Niet alleen vandaag, maar natuurlijk ook de afgelopen jaren. En gefeliciteerd met de 3 punten, voor wat het waard is. Want SCC was natuurlijk al veilig. Terlede moet na competitie gaan spelen. Ik hoor van Jorik van Teeseling dat de wedstrijd tussen WVHEDW en SV Hillegom inmiddels ook is afgelopen. Het is 3-5 geworden, dus volgens mij, vraag ik ook nog even aan Jeroen Duinenveld, betekent dat Hillegom veilig is, hè?
2: Zeker, klopt. Ander is 8-1 gebleven. Ik ben druk bezig alle standen en soorten te verzamelen. In het volgende uur gaan we alle standen nalopen en wat het betekent voor iedereen.
1: Ja, dat is voor mij een heel mooi bruggetje inderdaad, want dat wilde ik ook gaan zeggen. De wedstrijden zijn dan weliswaar afgelopen. Deze uitzending nog niet. Ik zal nog wel even de eindstanden opnoemen van de wedstrijden die wij vandaag voor u gevolgd hebben. VV Noordwijk had nog een minimale kans om de nacompetitie te halen, maar verloor met 1-2 van TOGB, dus dat gaat helaas niet gebeuren. FC Lisse werd tweede in de derde divisie B dankzij een 1-3 overwinning op Scheveningen. VVSB won ook zijn wedstrijd met 0-3 tegen FC Rijnvogels. SSC Terlede werd 1 tegen 0. En het meest doelpuntrijke duel wat we vandaag voor u gevolgd hebben, vond plaats tussen WV, HEDW en SV Hillegom. Twee keer kwam Hillegom achter, maar uiteindelijk wisten zij met 3-5 te winnen. Zo zit het vierde uur van Bollestreek Sport er inmiddels op. Maar er komt dus nog een vijfde uur. Maar we gaan eerst even naar het wereldnieuws, de reclameboodschappen. En dan zeg ik tegen u tot straks.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 6 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
12: Hè? Ja!
10: Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
16: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
17: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met

0: Ja, dames en heren, welkom terug bij Bollenstreek Sport, uitzending 1736, het vijfde en het laatste uur. Alhoewel, laatste uur. We gaan niet dit hele uur volmaken. Inmiddels zijn alle wedstrijden die wij volgen afgelopen. Maar ja, in een hoop competities was dit de laatste speelronde. En dan hebben we behoefte aan duiding, aan iemand die ons kan vertellen hoe het nou precies zit wat betreft kampioenen, degradanten, na competities. En dat is natuurlijk Jeroen Duyneveld. Jeroen, steek van wal.
1: Ja, laten we gewoon bovenaan beginnen, zeg maar. En dat is in de tweede divisie. En ik noem ook gewoon even de uitslagen. IJsselmeervogels ACV 2-4. De Treffers Hazenhoek 2-2. Katwijk Jong Sparta 4-1. Kozakken Boys Kickboys 1-2. Rijnsburgse Boys RKAV Volendam 7-0. Koninklijke HC Spakenburg 3-2. Barendrecht Excelsior Maassluis 1-2. Het was 1-0 aan het begin van de blessuretijd. Het werd 1-2. En dat werd een hele belangrijke zege voor Excelsior Maassluis. AFC HC Hardenberg 2-3. En Jong Almere City GVV 5-4. Nou, en het was al genoemd door Patrick. Quick Boys is kampioen geworden voor de Treffers in HSV Hoek. Maar dat is voor ons niet zo van belang. Onderin is het dus het belangrijkste. ACV is dus net aangedegradeerd met 30 punten. Daarboven Excelsior Maassluis met 31. En IJsselmeervogels ook met 31. Maar een net iets beter doelsaldo. Nee, sterker nog, het komt op gescoorde goals aan. Allebei een saldo van min 19. En daardoor is IJsselmeervogels 16e en Excelsior Maassluis 17e. Dan in de derde divisie A. Nou, die hebben we het hele jaar niet gevolgd. En dat is ook logisch, want er zit niemand van ons. Maar dit heeft een gevolg voor de rest. Dus vandaag doen we hem één keer. Dovo ADO 20 1-0. DVS 33 Ermelo Huizen 1-0. Hogeveen Genemuiden 2-1. Urk Excelsior 31 1-2. Sparta Nijkerk 1-Dijk 3-1. Harkema's Boys Sportlus 46 4-1. Scherpenzeel HSC 21 4-4. Ook lekker veel goals. Staphorst Roda Raalte 2-1. En Tech Hercules 0-0. Dat betekent daar. Roda Raalte was al kampioen. DVS 33 en Sparta Nijkerk schuiven over ADO 20 heen. DVS 33 pakt de periode en Sparta Nijkerk had er alleen. En ADO 20 pakt de vervangende periode en gaat ook de nacompetitie in. Komen we zo op de rest. Onderin was HC 21 al lang en breed gedegradeerd. Die hebben 7 punten gehaald uit 34 duels. Ja, het kan. Urk was ook al gedegradeerd. En Excelsior 31 gaat op de laatste speeldag net over Huizen en Tech heen. Huizen en Tech moeten nacompetitie gaan spelen naar de vierde divisie. Dan in de klasse die we het meest volgen eigenlijk, want daar zitten de meeste clubs van ons in. Noordwijk TOGB 1-2, Goes Gemert 3-3, Groene Ster ASWA 3-1, Scheveningen Lisse 1-3, UNA SV Meersen 1-2, Zwaluwe Blauwgeel 38 3-0, Stedoco Kloetingen 1-5, RBC UDI 19 4-3, ook daar dus veel doelpunten, en Rijnvogels VVSB 0-2. Dat betekent, Kloetingen was al kampioen, Lisse wordt tweede, VVSB derde, dat scheelt dus net iets, wat was het, even kijken, 2 doelpunten is dat uiteindelijk geëindigd. En Rijnvogels, ja, we hadden het er vanmiddag over, sluit daardoor aan. Doordat ze verloren zijn ze zeker vierde geworden. En zij gaan de nacompetitie spelen. En dat betekent voor de nacompetitie, ik zei het net al maar nog even in het mooie overzicht. ADO 20 Lisse, Rijnvogels, DVS 33 Ermelo, Sparta Nijkerk IJsselmeervogels en VVSB Excelsior Maassluis. Komende week uit en thuis. De tweede ronde is een week later. En dan de finale is een week van 10 en 13 of 14 juli. Onderin is Scheveningen was ook al nacompetitie spelen doordat ze van Lisse verloren. Stedoco werd ingehaald door Groene Ster en gaat ook nacompetitie spelen. En we wisten al dat Meersen en ASWA gedegradeerd waren. Dat betekent dat we even verder gaan naar de vierde divisie A. Hollandia Hoofddorp 3-1, AFC 34 Victoria 1-0, Ajax Amateurs DVVA 3-1, Purmerstein AVV Zwift 1-1, HBC Jos Watergasmeer ook 1-1, Aalsmeer Kampong, ja, doet u maar even, 0-7, SCC Terlede 1-0 en OD 59 Dem 0-3. Bovenin betekende dat door het gelijke spel dat net genoeg is voor Purmerstein om de titel te pakken, want Jos Watergasmeer won ook niet, speelde gelijk. Jos Gasmeer gaat wel na competitie spelen en doet dat samen met HBC en Hollandia. Hollandia won de periode, HBC neemt de vervangende periode over. Dus zij gaan na competitie spelen. Onderin betekent dat OD 59 gedegradeerd is en Ajax Amateurs ook, doordat Zwift verrassend gelijk speelde bij Purmerstein. Zijn Ajax Amateurs en OD 59 naar de eerste klasse. Beide clubs speelden nog niet zo lang geleden zelfs derde divisie. Dus die zijn in een vrije val bezig. Zwift en Terlede gaan na competitie spelen. Nou, wat betekent dat? Dat betekent dat de volgende paring gaat gebeuren. Vios W tegen CSV Apeldoorn. DTS Ede tegen WVHEDW. Kolping Boys tegen Zwift en SDC Putten tegen Terlede. Dat wordt komende week gespeeld, midweeks dus woensdag en dan in het weekend daarna de return. Dus Terlede speelt van het weekend thuis. Dan een week later is de finale en dan doe ik alleen even tegen wie Terlede eventueel uit zou komen. Ze zouden uitkomen tegen DTS Ede of WVHEDW. Als dat WVHEDW is, dan begint Terlede thuis. Als dat tegen DTS Ede is, dan begint Terlede uit. Dus het is eerst Putten en dan eventueel Ede of HEDW. Wat was het? Hendrik Eendracht doet winnen of zo. Waar Hillegom dus vandaag tegen speelde. Vlakbij de meer, dus vlakbij het oude Ajax-stadion. En Hillegom, ja, dat won met 3-5 bij WVHEDW. En ontloopte na competitie. En in die eerste klasse is uiteindelijk, even kijken, ik had het net opgeschreven. Waar had ik het opgeschreven? Want er staat hier zoveel dat ik het niet meer bijhoud. Is uit Geest kampioen geworden. Zij wonnen. En uit Geest komt dus komend jaar in de vierde divisie. Sowieso waarschijnlijk. Maar goed, dat moeten we nog even kijken hoe die indeling gaat bij SSC. En we hopen natuurlijk ook bij Terlede. Hillegom is dus ontsnapt aan nacompetitie. En blijft. Dat betekent dus dat wij de komende weken nog drie ploegen hebben om te volgen bij de nacompetitie. Dat is voor promotie Lisse en VVSB naar de tweede divisie. En hopelijk niet naar de eerste klasse is Terlede. Dat was dit op een lange amateurvoetbalzondag. Zaterdag, ik moet goed zeggen. Nog niet alle combinaties en alle andere klassen zijn bekend. Dat heeft ermee te maken dat bijvoorbeeld de vierde klasse C, die is net pas begonnen met de laatste speeldag, want die begint om 6 uur. Dat is daar een beetje in Brabant enzovoort. En de vierde divisie D is om 4:30 pas begonnen, dus die zijn ook nog niet klaar. Dat was het van mijn kant. Vanuit het, zoals bij de langste lijn noemen ze het, het match center. En wij gaan lekker aan een drankje en meteen even wat eten. En dank jullie wel allemaal voor de samenwerking. Pieter, Patrick en Jorik, dank jullie wel. En jullie ook een goed Pinksterweekend.
0: Jij ook, Jeroen. Mag ik jou nog één keer vragen?
1: Dennis natuurlijk ook, hè? Sorry, ik was Dennis vergeten. Dennis natuurlijk ook.
0: Ja, heel goed, heel goed. Jeroen, mag ik jou nog één keer vragen om de wedstrijden op te noemen die wij woensdag hebben? Want uiteraard zijn wij daar bij Van Bollestreek Sport gewoon bij. Wie speelt er nou ook alweer uit en thuis? Dat was mij nog even onduidelijk.
1: Oké, dus woensdag aanstaande. Even, ik ga er wel bijna zeker van dat ik het goed heb. Maar ja, een klein foutje is zo gemaakt. Ik weet bijna zeker dat ik het goed heb. Ook omdat de uitslagen, de vankels een hikje. Maar ik ga er voor 99% zeker vanuit dat het woensdag als ochtend is. ADO 20 Lisse. En Jan Kees noemde dat al. ADO 20, dat is Heemskerk. Dus dat is ergens net boven Beverwijk, net boven het Noordzeekanaal. Dus goed te doen. VVSB Excelsior Maassluis, dus gewoon in Noordwijkerhout. En de verste moet Terlede. Terlede moet daar Putten. En dat is op de Veluwe.
0: Helemaal goed, Jeroen. Dank je wel. Ook jou voor jouw duiding de hele middag. Verder gaat mijn dank natuurlijk ook uit naar de mensen hier in de studio. Dennis van Zuilen, Jorik van Teeseling en Pieter Ottervanger. En de mensen langs de lijn. Ramon Admiraal, Jan-Kees Vaas, Marco van den Berg, Wim Erkamp. En in het bijzonder John Groot, die vandaag voor het laatst verslag deed van SJC. Mocht u nou luisteren en denken, dat lijkt me wel leuk, samenwerken met deze fantastische mensen. Dan kan dat. Stuur even een mailtje naar redactie@bollestreekomroep.nl en dan is er binnen de kortste keren van alles mogelijk. Ik dank u voor het luisteren. Mijn naam is Patrick McDonald en ik wens u nog een hele fijne avond.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bertram, noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel.
10: U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
14: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties en die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na één jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
7: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
14: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
4: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 9 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
8: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
9: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eraduswijnimport.nl.
10: Geen 18, geen alcohol.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Uiterlijke opzegdatum, oh, gisteren.
14: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
13: Klinkt goed.
14: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Dit is Bo.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
15: What time is it, man?

Mr. Props en Waves hoorden hier zo bij Radio Bollestreek. Zo een hele goede warme avond vooral. Het is heerlijk weer buiten. Mag ook gezegd worden. Ik bedoel, ik ben er hartstikke blij mee. Ik vind dit eigenlijk de perfecte temperatuur. 25 graden hoeft ook niet heel veel warmer van mij, moet ik zeggen. Ik bedoel, het voelt hier toch altijd al als een beetje zo'n kleffe 30 graden. En dat vind ik echt de max. Dus als 30 graden is, dan voelt het echt als 35. En dat is gewoon eigenlijk niet lekker in Nederland. Dus ik hoop dat het hierbij blijft. Maar goed, dat geeft mij dus wel de reden om lekker zomerse hits te draaien voor je. En we beginnen met deze van Enrique Iglesias.

Weet je wat ik nou zo grappig vind? In Nederland merk je echt direct dat het lekker weer is. Want rond een uurtje of vier dan ontstaat er een soort nationale barbecue-paniek. Iedereen die gaat tegelijk naar de supermarkt, hamburgerbroodjes op, knoflooksaus weg, houtskool nergens meer te vinden. Maar goed, weet je, daardoor vroeg ik me dus af, wat is nou eigenlijk het populairste vlees op de barbecue? Want als je die nou niet kiest, dan heb je dus misschien kans dat het er wel nog ligt. En dit is dus de Nederlandse top 3. Op nummer 3 hebben we de hamburger. Is eigenlijk altijd goed. Simpel, snel klaar, heerlijk. Lekker op een broodje, los. In elke vorm is dat lekker. Nou, op nummer 2 heb je dan het satéetje. Kan ook weinig aan fout gaan. Ja, tenzij je te lang erop legt, dan is het zo droog als maar zijn kan. Maar goed, wel altijd lekker. En hoort ook wel een beetje bij barbecue als je het aan mij vraagt. En op nummer 1, ja, natuurlijk zou ik zeggen, de Speklap. Ja, de absolute koning van de Nederlandse barbecue. Die vlammen die schieten 3 meter hoog de lucht in. Halve buurt zit in de rook. Maar ja, toch denk je wel, ja, dit is zomer, dit hoort erbij. Maar dan heb je natuurlijk nog de vraag, ga jij voor de krokante, weet je wel, die helemaal bijna zwart is en waar je iemands hersens mee kan inslaan? Of ga je voor de sappige, beetje zachte nog? Ja, ik ben dat tweede team. Maar goed, laat even weten.

0: Alesso en Cool hoorde hier ze bij Radio Bo.
1: Live vanuit de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
1: In de zomer.
0: Nou, zomer is het absoluut. Ik weet niet of je toevallig vandaag buiten bent geweest, maar het is bloedverziekend heet. Ja, we mogen niet klagen, I know. Maar weet je wat ik wel altijd heb met dit mooie weer? Je krijgt een soort FOMO, zeg maar. Je moet naar buiten, omdat het lekker weer is. Is niet zo vaak natuurlijk in Nederland. Dus je moet naar buiten. En als je dan niks gaat doen, dan voel je een soort schuldig of zo. Ja, dat is heel gek. Maar goed, ik heb vandaag absoluut genoten van het weer. Ik heb een lekker ijsje gehaald. Ik ben lekker bij de voetbal geweest. En nou ja, nu zit ik hier en dan zou je denken, goh, lekkere studio met een beetje airco. Nou, nee. Het is hier echt nog warmer dan buiten, want het is alleen maar raam met zon naar binnen. Nou, ik kan je vertellen, pokken heet.

Dua Lipa en Jean-Paul met No Lie hier zo bij Radio Bollestreek. Hey, ik weet niet of jij dit weet, maar ik had vroeger een... vroeger doe ik net alsof ik dit al jaren doe. Maar goed, aan het begin van mijn shows deed ik het Bollestreekse zonnetje. Dus daarin zette ik mensen in het zonnetje. Nou wil ik dat deze keer doen met Tony. Dat is namelijk familie van mij. En ik heb gehoord dat zij is gevallen op vakantie, wat natuurlijk super zielig is. En daarom wil ik haar even in het zonnetje zetten door middel van een leuk liedje te draaien. Nou weet ik dat zij heel erg fan zijn van Elvis. Dus ik zou zeggen, Tony en Twan, als jullie luisteren, zet er maar ietsjes harder.

Kijk, zeg je zomer, dan zeg je vaak wel Enrique Iglesias. Maar onderschat deze plaat ook niet. Ik bedoel, als dit nummer opkomt, dan denk je toch gelijk aan

Nou, mocht je niet van de zon hebben kunnen genieten vandaag, heb ik je toch even geholpen door een paar zomerse beukers erin te knallen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik ga er weer een eind aan breien. We checken elkaar volgende week weer. Ik zou zeggen, geniet van je lange weekend. En geniet zeker van het zonnetje. En tot volgende week.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de Straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esmee Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zon overgoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
5: Geen 18, geen alcohol. Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollenstreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 11 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat. Maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, zo oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Munju kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Munju de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
10: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
11: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
12: Geen 18, geen alcohol.
13: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas. Vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
14: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
15: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
16: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie. Snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
17: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
18: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
19: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollestreek.
6: Met

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 12 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
5: Eratis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
6: Geen 18, geen alcohol.
7: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glas.

0: thuisbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je vaccinatie. Snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden... tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken... waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
5: Geen 18, geen alcohol.
6: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas. Vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je...